0: Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Marga Visser uit Lisserbroek.
1: Ik ben Jan uit het altijd zonnige, maar ook winderige Den Helder.
2: Ik ben Adriana. Ik kom van de snelle overtoom in Amsterdam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: En ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, woon hier in de Belmer.
4: Ik ben Sverre uit Medemblik. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Maarten.
1: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
2: Ik ben Nico uit Berkhout.
3: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
4: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
5: Ik ben Louise uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen, en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een record aantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben er weer.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

0: Michael Cimbello met Maniac. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend. Die wel weer lekker warm begint hoor. Het is een graad of 15. Het is ongelooflijk. En dat op 6 oktober. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Jongens, ik heb een tijdje geleden, en er mag verder geen naam hebben, want het gebeurt eigenlijk bijna nooit, even afkloppen, maar een microfoon open laten staan hier in de uitzending, terwijl ik eigenlijk het idee had dat hij dicht was. Ik heb gelukkig niks geks gezegd. Maar ik heb daar zo'n trauma van opgelopen. Dat ik dus inmiddels ook om me heen aan het kijken ben. Als ik iets geks in de auto zeg. Of ik niet ergens de microfoon aan heb laten staan.
1: Of je aan het bellen bent.
0: Nee, ja, zoiets. Ja, dat je zegt toch wel eens in de auto. Zeg je wel eens iets. Over bijvoorbeeld een medeweggebruiker. Of,
1: ja, maar ik heb ook hele gesprekken met mezelf in de auto. Hè? Jullie niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Waarom maak je het nou meteen weer raar?
1: Hoezo?
0: Het hele gesprekken met jezelf.
1: Ja, jullie niet?
2: Nee, in de auto.
0: Man. Waar heb je het dan over?
2: Heb je het dan over?
1: Oh, weet ik veel.
0: Maar hoe geef je dan, doe je vraag en antwoord ook hardop? Want ik heb het over hardop natuurlijk, anders maakt de microfoon niet uit.
1: Nee, ik heb het ook over hardop.
2: Ja, ik hou even mijn mond hoor.
0: Dat begrijp ik ook wel.
1: Jullie echt niet? Gewoon soms over situatie of zo?
0: Ja, jeetje, Anna, moet je echt even over de brug komen. Wat doe je dan? Doe je dan bijvoorbeeld gesprekken die je op je werk hebt gedaan die niet goed gingen over? Of,
1: ja, bijvoorbeeld of als ik, weet ik veel, iets verkeerds heb gedaan bij mijn ouders of mijn broertjes. Dat ik dan denk, oh, ik moet toch nog even nadenken hoe ik dit nog een keer ga zeggen. Dat je dat nog een keer zegt? Heb je dat niet?
2: Je bent alvast een beetje aan het warmlopen.
0: Ja, is het een beetje voorwerk voor een gesprek dat nog komen gaat?
1: Ja,
0: of zo?
1: Heb ik wel eens.
2: Dat je het ook, dan ben je blij dat er bij jou nooit een microfoon openstaat.
0: Ja, ben je blij? Ik zou dat
2: wel eigenlijk. Eigenlijk ook wel.
0: Ik ben wel nieuwsgierig.
1: Nou, je kan me gewoon bellen. Dan doe ik het gewoon nog een keer.
0: Doe je ook stemmetjes? Doe je ook stemmetjes dat je vader nadoet? Nou, oh, nee, kun je niet. Nee, dat
2: is niet. Daar zou ik mee beginnen als ik jou was.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ah, prima hoor.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nee joh, het is pokheet.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Bruno Mars met On My Soul.

0: Mooi hè, dat dan de gitaar nog eventjes het stukje melodie van de zang doet. Vind je niet dan?
1: Prachtig.
2: Krantenkopquiz.
0: 6:15 hoog tijd voor
2: de krantenkopquiz.
0: Dit is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje daarvan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je dinsdag mee te beginnen, dacht ik zo. 3 stuks, komen ze aan.
2: Kop 1.
0: Smokkelaar met 77 papegaaien en 300 schildpadjes betrapt op Sicilië.
2: Kop 2.
0: Reuzenpanda's vieren verjaardag met piñata's.
2: Kop 3.
0: Catalaanse wedstrijd met metershoge menselijke torens. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Doorgeven doe je via 088-850-5152. Voor die eer van de ontbijttafel.
2: De krantenkopquiz.
0: Is het kop 1, smokkelaar met 77 papegaaien en 300 schildpadjes betrapt op Sicilië? Is het kop 2, reuzenpanda's vieren verjaardag met piñata's? Of is het kop 3, Catalaanse wedstrijd met metershoge menselijke torens? Laat me weten, voor die eer van de ontbijttafel is het kopie 1, kopie 2 of kopie 3.

0: De Spinners met de Rubber Band Man.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik label ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook dinsdagochtend. Even inkomen, rustig aan, tuurlijk.
1: Kop 1.
0: Smokkelaar met 77 papegaaien en 300 schildpadjes betrapt op Sicilië.
1: Kop 2.
0: Reuzenpanda's vieren verjaardag met piñata's.
1: Kop 3.
0: Catalaanse wedstrijd met metershoge menselijke torens. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Ik begin vandaag bij kop 3, helaas voor Arnold, Nico, Jeannette en Cynthia, die dachten dat die niet waar was. Maar het klopt echt, het is een traditie in Catalonië om een menselijke toren te bouwen. Echt gevaarlijk. Want ja, het is niet zo dat ze dit een metertje of 4 hoog doen.
2: Nee, het zijn wel een paar mensenverdiepingen.
0: Ja, en bovenop moeten ook echt kleine kindjes en zo.
2: Ja, het is wel een beetje eng, hè?
0: Ja, en vooral omdat die kleine kindjes kunnen vallen, denk ik dan. Maar goed, dat doen ze en dat gaat best wel goed, vaak. Dus dat is ook leuk. Ja, het lijkt mij niks. Door een klein foutje kan de toren natuurlijk al instorten. Dat gebeurt ook, maar er staan dan heel veel mensen omheen. En dan proberen ze op die manier die kinderen die vallen een beetje op te vangen. Cru eigenlijk allemaal.
2: Zouden wij de mensen drieën kunnen, denk je?
0: Nee. Als de kleinste een hand opsteekt, is de toren goedgekeurd en de hoogste wint. Zo simpel kan een wedstrijd zijn. Gaan we door naar kop 1. Helaas voor Jan, Els, Wendy, Rodi, Jordi en Lidi. Die dachten dat die niet waar was. De smokkelaar met 77 papegaaien en 300 schildpadjes op Sicilië. Ja, het is echt gebeurd. Ik vind dat toch onbegrijpelijk allemaal. Het zat allemaal in de bestelbus. En als je dan die papegaaien ziet zitten, dan denk je ook, ja, helemaal kaal gefroten. En hij is gewoon niet goed.
2: Ja, echt in zo'n bakje nou die je onder je bed legt.
0: Ja, in zo'n plastic IKEA-bak.
2: Ja.
0: Je zult ook met die wat zal dat een herrie en een lucht geven, hè?
2: Ja, dat
0: ook. Stuart zit met 30 schapenvachten in een auto. Dat is niet lekker, maar dit is ook geen feest, hoor.
2: Dit is het ook niet, nee.
0: Nou ja, goed. Die schildpadjes vinden misschien nog een zielige, maar die kunnen helemaal niks terug doen. Toch? Nou ja, goed. Het was hartstikke waar. Ze zijn in beslag genomen en ondergebracht overigens. Dus het komt allemaal wel weer goed. Welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 2. Reuzenpanda's vieren verjaardag met piñata's. Nee, niks daarvan. Dat doen ze in Shanghai met fruittaarten en speelgoed.
2: Ach.
0: Ja. Ik vind toch dat we van panda's iets gemaakt hebben wat het niet zijn eigenlijk. Hè?
2: Hoezo? Ze kunnen toch niks?
0: Ze kunnen dus vlees eten, maar weigeren dat.
2: Is dat zo?
0: Het zijn vegans.
2: Ja, gewoon uit luiheid.
0: En dan sterf je dus uit en dan gaan wij dat oplopen lossen. Met een fruittaart. Ja, dat is... Wie is hier nou gek?
2: Ze zijn toch wel mooi? Ze zijn toch heel leuk?
0: Het zijn klerenleiers.
2: Hoezo?
0: Het zijn dus rotzakken.
2: Hoezo?
0: Als ze jong zijn, zijn ze nog wel schattig. Maar daarna zijn ze gewoon ook sterk en agressief genoeg om gewoon te bijten.
2: Ze zijn een beetje incapabel toch ook?
0: Ja, absoluut. Want anders waren ze niet uitgestorven. Het is niet onze schuld dit, hè? Ja, maakt niet uit verder, maar goed. Zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus vandaag is voor een mooi rijtje, hoor. Paul, Gerrit, Bert, Els en... bij Bert nog. Willem, Gieske, Koos, Gea, Marcel en Manfred. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Ivana uit Medemblik.
1: Ik ben Jan uit Beverwijk.
2: Ik ben Jolanda uit Havenhoren.
3: Ik ben Ali uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30, in Wieringerwerf is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Dat bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad daar. Burgemeester Anja Schouten vindt het risico gewoonweg te groot. Zij baseert zich op het besluit van een vergelijkbare situatie in Amsterdam 2 jaar geleden. Daar ging het naar de wedstrijd van Ajax helemaal mis. Terwijl de gemeente daar dacht dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen.
7: De informatie die vooraf bekend was voor Ajax Maccabi nog milder was dan wat wij hadden liggen. Sterker nog, daar was het woord dat werd geacht vriendschappelijk te zijn.
6: Ja, dat is een fragment van gisteren tijdens de raadsvergadering. Burgemeester Anja Schouten was dat uit Alkmaar dus. Ze heeft dus besloten dat die supporters niet welkom zijn. Het besluit gaat niet alleen over de veiligheid tijdens de wedstrijd, zegt ze, maar ook om de dagen eromheen. Daarvoor is gewoonweg te weinig politie beschikbaar, zegt de burgemeester. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
8: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
6: Ja, in sommige steden is er wel een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben. Maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn lessen duurder en moeten kinderen vaak ver reizen. En dat moet anders dus, zeggen ze. Een van die gevaarlijke viaducten die met verkeerd staal is gebouwd is een overgang op de A9 bij Uitgeest. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Follow the Money. Gisteren kwam al naar buiten dat 16 bruggen in Nederland een verhoogde kans hebben om onverwachts in te storten door een probleem met het gebruikte staal, schrijft Follow the Money dus. Het gaat om staaldraden die onder spanning in beton worden verwerkt en een verhoogde kans hebben om dan te knappen. Het is een technisch verhaal, maar dat soort staal dat werd allemaal zeg maar in de jaren 50 en 60 gebruikt bij het bouwen van viaducten. Nu is intussen bekend dat dat dus risico's met zich meebrengt. Rijkswaterstaat weet ervan, maar zegt dat het geen risico is om het viaduct nu te gebruiken. Daar gaan we dan maar vanuit. En Amsterdam gaat een proef doen met maximum snelheid van 20 km per uur voor fietsers. Die proef die wordt uitgevoerd op een uitdagende plek, het fietspad op de Amstelveenseweg. De proef van de gemeenteraad duurt een kleine maand en moet laten zien of de verkeersveiligheid wordt verbeterd door fietsers te flitsen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Voor de fietsers betekent dit dat de verkeersborden en straatmarkering komen daar op dat fietspad. Geen boetes dus. Er staat wel een teller die het aantal overtreders bijhoudt. Het is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente. En ze willen dus weten, wordt het dan veiliger in Amsterdam?
5: Goeie vraag op zich.
6: Moet je geen wind mee hebben daar, denk ik?
5: Dan is het al snel gedaan, inderdaad. Ja. Daar ben ik het mee eens.
6: Ik zou het ook wel een uitdaging vinden, toch? Om even
5: heel even 22 te fietsen.
6: Even kijken waar de grens ligt. Ja.
5: Ik ken de Amstelveenseweg wel redelijk. Het is een losliggend fietspad daar. Het is niet zo dat het onderdeel is van de rijbaan.
6: Nee. Ja.
5: Dus je hebt er andere fietsers mee. Als je te hard fietst.
6: Dat is natuurlijk wat ze zeggen. De snelheidsverschillen op de fietspaden zijn te groot.
5: Ja.
6: Gewone fietsers op een ouderwetse Opel-fiets.
5: Ja, en gewoon lekker 15 fietsen of 12. Ja,
6: inderdaad. Ja. Nou, met 2 tassen aan je stuur.
5: Even rustig gaan. Ja, precies. Of een kratje bier even vasthouden. Pas op dat het niet valt.
6: Sporttasje op je stuur.
5: Ja. En dan dat je de eerste, de tweede en de derde helft op je fiets mee hebt eigenlijk.

0: Ja. Ja. En dat er dan zo'n idioot met zo'n elektrische fiets met 34 langskomt zeilen.
1: Niet aan beginnen natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat is op zich natuurlijk... Die snelheidsverschillen zijn te hoog. Dat is wel een beetje waar iedereen het over eens is. Dus ze gaan het nu proberen in ieder geval inzichtelijk te maken.
0: Ik vind het ingewikkeld, jongens. Ik heb in de omgeving... ik woon natuurlijk in een klein dorpje. En daar zijn de afstanden sowieso wat groter. Ja. Maar ik hoor ook van kinderen die bijvoorbeeld op naar scholen gaan... die 16 kilometer verderop liggen...
1: Ja.
0: Dan vind ik een elektrische fiets een prima optie. Dan hoeven ouders niet met de auto heen en weer en dergelijke. Maar ik mis toch wel gewoon met z'n allen op een normale fiets. Gewoon alles op de been, niks elektrisch.
1: Weet je, ja?
0: Ja, dat mis ik wel. Kijk, als mensen daardoor langer kunnen fietsen, prima. Ja. Maar hoeveel mensen ken je wel niet die een elektrische fiets hebben... die gewoon ermee doen wat je met een normale fiets deed... maar dan dat je eigenlijk bijna niks meer hoeft te doen?
1: Ja, precies.
0: Toch?
1: Ja, altijd een beetje. Nou ja, het is wel lekker altijd wind mee.
0: Ja, heb jij een elektrische fiets?
1: Van allebei een beetje.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: Wat betekent dat?
1: Mijn gewone fiets altijd is kapot.
2: Ja.
1: Dus nu heb ik de elektrische fiets van mijn vrouw altijd.
0: Ja. Wat is dan allebei een beetje?
1: Ja, ik heb van allebei een beetje in de schuur staan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar je zit de hele tijd op die elektrische fiets.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dat is wel fijn, hè, zeker.
2: Ja.
1: Beetje lullig voor mijn zoon, die kan me niet meer bijhouden.
2: Ach, het arme kind.
1: Dus ik ben altijd lekker vroeg op school.
0: Ja. Tot zo. Stop er eens door.
1: Arme jongen. Weer nieuws in de app of op nnnieuws.nl. Het weer nog even na een plaatselijk mistige start. Vooral in het noorden van de provincie. Gaat de zon natuurlijk weer schijnen vandaag, want de zomer die houdt maar niet op. Ook niet begin oktober. Het wordt zo'n 19 graden aan zee en landinwaarts zomaar weer 23.
0: Ja, jongens, het is wel binnenkort echt voorbij. Dat heeft Jan gisteren gezegd.
1: Heeft hij dat beloofd?
0: Dan ga ik hem vandaag nog even naar vragen. Ik denk dat het echt, dit houdt op.
1: Daar geloof ik niks van.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar goed, dankjewel, Frank. Gaan we naar de verkeersinformatie. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Volendam en Monnikendam, 10 minuten.

0: Gilbert O'Sullivan met zijn andere Get Down.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
2: Precies 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een krantenbezorger, een akkerbouwer, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En deze ochtend gaan we naar Bakker Paul in Annapolona. Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe vroeg was je vanochtend?
3: 2:30.
2: Half wat?
3: 2:30.
2: 2:30? Krankzinnig, Paul.
3: Ja.
2: Dat is niet de vroegste tijd bij jullie, toch wel?
3: Nee. Je kan nog, het kan altijd eerder. Maar we beginnen ook om half twee begint er ook nog eentje.
2: Ja, precies. Dus als je dan binnenkomt, dan is de ochtenddienst al lekker opgestart eigenlijk.
3: Ja, dan staat de koffie klaar.
2: Ongelooflijk. Wat was je eerste taak vanochtend om 2:30?
3: Gewoon grootbrood in de ovens.
2: Ja, precies. Dus gewoon de volkoren en de...
3: Ja.
2: Hoe gaat dat eigenlijk in volkoren land? Is dat nog steeds het brood wat we het meeste eten? Want ik merk dat mijn kinderen willen het liefst met zo min mogelijk volkoren, zeg maar.
3: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje kind eigen natuurlijk. Maar,
2: ze zijn al bijna 20, maar goed.
3: Ja, daar heb je toch iets verkeerd gedaan, denk ik.
2: Ja, klopt. daar kan ik ook niks aan doen. Maar is dat wel een beetje wat nog het meest gekocht wordt?
3: Ja, en het is ook nog steeds, vind ik, groeiende.
2: Oh ja?
3: Ja.
2: En hoe kan dat dan?
3: Ja, toch dat het toch evengoed overal aangeprezen wordt nog steeds. Ook in de schijf van 5 heel duidelijk ook naar voren komt. Kijk, maar dat zeg ik, witbrood is niet verkeerd, hè?
2: Dat is
3: eigenlijk gewoon hetzelfde, maar je moet alleen even meer van eten.
2: Je moet even met je vezels binnenkrijgen, daar gaat het om, toch?
3: Ja.
2: En hoe zit het dan met die hele zuurdesem-hype? Want daar word je toch ook met dood gegooid, toch?
3: Ja, best wel veel. Wij doen er hier eigenlijk in het weekend hebben wij wat. Maar hier is de markt er niet heel erg groot voor. Maar ja.
2: Het komt een keer verder overwaaien vanuit de stad, hè?
3: Ja, nou dat...
2: Gaat een keer gebeuren, hoor. Ja, heb je dat gehoord, het verhaal, Paul? Heb je dat gehoord van het brood op de Noordermarkt? Heb je daarover gehoord?
3: Ja, ik heb het filmpje gezien, ja. Ja, inderdaad, 20, wat is het?
2: 22 euro.
3: Ja. Ah, ben je snel klaar als bakker.
2: Ja, toch? Ja. Dacht je niet, ik doe iets verkeerd?
3: Ja, best wel zeker.
2: Maar dan kun je in principe, als je 10 broden op een dag verkocht hebt, dan heb je omzet gemaakt. Heerlijk.
3: Ja, lekker in je eentje, klein overtje, dingetje, klein kuipje. Ach, heerlijk.
2: Ja, het lijkt je wel wat, hè? Stiekem.
3: Ja. Maar op de markt staan niet, hoor.
2: Oh, nee. Nee, en de hele tijd dit soort beide handen klanten voor je neus. Die zeggen 22 euro voor een brood, meer bij je pa, zei maar of Kees.
3: Ja, je hebt net hoe je het verkoopt, hè?
2: Ja, ook weer zo.
3: Het hele verhaal van hem en weet ik veel wat. Maar dan nog, ja, is het natuurlijk een beetje... Ja. Dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, en tenzij je er 3 weken van eet, maar dat is ook niet zo.
3: Nee, dat zou ik met deze brood sowieso niet doen.
2: Nee, dat is na een tijdje niet zo lekker meer ook, hè? Het roostert wel lekker natuurlijk.
3: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed, 2, maar dat zeg ik natuurlijk voor elk brood. Het is geen...
2: En wat?
3: Je kan dat niet onbeperkt bewaren of je moet het invriezen. Maar een dag of 4, 5 gewoon een busbrood van ons is prima. En daarna in het roostertje. Maar deze brood is meestal 1 dag en dan is het roostertje. Dan is het ook wel klaar, hoor.
2: Ja, dan ben je er al wel weer inderdaad. Ja. Oké. Goed, wat staat er voor vandaag op het programma allemaal?
3: Gevuld speculaas heb ik nog. Vandaag gaan we doen brokken speculaas. We gaan nog richting de speculaaskeuring in Utrecht. Daar gaan we ook nog heen.
2: Oh.
3: Voor het beste speculatie van Nederland of provincie. Dus dat is...
2: Jij gaat even proberen die te pakken te krijgen dit jaar. Is dat wel eens gelukt?
3: Hebben we eigenlijk wel heel hard voor gewerkt eigenlijk. We zijn eigenlijk al maanden mee bezig.
2: Oh, echt?
3: Ja. Nou, niet ik en jongen die bij me werkt. Die zitten er helemaal vol in. Ja, eigen speculaaskruiden maken. Een beetje gember meer, een beetje komijn meer, een beetje zo, dat, dit.
2: Er zit ook kruidnagel in, hè?
3: Ja.
2: Ik vind er altijd te veel kruidnagel. Voor mensen die de echte kenners, zeg maar, die willen altijd meer kruidnagel voor mijn gevoel.
3: Ja, haal je de smaak even meer naar boven.
2: Ja. Maar het is een beetje scherp. Ik vind het altijd bijna een beetje zuurig. Toch of niet?
3: Ja, dat denk ik wel met je eens. Maar ja, het is de balans die je moet zoeken.
2: Ja. Maar jij bent wel fan van een speculatie. Jij bent wel hoe die geworden is. Is wel,
3: ik ben hier dik tevreden mee.
2: Oké. Ik ben benieuwd dan. Het zou leuk zijn als je even een prijs pakt.
3: Ja.
2: Dan gaan mensen omrijden voor jou. Ja.
3: Maar ja, net niet gelukt. Ja, en dat hou je toch. Maar ja, er doen honderden bakkers mee, dus het is moeilijk. Maar je kan wel zien waar je staat, ook als je een juryrapport krijgt en dat zit bovenin, dan ben ik op zich ook wel tevreden. Maar de prijs is leuk natuurlijk.
2: Ja, prijs is leuk en dan helemaal de klandizie die er met zich meebrengt.
3: Ja, maar daar gaat het om natuurlijk.
2: Oké. Je bent ook al bezig met Sinterklaas, heb ik gehoord, of niet?
3: Ja, we gaan vanmiddag ga ik ook nog filmpjes opnemen voor de socials. Dus marsepein maken, chocoladeletters maken, Sinterklaaspakketten, dat soort
2: dingen. Vind je dit nou leuk? Vind je, zeg maar, vroeger hoefde je niet eens een foto te maken ervan. Vroeger was het gewoon, kom naar mijn winkel, koop iets en vreet het op. Ja. En nu sta je opeens met je goede gedrag helemaal leuk te doen met een camera.
3: Ja, ik ben eigenlijk van alle markten thuis tegenwoordig, inderdaad, ja.
2: Ja, en je bent ook filmster, bedoel je?
3: Ja, nou ja, ik zei het van het weekend ook nog tegen mijn vriendin. Ik zei, vroeger maakte ik een fotootje, die gooide je erop. En mensen reageerden en weet ik wat. Tegenwoordig moet je alles uit de kast halen.
2: Ja, heb je dan ook helemaal een social media partij in de arm genomen om dit te maken en zo?
3: Nee, heb ik wel gehad, maar daar ben ik toch weer van afgestapt. Omdat ik toch de kosten te hoog vond ten opzichte van wat het oplevert.
2: Ja.
3: Ik zie het meer als, wil gezien worden, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat kunnen we zelf ook wel, weet je wel.
2: Ja, precies. Dus nu heb je gewoon, je pakt een van de jongste bakkers die je in de zaak kunt vinden. En zeg je, pak je telefoon eens en maak er maar wat van.
3: Ja, nou ja, nou, nu heb ik dan wel een jongen die dat als opleiding doet, zeg maar. Dus die doet het naast zijn studie. Dus dat is dan ook nog, hij vindt het leuk. En hij schrijft een slipje en we maken een filmpje. En hij staat wel tegenover, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, precies. Heel veel speculaties.
3: Ja.
2: Netjes. Oké. Spannend zeg. Ja, maar heb je ook dan eventjes een make-upje opgedaan vanochtend of zo? Een klein beetje gepoederd?
3: Ja, ik doe nog wel een schoon petje op, schoon shirt en schone broek en dat soort dingen.
2: Oké, maar word je dan een influencer? Word jij straks zo'n bakker-influencer?
3: Nee.
2: Ik wil dat wel zien, denk ik, hoor, trouwens.
3: Ja?
2: Ja, ik ben wel benieuwd. En ik denk dat iedereen die nu aan het luisteren is, die denkt ook van, nou, we willen Bakker Paul wel eventjes met zijn schone petje zien.
3: Ja, nou binnenkort op de socials.
2: Waar moeten we zijn dan? Wat voor accounts hebben jullie allemaal? Instagram of zo?
3: Ja, Insta en Facebook. We zitten ook nog op TikTok. Maar dat is nog een beetje in de kinderschoenen.
2: Zit je op TikTok ook?
3: Ja, ik ben al 40 geweest. Dus ja, dat is ook niet helemaal mijn ding meer.
2: Nee, dat snap ik wel. En dan moeten we dus zijn bij gewoon Bakker Alkmaar.
3: Ja, Bakker Alkmaar op Facebook en Instagram ook Alkmaar. Ja.
2: Oké. Oh jeetje, ik zie ook allemaal inderdaad helemaal reclame dingen en zo. Ben jij dat, ja, Paul? Ja. Ik heb elkaar nog nooit in het echt gezien, en Paul namelijk.
3: Ik zie wel foto's van je.
2: Oh, nou ja, ik nu ook van jou. Ik moet er even bij komen. Ben jij 42 geworden?
3: Ja, 42.
2: Ja. Godverdorie. Ja, ik zie het allemaal op de Instagram-pagina. Ja. Klik nog even op de stories. Klik nog even.
4: Dat kan even niet. Ik ben niet ingelogd.
2: Oh, je bent niet ingelogd. Nou ja, dan gaan we dat later wel even doen. Paul, maak er een mooie dag van. We gaan het allemaal volgen via de socials. Ik ben ontzettend benieuwd. Liken is meemaken, zou ik willen zeggen.
3: Ja, komt goed.
2: Goed zo. Ik ga je ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag vandaag als je begint om 3:30. En je weet het, hè. Hou hem hier.
3: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
5: En

0: The Course met Old Town. Anne.
1: Ja.
0: Ik maak me een beetje zorgen.
1: Om mij?
0: Nee.
1: Oh, gelukkig.
0: Om de geur van het interieur van Sjoerd zijn auto. Ik denk terecht. Echt dat dit een issue geworden is.
1: Ik denk... Ik weet niet of hij er is.
0: Nee, ik weet ook niet of hij er is.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Ik heet Jan Pieter. Ik ben echt niet geboren, maar woon wel al 30 jaar... in Uithoren.
5: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week donderdag. Dat bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad in Alkmaar. Burgemeester Anja Schouten vindt het risico gewoonweg te groot. Een van de gevaarlijke viaducten die met verkeerd staal is gebouwd uit de jaren 50 is een overgang op de A9 bij Uitgeest. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat is bekend met het staal, maar zegt dat het viaduct veilig is. En Amsterdam gaat een proef doen met maximum snelheid van 20 km per uur. Voor fietsers gaan ze doen op de Amstel-Veenseweg. Worden nog geen boetes uitgedeeld, maar de snelheid wordt wel gecontroleerd. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
10: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
9: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
11: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
9: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
12: 3 files. De langste staat op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Velsen. Daar sta je een kwartier vast. Komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook file op de A22 van Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten. En als laatste op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam 5 minuten.
13: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
14: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: De ontbijttafel.
7: Met Pieter Kok.

0: Amy MacDonald met This Is The Life. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plekje is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. De dag waarop Sjoerd zijn auto enorm aan het stinken is. Het is 6 oktober en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frank is er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, het is gebeurd. Gisteren is het dan daadwerkelijk zover geweest. Sjoerd is de wol gaan halen voor de sjaals.
1: Ja.
0: Moet ik even uitleggen wat de deal precies is. Sjoerd is een tijd geleden bij schaapsherder Marijke geweest. Mm-hmm. En Marijke die zei van ja, ik heb een heleboel wol, want ik heb 1500 schapen en die hebben we allemaal geschoren. Maar die wol die wordt dus gewoon niet meer afgenomen, want we krijgen er amper geld voor. Dus ja, wat moet ik ermee? Ik ga het allemaal maar wegknikkeren. Haalt er maar niet zoveel uit.
1: Ja,
0: dus we hebben in Noord-Holland enorm wol overschot. Dat vond ik zonde inderdaad. Ik dacht, kunnen we daar niet gewoon iets anders mee doen? Ik heb Marijke opgebeld en gezegd, mogen we daar sjaals van maken? Ik zei, Marijke, joh, is geen probleem.
1: Ik leg wat
0: vrachten voor je apart en dan haal je die op. En dan kijk maar wat je doet. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Er is behoorlijk wat water door de zaan gestroomd voordat we het hele proces op orde hadden. Maar het is zover. En gisteren heeft Sjoerd alle wol opgehaald bij Marijke.
1: Ja.
0: Sjoerd gaat die vandaag brengen naar het bedrijf waar ze daar van alles mee kunnen gaan doen.
1: Ja, de kaarderij.
0: Maar ik had gisteren al een filmpje gezien van Sjoerd dat de lucht in die auto niet te harde was.
1: Nee.
0: En die auto heeft gisteren, ik vermoed in de zon, nog een dagje staan marineren.
1: Ja, Sjoerd was wel een beetje gespannen ervoor, hè?
0: Ja. En ik vermoed dat hij al in de auto zit richting waar hij naartoe wil. Ja. Moeten we Sjoerd niet gewoon even bellen? Even kijken hoe het gaat.
1: Ja.
2: Of het
1: ja,
2: gaat.
1: Wat ga je dan precies zeggen?
0: Ja, sorry.
1: Sorry nou.
0: Ja, ik begin met sorry.
1: Ja, ik bel hem nu, goed?
0: Ja. Jeetje. Oh, hier, hij heeft zijn verbinding gewoon al aanstaan met hè. Sjoerd?
3: Oh, wat was dit een slecht idee, zeg.
1: Oh, snoep.
3: Verschrikkelijk.
0: Ach, Sjoerd, sorry.
1: Is het echt zo erg?
3: Ja, het is echt alsof ik in een stal zit. Het is ja, nee, maar dit is echt niet normaal, jongens. Oh. Nee, ik doe de hele tijd, ik rijd met het raam open nu al een uur. Maar dan gaat dat, de wol zit nog een beetje los hier. Dus dat dwarrelt dan door de cockpit heen. Maar ik heb mijn herfstvakantie al afgezegd hoor. Want ik ga hier niet mee het gezin in meenemen.
0: Nee, mag iedereen in de caravan zitten terwijl jij rijdt, vroeg ik nog af.
3: Slaat ook om mijn longen. Wat zeg je?
0: Of iedereen in de caravan mag zitten terwijl jij rijdt, dat mag zeker niet. Voor de vakantie.
3: Ik weet ook niet meer wat je zegt. Nee. Het is allemaal. Ik moet nog iets meer dan een uur.
0: Oké.
3: Goed. Het ligt allemaal nog achterin. Maar het is wel overal in gaan trekken, zeg maar. In het hemeltje ook, zie ik. Dus, dat is die lanoline, hè? Dat is
0: die
3: lanoline. Dat is dat vet.
0: Ja.
3: Dat vet is dat inderdaad.
0: Dat blijft overal aan plakken. Sjoerd, ik wil je heel even meenemen. Toch heel eventjes dat je weet waar je het voor doet. Want we hebben gisteren.
3: Ja, ik doe even het raam open. Ja?
0: Ik wil heel even dat je weet waar we het voor doen. Want we hebben gisteren hier een mooi artikel op de site verschenen. NHNieuws.nl. Daar helemaal onderaan het artikel stond ook een linkje met een e-mailadres. Voor mensen die mee willen helpen breien.
3: Ja.
0: En ik wil je eventjes meegeven. Want ik snap, je zit in die auto en het zit vol met wol. En het stinkt enorm naar stal, et cetera, et cetera.
3: Ja.
0: Maar ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
3: Echt waar,
0: joh? Om iets moois te doen.
3: Wat leuk.
0: Met de wol die dus niet gebruikt wordt. En dat het gewoon nodig is dat we zo'n mooi product in Noord-Holland gewoon eens een keer weer op de kaart zetten.
3: Ja.
0: En ik snap dus dat het echt verschrikkelijk voor je is in die auto nu. Maar het is wel echt ergens voor.
3: Ja. Nou, dit is me niks. Ik zit hier in die lucht.

0: CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain? Jawel, en die komt er ook wel weer aan hoor, denk ik.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Want nu is het buiten allemaal nog heerlijk weer, maar vergis je niet, het is natuurlijk gewoon oktober. En dat betekent traditiegetrouw, de oliebollenkraam is terug. En er zijn weer wat opvallende oliebollensoorten bijgekomen dit jaar. Je gelooft het bijna niet. Je kan ze halen onder andere bij de Amsterdamse oliebollenkraam. En Megalien de Porter, want zij is een van de breinen daarachter. Megalien, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Staat de kraam er alweer mooi bij?
3: Ja, zeker.
0: Wat is nou de deal precies? Is het vanaf 1 oktober mag je gewoon helemaal lekker kraampje neerzetten en knallen in die tent?
3: Ja, vanaf 1 oktober en dit jaar zelfs tot en met 3 januari.
0: Is dat langer dan normaal?
3: Ja.
0: Want dat was altijd 1 januari?
3: Nee, 31 december.
0: Oh, echt? En dan moest je daarna wegwezen?
3: Klopt.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Waarom is dat?
3: Door de gemeente zo bepaald. Oh. En dit jaar mogen we tot einde kerstvakantie staan.
0: Nu kun je dus lekker op 1 januari een beetje met je brakke hars dus ook nog oliebollen halen.
3: Nou precies, dat bedoel ik. Champagne ja. Eraan.
0: Je hebt toch wel gelijk. Jullie zijn een familiebedrijf. Jullie maken al 40 jaar oliebollen. Wat vind jij nou zo mooi aan het vak?
3: Wat ik mooi vind aan het vak, dat is, je komt 's morgens binnen, je zet een kraan open met water en je begint je beslag te maken. En zo langzaam gaat de kraan draaien. Je maakt elke dag alles vers. Je staat gezellig op straat, leuke mensen om je heen, gewoon gezelligheid. En je gaat zo vanaf 1 oktober, vloei je zo mooi.
0: Lekker richting het einde van het jaar.
3: Ja, precies, ja. Dat.
0: Ik heb me jarenlang afgevraagd wat er gebeurt met oliebollenkramen op het moment dat ze dus niet op straat staan. Er moet ergens een enorme lood zijn vol met oliebollenkramen of zo.
3: Nee, elke familie heeft natuurlijk zijn eigen stalplek en dat hebben wij ook.
0: Ja, en daar staat hij dan gewoon de rest van het jaar te wachten tot hij weer mag.
3: Ik sta te trappelen tot die 1 oktober weer beginnen mag.
0: Is het nou ook zo dat jullie dan in de familie... want dan, ik neem aan dat er toch wel veel mensen uit de familie ook meewerken met de kramen. Dat je ook met z'n allen weet van ja, die maanden, dan wordt er even geen vrijgenomen. Dan is er even geen vakantie. Dan is het gewoon keihard doorknallen in de hoop dat we zoveel mogelijk kunnen verdienen. En dat je de rest van het jaar niet al te veel hoeft te doen, toch?
3: Nou, was dat dan waar.
0: Oh, zo'n feest is het niet, begrijp ik?
3: Nee, zo'n feest is het niet.
0: Okay.
3: Wel 3 maanden werken, maar de andere 9 maanden werken we ook.
0: Moet je ook weer ergens anders aan werken. Okay.
3: Ja, klopt.
0: Dit is ook een ding, een trend van de afgelopen jaren. Ik weet niet hoe lang dit al precies bezig is, maar vroeger als je naar een oliebollenkraam kwam, dan had je 3 opties. Namelijk de oliebol zonder krenten, de oliebol met krenten en de appelbeignet. Dat was een beetje, hè? Dan was je toch wel klaar, dan was je toch wel rond. Maar tegenwoordig wat er allemaal in die kraam ligt, dat is toch ongelooflijk, hè?
3: Ja, het is zeker ongelooflijk. Een paar jaar geleden zijn we begonnen met de Red Velvet Bowl.
0: De Red Velvet Bowl, ja.
3: En ja, dat was gewoon zo enorm leuk om te doen, om iets nieuws te verzinnen. En het sloeg aan. En eigenlijk vanaf die tijd zijn we elke keer bezig om toch elk jaar wel te proberen een nieuwe smaak.
0: Ja, en wat zijn dan de nieuwe smaken voor dit jaar bij jullie?
3: Nou, je zult het geloven of niet, maar we hebben een Cheesecake Bowl in 4 verschillende smaken.
0: Uiteraard.
3: We hebben de Pecan Bowl. Dat is eigenlijk de variant op de razend populaire Dubai Bowl.
0: Ja, maar dan niet met pistachenoten, maar met pecannoten, moet ik het zo zien?
3: Ja, precies.
0: Lekker.
3: En we hebben een flat croissant. Dat is een vers gebakken croissant. Die bakken we dan dat die plat en krokant wordt. En last but not least, de Pizza Bowl.
0: Oké, wacht even. Heel even terug naar de flat croissant. Dat is dus een croissant die gewoon in een oven gebakken wordt.
3: Nee, die wordt tussen een salamander gebakken, zeg maar een...
0: Een soort plat grill.
3: Precies.
0: Ja.
3: Een verse croissant, die rollen we lekker in de suiker, die gaat daartussen.
0: Oh.
3: Dat ding laten we langzaam zakken en dan ruik je zo de roomboter. En het croissantje wordt dan plat en krokant.
0: Heerlijk.
3: En dan wisselen we lekker een chocola met lekker crunch eroverheen.
0: Tuurlijk. Ja. En is dat is alles hieraan zelf bedacht? Of volg je ook bijvoorbeeld op social media wat er allemaal aan nieuwe trends is?
3: Zeker volg op social media aan nieuwe trends. De flat croissant, ben ik heel eerlijk, die hebben we gepikt op vakantie in Spanje.
0: Ja, dat mag gewoon hoor, voor mij. Doe lekker. Ja.
3: Die hebben we meegenomen.
0: Ja.
3: Die vonden we zo lekker, die gaan we ook in Nederland doen. En de pizza bowl die zat eigenlijk al 3 jaar in ons gedachten.
0: Maar een pizza bowl, dit is dus een oliebol met een soort van, hoe moet ik dat zien? Een soort margarita vulling of zo, of wat is dat dan?
3: We hebben mozzarella.
0: Ja.
3: Tomatensaus.
0: Ja.
3: Pepperoni.
0: Tuurlijk.
3: En edammer geraspte kaas.
0: Nou, dat is eigenlijk gewoon een pizza, maar dan op een oliebol.
3: Ja, het is zo verrassend lekker. Ja. Je zou eigenlijk even langs moeten komen.
0: Hoe gaat dit in de familie? Want hier wordt over gediscussieerd, neem ik aan.
3: Ja, natuurlijk. En kijk, in januari zijn we natuurlijk allemaal even een beetje oliebollenmoe.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, nee, dan zijn we echt een beetje oliebollenmoe. Ja, en dan willen we er eigenlijk niet over praten. En zo ergens begin maart, april gaan we toch al wel weer kriebelen, hoor.
0: Ja, en dan...
3: gaan we een beetje smaken verzinnen en dan gaan we thuis een beetje creatief daarmee bezig zijn. Een beetje proeven, een beetje kijken wat kan. Kijk, want het moet ook kunnen. Hè. Het moet wel passen in een oliebol. Je moet het mee kunnen bakken. Het is wel een proces. En totdat we denken bij onszelf van, hey, deze gaan we doen.
0: Ja, oh, wauw. Wat leuk allemaal. Voor wie het nog niet weet, waar staat de kraam precies?
3: De kraam staat nu op Belgiëplein Nieuw-Sloten. Ja. En vanaf 7 oktober staan we, zoals altijd, bij de uitgang van de Macro in Amsterdam.
0: Ja, kijk eens eventjes. Een prachtig mooie plek. Tot slot, het is natuurlijk de afgelopen dagen nog steeds heel warm. Het schijnt wel wat koeler te worden. Zijn er wel mensen voor je kraam al met 23 graden die zeggen, doe mij maar een oliebolletje?
3: Nou, ongelooflijk. Gewoon echt een rij.
0: Mensen staan er gewoon op te wachten.
3: Ja.
0: Ongelooflijk. Wat leuk en wat een bijzondere smaak. Het wordt vast een ontzettend mooi seizoen. Mechelie de Porter van de Amsterdamse Oliebollenkraam. Dank dat we even mochten bellen. Te vinden dus bij het Belgiëplein en vanaf morgen bij de Macro. En veel succes dit seizoen, hè.
3: Ja, super bedankt. En kom zeker van een keer langs.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
1: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
12: Ik ben Amy uit de dynamische Beverwijk.
13: Berend, het is Berend uit Hilversum.
14: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7:30. In Lammertschaag is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Volgende week donderdag is dat. Bleek gisteren allemaal tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad van Alkmaar. Burgemeester Anja Schouten vindt het risico gewoonweg te groot. Niet alleen voor Alkmaar, maar ook voor Amsterdam, vertelt verslaggever Frank Veenhoff.
18: Maar Schouten zegt ook, ik moet meewegen dat, want ja, die supporters kan ik niet verplichten om hier een hotel in Alkmaar te nemen. Dus die supporters, 950 stuk zouden er zijn, ja, die kunnen ook in Amsterdam gaan zitten. En dan heb je dus weer hele kleine groepjes die elkaar zouden kunnen opzoeken. En er zijn dus ook signalen dat er, nou ja, dat die Israëlische supporters wraak willen gaan halen over wat er 2 jaar geleden is gebeurd.
17: Ja, want 2 jaar geleden ging het bij een wedstrijd van Ajax helemaal mis. Dat was ook een wedstrijd tegen een Israëlische club. En daarna bleef het dagenlang onrustig in Amsterdam. Dat zijn ze allemaal niet vergeten. Maar in Alkmaar waren verschillende partijen wel boos over die invloed van Amsterdam. Femke Halsema zou zich er inderdaad mee bemoeid hebben. Intussen is de gemeente raad unaniem voor het besluit van Schouten. Zijn de supporters definitief niet welkom dus. Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking. Dat vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te

0: Projecten in bijvoorbeeld Amsterdam of Haarlem, zeg maar ten zuiden van de lijn Alkmaar-Hoorn, zeggen ze. Maar die krijgen al genoeg. Amsterdam gaat een proef doen met maximum snelheid voor 20 km per uur op de fiets. Die proef die wordt uitgevoerd op een opvallende plek, het fietspad langs de Amstelveenseweg. De proef van de gemeente duurt een kleine maand en moet laten zien of de verkeersveiligheid beter wordt op fietspaden. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het fietspad is druk en smal en er gebeuren veel ongelukken. Dus ja, moeten ze daar wat aan doen, zeggen ze. De meetapparatuur wordt na 13 november weer weggehaald. En een van die gevaarlijke viaducten, tussen aanhalingstekens, die in ieder geval met verkeerd staal is gebouwd, is een overgang op de A9 bij Uitgeest. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Follow the Money. Het was al bekend bij Rijkswaterstaat en een paar jaar geleden beloofde de toenmalige minister dat er allerlei maatregelen genomen zouden worden. Maar dat is volgens deze journalist maar deels gedaan.
1: Bijvoorbeeld de rekenkundige herberekening. Er gebeurt niet helemaal niks. Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. En 3 van de bruggen die zijn in geen jaren al geïnspecteerd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
0: Ja, wat is er nou aan de hand? In de jaren 50 en 60 werd er een bepaald soort staal gebouwd. Een soort staaldraden. En die zijn allemaal aan het eind van hun levensduur. Daar is het woord levensduur bij die bruggen weer. We hebben het dus niet over haarscheurtjes, maar over scheuren in het staal. En dan kan zo'n brug zomaar instorten. Dat is wel eens gebeurd in Duitsland bijvoorbeeld.
2: Ik wou net zeggen, want dit klinkt alsof het elk moment kan gebeuren. Maar is dat ook daadwerkelijk het geval? Want hebben we het daarover?
0: Dat is in Duitsland dus wel gebeurd. Dat het iedere moment, tenminste op een zeker moment, is daar een viaduct inderdaad zomaar ingestort. Eigenlijk wonder boven wonder goed afgelopen. Dat gebeurde in Dresden op 11 september, om precies te zijn 2024, voor de meeste schrijvers. Rijkswaterstaat zegt, we weten dit, maar het is veilig. Je kan er gewoon overheen.
2: Oh.
0: Gaat om 16 bruggen in Nederland, in Amersfoort. Nou, verspreid door heel Nederland.
2: Maar als Rijkswaterstaat dat zegt, dan hoeven we toch geen stress te hebben, Frank?
0: Ze erkennen wel dat er natuurlijk wat aan moet gebeuren.
2: Ja.
0: En wat Follow the Money, dat journalistieke platform, nu schrijft, zegt ze. Ze doen er eigenlijk te weinig aan.
2: Ja.
0: Maar goed, Rijkswaterstaat sluit elk persbericht altijd af met veiligheid voorop. Dat doen ze nu natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Maar het is een hele klus om dat allemaal te repareren. En ze zitten met de handen in het haar over al die bruggen. Die zijn allemaal gebeurd zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, en zijn ze gebouwd.
2: Ja. Het is het gloeilamp effect. Als er één stuk gaat, dan gaan ze allemaal.
0: Nou.
2: Er is een hele hoop gedonder. We hebben met die houtripdijk. We mogen allemaal geen zwaar verkeer overheen en zo.
0: Inderdaad, daar zitten dan haarscheurtjes in. Van die kleine scheurtjes in het beton.
2: Ja.
0: En nu dus ook zwak staal.
2: Ja. Laat even duidelijk zijn bij deze. Iedereen is nu gewaarschuwd.
0: Ja.
2: Laten we dit eens even aan gaan pakken. Toch?
0: Ja, lijkt mij
2: wel. We betalen allemaal een hoop belasting. Mm-hmm. En daarvoor willen we lekker kunnen autorijden. Met al die elektrische auto's zijn we ook weer belasting gaan betalen.
0: En die zijn ook allemaal zo zwaar. Hè?
2: En die zijn allemaal ook nog eens een keertje zwaar. En maken we die brugjes.
0: Ja, repareer die brug. Toch. Alleen zegt Rijkswaterstaat, wij krijgen te weinig geld van het ministerie. Daar ineens weer mee? Lang verhaal kort, fix it, zou ik zeggen.
2: Krijgt Rijkswaterstaat niet al het geld dat aan wegenbelasting wordt uitgegeven?
0: Durf ik je niet te zeggen, maar ik denk het eigenlijk.
2: Nee, gaat zeker diezelfde hoop.
0: Het gaat allemaal op zichzelf kapot en dan krijgt iedereen een beetje.
2: Ja. Nou, jongens, sterkte met het bureaucratische verhaal. Ik wil wel graag veilig over. Bedankt alvast.
0: Piet, na die sjaaltjesactie van je.
2: Ja, gaan we alle bruggen repareren?
0: Ja, toch wel zeker. Ja, dag. Zoek het nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
3: Pieter, goedemorgen.
2: Het gaat maar door met dat heerlijke weer. Gisteren was eigenlijk ook weer gewoon zo'n prachtige dag.
3: Ja, absoluut, zeker. Ja,
2: maar er komt een einde aan en is die dag vandaag.
3: Nee, die dag is nog niet vandaag. Dat betekent zich aan het eind van woensdag af.
2: Oké.
3: Dan begint het echt duidelijk te veranderen.
2: Ja, ook zover vandaag is het nog niet. Ja.
3: Nee, maar het is dinsdag. Het gaat hard, hè. Politie 2.
2: We zijn er bijna, ja. Maar vandaag is het gewoon lekker.
3: Ja, het is wel lekker, maar er is ook bewolking. Want gisteren hadden we een dag met heel veel zon. En in de middag kwam er weliswaar geleidelijk wat meer bewolking. Maar de zonneschijn overheerste, behalve dan in de Noordkap en op Texel. Maar vandaag is er toch vrij veel bewolking. Ik zie nu wel wat opklaring ook hoor in de wolkengebied boven onze provincie. Maar al met al van tijd bewolkt. Wel waarschijnlijk overal droog. Misschien later op de dag in het noorden van de provincie een heel klein beetje regen. Klein beetje regen, maar voor de rest droog weer dus. En een temperatuur die uitkomt op zo rond de 20 graden. Dus aanhoudend leven we weer een dag ver boven onze stand. Hè?
2: Ja, dat mag je zeggen, Jan.
3: En de wind is zwak tot matig. En die waait uit het zuidwesten tot westen. De komende nacht neemt de kans op mist weer toe. Ook morgenochtend.

0: kan het in eerste instantie mistig zijn. En later in de ochtend gaat de mist over in bewolking. Maar toch ook zonneschijn. En morgenmiddag hebben we dan in eerste instantie zon. Wel wordt de sluierbewolking dikker. Maar daar komt de zon nog goed doorheen. Maar we zien op de weerkaart morgen echt wel duidelijke veranderingen. Eigenlijk vandaag al. Er is een lage drukgebied ontstaat er ten westen van Portugal. Dat trekt via de Golf van Biscayen de komende 24 uur. En Noord-Frankrijk richting België. En morgenavond wordt het systeem boven het oosten van ons land verwacht. En dat lage drukgebied neemt sterk in activiteit toe. Een front dat nu nog boven de Noordzee ligt, dat blijft een beetje hangen. Maar het komt ook mee dan. En dat betekent dat het morgenavond dat de kans op regen gaat toenemen. Het kan van het zuidwesten wel even, van het zuidwesten uit wel even flink doorregenen.
1: Okay.
0: Maar voor het zover is, hebben we dus nog zon en warmte. Want het wordt ook morgen nog 20 graden. En de wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Limburg trouwens morgen 25 graden. En dan morgenavond, Pieter, dan hebben we niet alleen regen, maar de wind draait naar het noordwesten en wordt matig en aan de kusten op het IJsselmeer krachtig mogelijk hard. Nou, dat is echt dus een duidelijke weersverandering.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. Ik krijg nog een foto van Arnold binnen trouwens, vanuit Castricum op dit moment, waar het toch nou best redelijk mistig is nog. Maar dat zal niet heel lang duren, toch? Voordat de mist weer opgetrokken
0: is. Nee, ik denk
1: het
0: niet hoor, want je ziet toch wel dat het echt dichte mist, zeer dichte mist ook plaatselijk in het zuidwesten voorkomt. En bij ons hier en daar wat mist, maar het stelt niet zo heel veel voor.
1: Oké, okay, gelukkig. Jan, we gaan eens even kijken zometeen met z'n tweetjes waar dit allemaal toe leidt. Wat er na die woensdag precies gaat gebeuren en hoeveel water er precies aankomt. Goed?
0: Ja hoor.
1: Tot straks.
0: Tot straks.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
2: Ja, best druk. 8 files hebben we en een paar lange. Allereerst op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. 10 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en knooppunt Velsen. Daar sta je 20 minuten vast. Komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht. Ook een lange file op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen afrit Volendam en afrit Watergraafsmeer. Daar sta je 20 minuten vast. Komt door een ongeluk. Er is één rijstrook open. En dus nog een melding op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Er is een omleiding ingesteld bij knooppunt Koenplein. Komt door een ongeluk. En als je richting Utrecht volgt, wil, moet je de Ringwest volgen.
1: En zometeen jouw kans op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. Bij Dingen met Dario na Earth, Wind and Fire met Fall in Love with Me.

0: Eros Ramazzotti met Un'emozione per sempre.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Kijk eens eventjes op die klok. Het is al precies helemaal een tijdje 7:15 geweest. En dat betekent hoog tijd voor Dario. Mocht je Anne een keer zien willen meedansen op deze muziek... dan kun je ook altijd kijken naar kanaal 30 van Ziggo of 509 van KPN.
4: Ja, het is best een leuk deuntje, toch? Dit?
0: Heel leuk, gezellig.
4: Met dat gitaartje.
0: Ja, zeker. Jij bent er gek op. Zo gek dat je altijd... Dat weten weinig mensen, maar jij staat hier altijd op te dansen.
4: Ja, en ik doe ook wel eens het gitaartje na.
0: Ja, klopt. Nou goed, mocht je het willen meemaken... zet die televisie aan op kanaal 30 van Ziggo of 509 van KPN. Tijd voor Dario dus. Op cryptische wijze gaat hij iets omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft... dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om op die manier kans te maken op kaarten voor het Zuiderzeemuseum. 2 stuks kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar hij het hier over heeft.
5: Hier vraag ik momenteel echt alles aan.
0: Nou, dit is best wel te doen, denk ik. 088-850-5152. Waar heeft hij het over?
5: Hier vraag ik momenteel echt alles aan.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Dat nummer draaien om erachter te komen of je het goed hebt. En is dat het geval, dan kun je misschien wel wat kaartjes winnen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen, met Mike spreek je.
0: Mike, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
6: Nou, ik denk Google.
0: Je denkt Google? Eens even kijken. Hé, Mike, Google, zeg maar uit de tijd.
6: Nou ja, maar een groet aan Joey.
0: Ja, gaan we doen. Doei, doei.
6: Oké,
0: okay,
6: hoi, hoi.
5: Hier vraag ik momenteel echt alles aan.
0: Denk een maatje van Mike, want je krijgt de groeten. Het mag eigenlijk pas op donderdagmiddag passen, Mike. Maar het is je vergeven voor deze keer. Waar heeft Dario het over? Dat is de grote vraag.
5: Hier vraag ik momenteel echt alles aan.
0: Het is dus niet Google, maar wat is het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, met Ivy.
0: Ivy, wat denk je dat het antwoord is?
7: ChatGPT.
0: ChatGPT, laten we eens even luisteren of het klopt.
5: ChatGPT.
0: Nou goed hoor, Ivy. Oh, yeah. Ja. Het is je gelukt.
7: Yes.
0: 2 kaarten, je bent met meer mensen daar, of niet?
7: Ja, met 3.
0: Oh, met wie ben je dan?
7: Ik ben hier met Stella.
0: Ja.
7: En de oma van Stella.
0: Oh, en zitten jullie in de auto of zo? Of wat is de situatie?
7: Ja, we gaan nu naar school.
0: Oh, je gaat naar school. En je hebt zojuist kaart gewonnen. Weet je wat ik ga doen, Ivy? Ik ga je gewoon lekker 3 kaartjes geven, dacht je daarvan. Kunnen jullie met z'n 3 gaan, mag oma mee?
7: Oh, dank u wel.
0: Alsjeblieft. Heel veel plezier ermee en een fijne dag, goed?
7: Ja, jullie
0: veel plezier
7: ook.
0: Op school. Doei.
7: Doei.

0: All Simon met Kodachrome.
1: In Haag.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Het grote wolproject is van start. We gaan sjaals maken van wol van de schapen uit Noord-Holland. Van Marijke. En Sjoerd is op dit moment onderweg naar een kaarderij. Wat dat precies is, gaat hij wel uitleggen, denk ik. Maar hij heeft op dit moment 30 schapenvachten achterin zijn auto gepropt zitten. En ja, dat kan alleen maar voelen als een heroïsche reis naar het maken van een prachtig mooi Noord-Hollands product. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ik kan niet wachten tot ik er ben. Het is echt... Het is wel klaar, hoor, nu, moet ik zeggen.
0: Ja, is de grap er wel af?
3: Ja. Ja, de lol is er nu al af na anderhalf uur rijden. Maar ik ben er bijna. Nog een half uurtje en dan ben ik er. Inderdaad, bij de kaarderij Wollust. Ik ben nou aardig wat provincies doorgegaan inmiddels. En ik ga straks de rechtstreeks... Ik ben nu nog in Drenthe. En ik ga zo meteen de provincie Friesland in. Richting Noordwolde inderdaad. En dan ga ik naar de kaarderij van Bart. Dan ga ik de wol afleveren inderdaad. 30 schapenvachten gisteren meegekregen van herder Marijke Dirksson uit Burgerbrug. Ruim 60 kilo wol zit er achterin mijn auto. En Pieter, dan gaan we het daar afleveren. En dan gaat het daar volgens mij gewassen worden. En het spinnen gaat daar ook gebeuren,
0: ja,
3: toch? Of zie ik het verkeerd?
0: Spinnen, ja, ik ga wel proberen nog een deel zelf te spinnen. Want anders wordt het een beetje te veel. Ook daarvoor de spinnerij wellicht. Maar dat kan ik nog helemaal niet. Dus dat zie ik later allemaal wel weer.
3: Dat moet je allemaal nog leren natuurlijk. Ja,
0: ik kan überhaupt niet eens breien. Dus daar ben ik in hemelsnaam aan het begonnen. Maar er zijn gelukkig al veel mensen die willen helpen, dat scheelt.
3: Ja,
0: En jij bent er daarin van, Sjoerd. Dus ik ben je nu al enorm dankbaar dat je... Want laten we wel wezen, we doen dit niet voor niks. Het is ook maar om duidelijk te maken dat je, als je veel wol hebt... dat je het ook in Noord-Holland niet eens meer kwijt kunt. Hè? Je moet dus blijkbaar naar een andere provincie om hier wat mee te doen.
3: De wol is natuurlijk helemaal niets waard. Wel als er een labeltje aan zit, hè, dan is het opeens heel veel waard. Of als het in een dekbed zit, dan is het ook...
0: Duur. Ja.
3: Ja, die dekbedden zijn ook verschrikkelijk duur... Weet ik, want ik heb er zelf eentje. Heerlijk trouwens. Maar op het moment dat het nog ongewassen is... en het is nog niet gekamd, gekaard... Ja, dan is het niet zo heel veel waard. En zeker de kontwol niet.
0: Nee, inderdaad. Nee. Want die
3: dat
0: ruikt
3: hebben we gisteren
0: ook
3: gehoord. Hè?
0: Wees blij dat dat niet in je auto zit.
3: Ik heb het idee van wel, hoor. Kan ik je verklappen.
0: Ik hoor ook dat je raam flink open staat, hè, van de auto.
3: Nou, als ik een. Ik zweer het je. Ik denk dat ik. Ik had beter een cabrio kunnen kopen. Dat was beter geweest, denk ik inderdaad. Maar.
2: De ontbijttafel
1: van 6 tot 10.
0: Gewoon nog heel even volhouden, goed?
3: Ja, oké. Okay. Oh, tractoren! Ja, dat ben ik ook niet gewend.
0: Nee, dat snap ik.

0: een uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
0: Dit is een uittip.
1: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
8: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
9: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn flat, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
10: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Israëlische voetbalsupporters zijn volgende week definitief niet welkom in Alkmaar. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten in een spoeddebat. Er was vooral veel onvrede omdat het besluit onder druk van Amsterdam tot stand zou zijn gekomen, maar het is er toch door. Komt geld vrij voor het herstel van de Stelling Den Helder? Dat heeft het provinciebestuur gisteren bepaald. De historische verdedigingswerken zijn sterk verwaarloosd en moeten opgeknapt worden. En ja, we snappen er zo onderhand helemaal niks meer van. Van de natuur. Een maand geleden was het nog volop herfstkleuren te zien, maar intussen zijn alle bossen weer groen. Hoe dat kan, dat hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
15: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
14: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
16: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
14: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
11: Ja, drukker dan net. 13 files hebben we. Je krijgt de langste drie. Allereerst die op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Want tussen Naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer sta je nu 35 minuten vast. Komt door een ongeluk op de A10. En omrijden gaat via de A9 en de A2. Ook vielen dus op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Velsen. 10 minuten, komt door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer. 25 minuten, komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar één rijstrook open en omrijden gaat via de Ringwest.
16: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
17: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: De ontbijttafel.
26: Met Pieter Kok.

0: Black met I Need a Dollar. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het is nog een warm, droog dagje, maar hoe lang blijft dat nog zo? Het is 6 oktober. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, er gebeurt wat. Ja, er gebeurt
1: wat. Wat is er aan het gebeuren?
0: Nou, ik ben heel enthousiast hierover aan het worden. Gisteren ben ik bij Marijke langs geweest. Net zoals Sjoerd, die is alle schapenvacht aan het ophalen. Ja. Om ze naar een kaarderij te brengen. Mocht je het gemist hebben.
1: Hij gaat wel bijna oud, hè?
0: Ja, hij gaat nu wel bijna oud. In de auto. Ja. Vanwege de lucht daar. Maar first things first. Dat doen we omdat we sjaals willen maken van Noord-Hollandse wol. Mm-hmm. En dat blijkt natuurlijk weer veel ingewikkelder dan gedacht.
1: Ja.
0: Ik dacht, je hebt de schaap, je haalt de vacht er vanaf, je pakt een paar breinaalden en je hebt de sjaal. Zo simpel is het allemaal niet. Er zijn weer allemaal stappen die ertussen zitten.
1: Totaal verkeken.
0: Absoluut. Maar ik doe het natuurlijk ook om te kijken dat naar zo'n product waar al jaren eigenlijk niks fatsoenlijks meer mee gebeurt. En dat we allemaal op Chinese websites jurkjes van 5 euro aan het bestellen zijn. Terwijl je gewoon heel mooie producten kunt maken met de grondstoffen die we hier in Noord-Holland hebben.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En dat vind ik echt jammer. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk onder het mom vele handen maken licht werk ook wel hulp bij nodig. Want dan kunnen we allemaal niet alleen.
1: Nee.
0: Dat is niet te doen.
1: Nee, langer niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Zeker jij niet, want je kan ook niet breien.
0: Ik kan ook niet breien. Ja. Ja. Helpt ook niet mee inderdaad. Nee. Dat is helemaal waar. Gisteren ben ik even bij Marijke geweest met onze verslaggever Jurgen. Jurgen heeft daar een prachtig mooi artikel van gemaakt. Met een videootje van wat we precies aan het doen zijn. En ook het verhaal van Marijke die zoveel schapen heeft en zoveel wol daardoor. Die ook zegt van ja, dit is gewoon Europees gezien geclassificeerd als afvalproduct.
3: Ongelooflijk.
0: Ja. Dit is afval.
1: Zo raar.
0: Nou, dat is gewoon schandalig, vind ik. Daarmee hebben we in Noord-Holland dus een soort van wolberg. Die als afval bestempeld wordt. Ja, ik vind het krankzinnig.
3: Maar goed, wolk, ja.
0: Mocht je nou dat artikel even willen lezen, dan moet je naar nhnieuws.nl en even zoeken. Maar het kan veel makkelijker. Kan ook via onze WhatsApp-kanaal. Als je daar nog niet op geabonneerd bent. Want we hebben dat artikel daarin gedeeld. Stuur dan even het woord schaap naar 088-850-5152. Dan delen we dat artikel even met je. Want dat is daar gewoon in te zien. En wat het mooie eraan is, onderaan. En ik vind dit krankzinnig dat dit gebeurt. Onderaan dat artikel staat, als je mee wil helpen breien, dan kun je een mailtje sturen naar dit en dit e-mailadres.
1: Ja.
0: Dat is ontbijttafel@nhmedia.nl.
1: Ja.
0: Dat is ons e-mailadres.
1: Ja.
0: Had jij dan bedacht, Anne, dat dat eronder moest? Heeft Jurgen dat zelf bedacht?
1: Nee, ja, we hebben een beetje overlegd.
0: Oh, ja.
1: Dat is handig, toch?
0: Ik wist dat niet. Ik kijk vanochtend in mijn mailbox. En deze hele ochtend ook blijft het maar doorlopen.
1: Ja, super lief.
0: Ik vind het echt krankzinnig.
1: Echt leuk.
0: En van heel lieve mensen die van alles bedenken om iets leuks ermee te doen en dergelijke. Echt heel erg leuk. Maar iets wat toch heel erg in het oog springt is een mail van ene Anna Doyle.
4: Anna Doyle?
0: Met de volgende tekst. Hi, I hope you will be able to translate this. Oftewel, ik hoop dat je dit kunt vertalen.
4: Ah,
0: dat ga ik nu live doen. Het is in het Engels. Ik ben Anna. Ik ben een wolspinner en breier. En ik maak van alles en dergelijke. En een vriend van mij heeft jullie artikel naar mij doorgestuurd.
1: Oh, wow.
0: En ik zou graag willen spinnen en breien en dat soort dingen. Ik ben een lid van The Galway Wool Artist Collective.
1: Hè?
0: Ja.
4: Wat?
0: Dat is een sinds co-op, ik weet niet wat dat is, van een heel uitzonderlijk Iers schapenras ook nog eens een keertje.
4: Oh jee.
0: En ze zegt, the wool industry across Europe is decimated by merino wool. Oftewel, de wolindustrie in Europa is veel minder aan het worden door de merino wol die we uit Australië halen en dergelijke.
1: Yeah.
0: We moeten ons best gaan doen en we moeten herinvesteren, zegt zij, in onze ambacht en om mooie, duurzame spullen te gaan maken.
1: Maar er is iemand uit Galway die jou wil helpen?
0: Dit is Anna? Ja, iemand uit Galway, Anna Doyle, uit Ierland dus.
4: Oh ja.
1: Oh, Ierland.
4: Zitten we weer met die Ierse schapen.
1: Ja. Wat onwijs lief.
0: Nou, dit is toch ontzettend lief. En ze zegt, ik weet dat het heel ver bij jullie vandaan was, maar als ik zou kunnen helpen, dan zou ik het heel graag doen.
4: Nou,
0: dus ook zij wil helpen breien. Nou, ik ga wel een bolletje wol naar Ierland opsturen, denk ik.
1: Ja, ze breien.
0: Ja, ja, jij wilde wel weer zelf heen.
4: Ja? Brengen, ja.
0: Nou ja, ze woont in County Mayo, oftewel Graafschap Mayonnaise. Ja, ik doe de vertaling, dus dan pak ik dat ook even mee.
1: Dus vrij vrije vertaling.
0: Ze woont in Graafschap Mayonnaise en ze wil graag mee helpen. Maar mocht je dit nou horen en denken van ja, ik vind het ook leuk. Ik wil even het artikel lezen. Ik wil me misschien wel eventjes aanmelden. Als je me meteen wil aanmelden, mag het via ontbijttafel@nhmedia.nl. Ja. Als je het artikel wil lezen, moet je even het woord schaap naar 088-850-5152 sturen. Dan krijg je de link van het WhatsApp-kanaal en daar staat dat dan in. En Frank zit ergens om te giechelen.
4: Nou, ik zit in dat artikel nog even te kijken. En ja? Onder het e-mailadres staat een videootje van Sjoerd.
0: Met die lucht.
4: Met die lucht.
0: Arme Sjoerd, die spreken we zo open. Gaan we nog een keer sorry zeggen tegen.

0: mooi hè. Queen met Don't Stop Me Now.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Dit is echt fantastisch materiaal, jongens. De genomineerden voor de grappigste fotowedstrijd van het jaar zijn namelijk bekend. De Comedy Wildlife Awards. Een soort, hoe heette dat ook weer? Met André van Duin vroeger.
3: Animal Crackers.
0: Animal Crackers. Ja. Maar dan in fotowerk, zo moet je het zien. De allerleukste dierenfoto's maken kans op de winst. En een van de fotografen die een gooi naar de prijs aan het doen is... is natuurfotograaf Dirk Koster uit Bovenkarspel. Dirk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dat is nou een leuke nominatie, zeg.
4: Ja, echt kicken.
0: En wat betekent het voor jou?
4: Nou, ik deed nooit mee aan wedstrijden. En ik heb één keer wat ingezonden en ik zit gelijk in de finale. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, geweldig. En met welke foto ben je genomineerd? Wat is er te zien?
4: Het is een foto die gemaakt is in Kenia, in een natuurgebied dat heet de Masai Mara. En daar zijn heel veel dieren en onder andere giraffen. En wij reden rond in onze auto en ik zag op een gegeven moment drie jonge giraffen staan naast elkaar. En de chauffeur die stopt en ik keek naar buiten en ik zag die drie giraffen die staan een beetje zo statig recht naast elkaar naar de auto te kijken. En bij één giraf er stond een boom achter en het leek net alsof die giraf bijna voor die boom stond. Ja. Dus ik vroeg aan de chauffeur van John, ga terug, ga even 2 meter terug. Dus hij reed de auto 2 meter terug en toen stond die boom dus precies achter die middelste giraf. En het was een heel dun boompje met een groene pluk bladeren. En dat is dus net nu het kapsel van die giraf.
0: Ja, precies. En het allermooiste is, er staan verder rest ook helemaal geen bomen omheen of wat dan ook. Dus je ziet echt die savanne.
4: Het is helemaal leeg.
0: Het is helemaal leeg. Je ziet op de achtergrond misschien iets van een beetje een bergruggetje nog of iets dergelijks. Maar dat is heel in de verte. En je ziet wat wolken inderdaad. En dan zien die drie giraffen staan daar op een rijtje. En die middelste die heeft inderdaad een soort kapsel van die boom gekregen opeens.
4: Ja.
0: Ja, geweldig. En daar ben je dus nu mee genomineerd. Er zijn 10.000 foto's uit 108 landen ingezonden, heb ik me laten vertellen. En deze zit erbij. En heb je ook de finale nog gehaald?
4: Ja, klopt. Ja. En 8 december in Londen is de bekendmaking wie dan gewonnen heeft. Dan heb je natuurlijk een juryprijs. Er is ook een publieksprijs. Daar kunnen mensen nog op stemmen. En... dan hoor ik dus of ik echt een prijs heb.
0: Zou leuk zijn als dat gelukt is. Ik heb behoorlijk wat genomineerden langs zien komen. Vaak zijn het dieren die daardoor een beetje iets menselijks krijgen, valt mij op.
4: Ja, klopt. Er zijn ook meer actiemomenten en dat is ook altijd grappig.
0: Ja, maar wat gaat er nou door je heen als je zo'n foto maakt? Weet je dan op zo'n moment al, dit is een hit, dit is echt een goede foto? Of is dat pas als je er later nog een keer naar terugkijkt?
4: Je hebt vaak wel een gevoel als je zo'n moment hebt... dat je denkt van, yes, dit kan iets moois zijn. En dan betekent het niet dat je hem gelijk in gaat sturen... of dat het een hele mooie foto is. Maar als je zo'n hele dag op pad bent en je maakt heel veel foto's... dan heb je in je hoofd al een stuk of 10 of 15 dat je denkt... daar ga ik even goed naar kijken, want volgens mij was dat heel... echt een bijzonder moment.
0: Dat zou wel echt een goede kunnen zijn. Nou, in dit geval dus voor de Comedy Wildlife Awards. Als je wint, is er dan ook een beetje een geldprijsje aan verbonden of zo?
4: Er zijn een aantal categorieën. En in mijn categorie zijn er 5 die genomineerd zijn. En als ik dat win, dan win ik een fototas. En als je algehele winnaar bent van al die categorieën... dan mag je een week op safari in Afrika.
0: Hallo,
4: dus, dat is de ultieme hoofdprijs.
0: Is het iets wat je nu ook veel aan het doen bent nog trouwens? Ben je nu ook aan het rondreizen daarvoor nog steeds foto's aan het maken?
4: Ik ga een aantal keer per jaar op pad. En soms is dat wat dichter bij huis en soms is dat wat verder weg. Ik zit nu in Duitsland tegen de grens met Tsjechië aan. Daar is een natuurpark met veel dieren.
0: Oh,
4: daar ben ik nu een week met een hele groep.
0: Oh, wat gaaf. Oké, dus het is iets wat door blijft gaan in ieder geval. En in de hoop dat er nog heel veel meer foto's mogen komen. Tot slot, je zei al, er kan op gestemd worden ook voor publieksprijzen. Waar kunnen we zijn? Want dan kunnen we je misschien een beetje steunen.
4: Dat zou hartstikke mooi zijn. De website van de Nikon Wildlife... de fotowedstrijd, daar is het.
0: Oké.
4: Comedy Wildlife van Nikon.
0: Comedy Wildlife van Nikon.
4: Ik heb eventjes op internet, dan is makkelijk te vinden.
0: Ik zit even te kijken. De URL die ik tegenkom is comedywildlifefoto.com. En dan is foto, of zijn Engels met PH, net zoals de rest. Comedywildlifefoto.com. Daar kunnen we stemmen op Dirk Koster. En dat moeten we zeker even doen, want het ziet er allemaal prachtig uit. Dank dat we even mochten bellen. Veel plezier met foto's maken daar. En hopelijk als we de volgende keer elkaar spreken, heb je die reis gewonnen om weer lekker op safari te gaan. Goed?
4: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dankjewel, Dirk. Fijne dag.

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
12: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
13: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:30 in Zuiderwouden, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva.

0: gemeenteraad unaniem voor het besluit van Schouten. Er komt extra geld vrij voor de stelling van Den Helder. Dat hebben de Provinciale Staten gisteravond bepaald. De verdedigingswerken in Den Helder zijn ernstig verwaarloosd en dus moet er geld bij. Een voorstel van de PvdA in de Provinciale Staten werd gisteren gesteund. Het geld komt uit een potje dat voor 1 januari op moet zijn. De Provinciale Staten wil dat dat vooral ten goede komt aan culturele projecten in het noorden van de provincie. Andere projecten, zeg maar onder de lijn Horen-Alkmaar, dus bijvoorbeeld Amsterdam of Haarlem, die krijgen al genoeg, vinden ze daar bij Provinciale Staten. Een van de gevaarlijke viaducten die met verkeerd staal is gebouwd is een overgang op de A9 bij Uitgeest. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat weet wel van de problemen en beloofde een jaar geleden al maatregelen, maar volgens deze journalist komen die maar deels van de grond.
1: Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
0: Ja, het westelijk viaduct in Uitgeest, want daar gaat het over, is in 1956 gebouwd en staat pas sinds dit jaar op de radar vanwege vermeend instortingsgevaar. Het overgrote deel van alle scholen in Amsterdam staat in een zogenoemde ongezonde voedselomgeving. Dat zegt het UMC Amsterdam na eigen onderzoek, het ziekenhuis dus. Rond bijna alle scholen is alleen maar slecht eten te koop, zeggen zij. Omdat er te veel fastfood in de buurt is, is het voor scholieren te eenvoudig om alleen maar ongezond te eten. Alleen Den Haag en Leiden scoren nog slechter dan in Amsterdam. Moeten maatregelen komen. Alleen ja, de juridische kaders ontbreken om te verplichten dat er gezond eten moet worden aangeboden rond scholen. Dat willen ze dus veranderen daar. En dan ja, het weer nog even. Daar snappen we zo ondertussen helemaal niks meer van. Want het is oktober. Veel bomen zijn nog groen. Sommige staan zelfs in bloei. Want ze zitten nog midden in een Indian summer. En volgens deze bioloog heeft het ook gevolgen voor de bomen.
2: Een paar weken terug hadden we het over de valse herfst. Door die extreem hoge temperaturen en die extreme droogte verkleurden de bladeren al bij heel veel boomsoorten. En vielen ze er vanaf.
3: Hoe kan het dan dat het nu zo groenig uitziet?
2: Nou ja, heel veel van dat geel-bruin wordende blad is er afgevallen. En er zijn toen wel bij heel veel bomen ook gewoon groene bladeren blijven zitten. En door die extreem hoge temperaturen hebben die nog niet echt zin om hun bladeren te verkleuren. En blijft het groen.
0: Ja, het is dus oktober en alle bossen zijn nog groen.
4: Ja. Weet je wat het is? Ik heb hier wel eens iemand over horen zeggen. Ik denk dat misschien wel een boswachter was die we, Patricia of zo, die we aan de lijn hadden. Die we kennen uit Schorrelse Duinen. Ja. Die zei volgens mij, weet je wat het is, Pieter? De natuur heeft uiteindelijk altijd gelijk.
0: Oh ja.
4: Dus het is, ja, we kunnen wel zeggen, ja, het is raar voor de tijd van het jaar of whatever. Maar die boom gaat het echt wel winnen.
0: Ja.
4: De natuur gaat het uiteindelijk van ons mensen allemaal winnen. Dus troost je met die gedachte. Troost je met de gedachte dat als we het allemaal verknallen hier op deze planeet, dat we allemaal, weet ik veel, uitgeroeid raken om wat voor reden dan ook.
0: En daar zal ik me eens even aan laven.
4: Ja,
0: deze
4: precies.
0: Gedachte, ja.
4: Dan gaat de natuur het sowieso wel winnen. Dan zal er altijd nog wel een of andere leuke bonte fluorescerende specht rondvliegen. En dan komt het allemaal wel weer goed.
0: Ja, inderdaad. Hey, ja, wat een fijn
4: ja,
0: idee.
4: Ja, toch? Dus dat die boom nou toevallig 3 weken later dan normaal zijn bladeren verliest. Ja, zo
0: zitten we nou te zeur, Pieter. Nou ja, hij was dus helemaal geel en nou wordt hij weer groen.
4: Ja, nou, hij speelt ons wel goed. Ja, want hij gaat heus niet helemaal dood. En het is heus niet zo dat alle natuur nu opeens doodgaat, omdat het 3 weken langer wat warmer is dan normaal.
0: Nee, dat is waar. Moeten we misschien alleen alle biologieboekjes vervangen? Heb je dan wel weer heel veel papier voor nodig?
4: Zeker. En dan zijn we hier opeens
0: ommaken.
4: En hoe noem je een mediterraan klimaat terwijl je tegen de Noordzee aan zit? Dat wordt ook ingewikkeld.
0: Oh ja.
4: Ja.
0: Het leuk, man. Dus we moeten alle boeken vervangen. Arme nou, boom.
4: Ja.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser, want we hadden het toch al een beetje over. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pieter.
4: Een natuur wint toch gewoon altijd, Jan?
5: Ja, uiteindelijk wel, hè?
4: Precies. Ja. Het wordt vanzelf weer koud als wij er niet meer zijn, Jan, denk ik altijd maar.
5: Ja, dat is zo. Maar het is wel zo dat de bomen natuurlijk in de winter wel een koude periode is voor de bomen in de winter heel goed, hè? Alles moet op rust komen.
4: Zeker, ja. En wij zelf ook, Jan.
5: Ja, zeker. Dus echt een fase met vorst en de lage temperaturen. En niet in maart of zo.
4: Nee.
5: Wanneer zeg maar de sappen in de bomen al weer gaan stromen. Maar echt bijvoorbeeld januari of februari. Dan hoort het echt wel een tijdje koud te zijn. Dat is echt heel goed voor de bomen.
4: Ik zou het knap vinden als je nu al wist dat eraan kwam, Jan.
5: Ja, dat zou ik voor mezelf ook wel heel knap vinden.
4: Dan zou je hoop geld verdiend hebben al tot nu toe, hoor, trouwens. Ja. Maar goed.
5: Kunnen we de beurs op, hè?
4: Ja. Goed, laten we eerst maar eens even naar vandaag gaan kijken. Ja. Wat zeg je ervan?
5: Ja, het is bewolkt in de provincie. Hier en daar prikt de zon er wel wat door.

0: zien wat openingen in het wolkendek. Komt nog plaatselijk ook mist voor, de lucht is vochtig. En dat is het beeld van de ochtend. Blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag ook vrij veel bewolking. Er zou wat lichte regen kunnen vallen, vooral in het noorden van de provincie. En het blijft toch vrij warm nog. 19 tot 20 graden op de meeste plaatsen. En er staat niet meer dan een zwakke wind, hoofdzakelijk uit het zuidwesten. En bij Texel is de wind af en toe matig en draait later naar het westen. Op de weerkaart zien we dat we in eerste instantie nog met de restanten van fronten te maken hebben. En er ligt ook nog een front op de Noordzee dat langzaam dichterbij komt. Maar dat stagneert de komende 24 uur voor het pas woensdagavond over ons land gaat trekken. En ondertussen zien we de ontwikkeling van een depressie boven de Golf van Biscayen. En die trekt morgen in betekenis toenemend via West-Frankrijk in de richting van België. En wordt later op woensdagavond boven het oosten van ons land verwacht. En dat is dan de aanzet tot een weersverandering. Morgen beginnen we eerst met mist in de ochtend. Plaatselijk ook dichte mist. Die mist verdwijnt. En dan laat de zon zich toch nog geregeld zien. In de middag komt er al wat meer dikkere bewolking opzetten. Maar ook daar komt de zon waarschijnlijk nog wel doorheen. En het wordt opnieuw zo'n 20 graden. Dus het is nog vrij warm met een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten, aan de voorzijde van die depressie dus. Nou, morgenavond dan neemt de kans op buien toe. Mogelijk gaat het even flink doorregenen. En de wind draait naar het noordwesten en wordt aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, mogelijk hard, windkracht 6 tot 7, boven land matig tot vrij krachtig. En dan donderdag, dan zitten we in duidelijk een andere luchtsoort, en een graad of 15, enkele buien, ook af en toe zon en een flink wat wind uit het noordwesten. En de dagen daarna volgen vanaf de Atlantische Oceaan nieuwe storingen, vrijdag, het weekend. En dat betekent dus toch wat onbestendig weer, 15 tot 16 graden, ook al wat zon dus, maar geregeld buien met of regen. Dus.
1: Ja, maar om nou te zeggen dat het ook keihard begint te waaien en dat we met de striemende regen tegen de wind in aan het lopen zijn op het strand, valt ook wel weer mee, als ik je zo hoor, Jan.
0: Dat valt nog wel mee. Het zal af en toe wel wat meer gaan waaien. Maar echt diepe depressies, die komen nog niet onze kant op. Nee. Maar dat lage drukgebied van morgen is er wel eentje om in de gaten te houden. Al is dat niet bij ons zozeer. Maar die diept enorm uit de komende dagen boven Scandinavië. Dus daar hebben ze dus dan wel behoorlijk veel wind.
1: Oké. Het is wel ook gewoon heel anders dan we de afgelopen weken meegemaakt hebben. Dus het zal toch wel even een kleine verandering zijn vanaf morgenmiddag.
0: Absoluut, ja.
1: Jan, we hebben het ermee te doen. We houden de regenjas op de pak en we spreken elkaar snel weer.
0: Ja hoor.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 21 files hebben we. Je krijgt de drie belangrijkste. Allereerst hier op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarikum en knooppunt Diemen sta je 20 minuten vast. Het langst op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar een half uur vertraging. Komt door een ongeluk op de A10 en de omrijden gaat via de A9 en de A2. Op de A10 dan nog, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en knooppunt Watergraafsmeer. Nu nog 10 minuten, dat komt door bergingswerkzaamheden.

0: Toto met Pamela.
1: In Haag. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Oh, ik hoop dat hij het inmiddels uit zijn auto getrokken heeft, hoor. Sjoertje.
3: Nee, ik ben er bijna. Oh, jongens, zo blij als ik hier ben. Volgens mij zie ik Bart daar staan. Ik ben in Noordwolde, jongens. Ik heb alle provincies gehad. En volgens mij zit Bart. Bart, ben jij dat? Ja, dit is Bart. Ach, Bart, jongen. Ach, je wil niet weten. Even uit, hoor. Oh, lucht. Oh, lucht. Bart, ik ken je nog niet, maar ik ga je omhelzen. Ik ben zo blij. Kom hier. Ja. Ik ben zo blij jou te zien.
4: Welkom in Noord-Holland. Ja, bij de kaderij.
3: Ja, in Noord-Holland?
4: Noord-Wolde.
3: Ik wilde zeggen, anders heb ik verkeerd gereden.
4: Dat scheelt niet veel.
3: Nee. Hey, waar ben ik nu?
4: Ja, we zitten op het industrietrein en daar heb ik mijn kaderij.
3: Ja.
4: En je bent dus in Noord-Wolde, Friesland.
3: Noord-Wolde ben ik?
4: Ja.
3: Ja, ik heb nog nooit zo goed bereik gehad, kwam ik net achter.
4: Ja, de Centmar staat hier vlakbij.
3: Oh, is dat de reden inderdaad, ja. Hey Bart, kom even mee, want ik heb dus allemaal wol meegenomen van Marijke Dirksson. Herder, ken je die trouwens?
4: Marijke ken ik wel, ja.
3: Ja, echt waar?
4: Is echt dat waar.
3: Goede leverancier?
4: Ja, ze hebben altijd nette wol.
3: Nette wol, keurige wol.
4: Ja.
3: Ook waar je sjaals van kan maken, of zeg je van, dat zou ik niet doen? Piet, daar moeten we het nog even over hebben. Kijk, dit is het, de wol. Hoe vind je het? Wat een lucht, hè?
4: Ja, ja, maar het is altijd beschapen wol.
3: Ja, dat is wat die staat. Waarom, zelfs ook als het gewas is, begrijp ik, hè?
4: Ja, maar goed, het is heel veel hoe je het wast. Kijk eens, als jij met een parfum gaat wassen, dan ruikt het naar het parfum.
3: Ja, precies.
4: Maar de manier waarop ik het was, blijft die stank er even goed toch in.
3: Jij doet niet extra wasverzachter erbij of zo?
4: Nee.
3: Nee, dat niet. Maar wat doe je dan? Doe je een druppeltje? Wat is het?
4: Nee, ik was het eigenlijk met wasnoten.
3: Met wat?
4: Met wasnoten.
3: Oké, ja.
4: En wasnoten, die groeien aan een boom in India. En het voordeel is dat er eigenlijk geen chemische middelen gebruikt worden.
3: Oh.
4: Waardoor het eigenlijk het natuurlijke vezel gewoon bewaard blijft.
3: Wasnoten? Daar heb ik nooit van gehoord. Nou, ik leer weer een hoop. Hé, dit is de wol. Check het jij het eventjes. Ik bedoel, is het een beetje een knappe wol?
4: Ja, op zich ziet het er goed uit.
3: Ja.
4: Weinig rotzooi in, want dat markeert er ook heel vaak aan. Dat er vol met hooi en stro in zit.
3: Oh ja.
4: En dan kan ik er echt helemaal niks meer mee. Maar goed, deze komt van Marijke Dirksson. En die heeft altijd best wel goede wol.
3: Goede wol. Oké, laten we het straks niet zo uithalen. Laat de klep maar open trouwens. Dat is wel beter, want ik denk dat we onze herfstvakantie gaat niet meer door, denk ik. Ik denk dat ik een auto ga huren, maar dat terzijde. Hé, we gaan nu, wol is het in. En, kijk, dan gaan we naar binnen toe. En dan zie je al die zakken met wol zien we hier al staan, inderdaad. Want ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten wol. Dit komt van een Kempisch heideschaap, heb ik me laten vertellen. Is dat een goed schaap in die zin? Ja, kan je, is dat...
4: Ja, op zich blijft het een heideschaap. En ja, meestal een heideschaap heeft een sterke, ruwe wol.
3: Ja.
4: En ja, het scheelt straks veel met spinnen. Dat niet te hard moet
3: Ja,
4: spinnen.
3: Precies. Nou, ik weet dat Marijke, die heeft echt ons de allerbeste gegeven. Dus dat is, dit is echt de crème de la crème. dus dit heb jij nooit eerder in jouw kaderij gehad, hoor. Weet ik zeker, Bart?
4: Ik heb ze wel van Marijke gehad.
3: Ja, maar dit is zo'n topmateriaal. Dat wil je niet weten. Dat is echt crème de la crème. Als je Michelinsterren zou moeten geven aan een schapenvacht, waren dit drie Michelinsterren.
4: Oké.
3: Nou, bij deze. Ja. We gaan door, want nu is het wel leuk om even te zien, want hier staan allemaal apparaten. Kan je me even meenemen in de wereld van de kaderijen, Bart?
4: Nou, wat ik hier heb staan zijn twee grotere kaartmachines. Ja. Die zijn 40 centimeter breed. Ik heb een kleintje staan.
3: Oh, dat is een kleintje, ja. Het lijkt een beetje op een motor. Van wat in mijn auto zit, zeg maar. Een soort 2 liter. Ja.
4: Overigens, ik had 40, maar die zijn 80 centimeter. En deze is 40 centimeter. Nee. En die machine komt uit 1891.
3: Zo.
4: En we gebruiken hem nog alle dagen.
3: Echt waar?
4: Ja.
3: Is deze zo oud al?
4: Deze is...
3: Oerdegelijk dan, hè?
4: Ja, behoorlijk.
3: Ja.
4: Nou, die komt ook uit 1900.
3: Ja.
4: Dus het is ook een degelijke.
3: Ja.
4: Nou, wat gaan we doen?
3: Nou, wat gaan we doen?
4: de wol moet eerst gewassen worden.
3: Oh.
4: Als het gewassen is...
3: Dat doe jij, hè?
4: Ja, okay, dat doe fijn. Ik thuis. Ja. Was ik het.
3: Maar ga je er dan mee onder de douche? Of hoe doe je dat?
4: Dat zou wel lekker wezen.
3: Nee, ja, ik heb geen idee. Hoe gaat dat, weet je wel? Ja, dan krijg je wel die haar in het putje. Wil je ook niet?
4: Nee,
3: dat is wel stopdraak zo.
4: Nee hoor, ik besteed of ik... Zet hem eerst even in de sodawater. De sodawater zorgt ervoor dat de lanoline verbindt met de soda.
3: Ja.
4: Waardoor het een zeep wordt.
3: Oké. Okay.
4: En dan, dat laat ik meestal een nachtje staan. En de volgende dag ga ik gewoon met...
3: En dan die noten erbij en dan word je even wassen.
4: Ja, dan ga ik het in wasmachines wassen.
3: Ja, nou dan is het gewassen. En dan, want dan komt het eruit. Kijk, ik heb hier een zak staan. Dit is gewassen wol. Dit is gewassen, dit is lekker. Toch?
4: Ik ga het eerst daar.
3: We gaan toch eerst daar. Natuurlijk, sorry. Ja, first things first natuurlijk. Ja, belangrijk, ik ga al veel te snel weer natuurlijk.
4: Hier heb je natuurlijk de wol wat gewassen is.
3: Ja.
4: Dat zit nog een beetje in elkaar.
3: Het ruikt nog steeds.
4: Het zit in elkaar.
3: Ja.
4: En dat moet eerst even uit elkaar getrokken worden.
3: Ja.
4: Het uit elkaar trekken doen met een pikker.
3: Oh ja.
4: En de pikker is een trommel met allemaal spijkers.
3: Ja, dat
4: en
3: zie ik hier, ja.
4: Ja. En die trekt eigenlijk de wol helemaal uit elkaar.
3: Kan je dat laten horen? Dat is misschien wel even leuk. Of, ja. Ja, oh, daar gaat hij. Oh, is dit ook uit 1918 nog wat?
4: Deze weet ik niet.
3: Nee? Oh.
4: Deze komt uit Roemenië. En ik weet niet precies hoe oud die is.
3: Nee.
4: De machine daarachter is ook een pikker.
3: Ja.
4: En die zit daar wel in de buurt. Die heb gekocht van een oude man. Die was 80.
3: Ja.
4: En dat hij jong was, stond hij achter de machine.
3: En dan doe je er wat van dit wol in. Nou, dat doen we. Doen we. Mag ik? Ja, dat doen we. Dan gooi je er gewoon wat wol in. Ja, Pieter, en dan komen er allemaal soort van spijkers. Die gaan dan door die wol heen. Oh, dit is leuk om te zien, zeg. Die gaan allemaal spijkers gaan door de wol heen. Die halen het een beetje uit elkaar. Alsof je een soort kam door je haar haalt. Ja, ik kan er niet over meepraten, maar het, dat is, ja.
4: Ja, een hele grove kam.
3: Ja, ja.
4: Het is een heel grove kant en die trekt eigenlijk de wol een beetje uit elkaar.
3: Ja.
4: Dat hij even wat luchtiger wordt.
3: Ja.
4: Waardoor hij beter op de kaartmachine, want dan hoef je achter de kaartmachine niet zo te trekken.
3: Nee, precies. Je moet hem even mee helpen trouwens. Oké, dan gaat dit stap 1. Bart, ja, zo, daar stijgt nog net niet op. Dan gaan we naar stap 2, want dan komen we bij dit apparaat uit. Want dan gaat de wol gaat natuurlijk dan weer, dat is zeg maar gekant, en dan komt het hier terecht.
4: Die leggen we hier op een lopende band.
3: Ja, leggen we op een lopende band.
4: Dus...
3: Ja, leg maar gewoon wat wol neer. Ja, doe een beetje plukjes, dingetjes. Zo, hop, ja, zo.
4: Oké, okay. En dan gaan we deze machine aan.
3: En wat is dit voorheen dan? Wat doet dit?
4: Dit is een kaartmachine.
3: Ja.
4: En die kampt het.
3: Oh, die kampt het. En die kampt het ook. Maar dan wat netter. Want met een klein... Ja, precies.
4: En dan krijg je een nette wol.
3: Oh. Och, jongens, dat is inderdaad... kijk, er moet echt een vol stoom komen, dit apparaat, zeg. Ja. Dit hebben we niet in Noord-Holland, blijkbaar. Dus daarom ben ik hier dus in Noord-Wolde. Even kijken. Nou, en dan gaat de wol... Die gaat dan inderdaad door een eerste rol, dan door een tweede rol, dan door een derde rol. En dan komt het, Pieter, aan het eind, komt het eruit als een soort, ja, ongemocht, een beetje een soort suikerspin-achtig spul wordt het dan. Ik denk als je dit op een stokje doet, Bart, dat ik het zo opeet als het roze is.
4: Wat?
3: Ja, precies. Ik denk, ik zeg, als dit roze is en ik doe het op een stokje, dan denk ik dat ik het opeet.
4: Ja, nou ja, ik zal het niet doen, maar oké.
3: Oké, okay, zet maar uit, want anders hoor je me niet meer. Maar ja, dit is mooi, dit werkt dus hartstikke goed. Ja, ja, oh ja, dat is hem. Ja, ja, maar prachtig spul nu is het, hè. Nu is het eigenlijk een heel dun vachtje is het geworden.
4: Kijk.
3: Ja, dit is letterlijk bijna suikerspin. Ja, prachtig. En dan hebben we nog een derde apparaat. Of, en dan, waar gaan we dan naartoe? Want het is echt nog een hoop werk. Ik denk, nou, de bolletje wol, dat is zo gemaakt, maar dat valt erg tegen.
4: Nou,
3: wat is dit, een rolschaap geweest, begrijp ik?
4: Ja, die hebben we geverfd.
3: Oh, ja, wat, het schaap of de wol?
4: Nee.
3: Nou ja, misschien als je eerst het schaap doet, dat het makkelijker is. Dan, maar oké, okay. Ja?
4: Ja, dat zeg ik wel eens tegen kleine kinderen, maar goed. Dus dat
3: ja,
4: trappen er ook je
3: bent. Het is radio, hè? Ja.
4: Ja. Maar goed, deze wol hebben we gewoon geverfd.
3: Ja.
4: Van tevoren. En die gaat nou in deze machine.
3: Ja.
4: Die kunnen we ook aan zetten.
3: Ja, daar gaan we ook. Ja, daar zit ook een knop op. Leuk, hè? Allemaal knopjes. Doet hij het?
4: Ja.
3: Maar doe het even. Oké. Okay. Stoppen eruit? Ja, ik heb geen idee. Het is natuurlijk, dit ding komt natuurlijk uit 1412. Ja.
4: Kijk.
3: Oh, er is een afstandsbediening zit erbij. Oh. Oh ja, kijk. Ja, dit is interessant, Pieter. Als je me nog kan verstaan. Ik heb geen idee. Want nu zie je dus dat de draden aan de andere kant, nou, als het ware gesponnen, gespinnen, ja, hoe zeg je dat? En nu komen er echt draden aan de andere kant van het apparaat uit. Dus zoals je ze herkent uit een bolletje wol. Ja, het is wel fascinerend om dit te zien, dat je een apparaat, nou, het is, ik wil niet zeggen houtje touwtje, maar het is, ja, ik weet voldoende, Bart.
2: Yes,
3: ik kan, ja, wacht even hoor.
2: Ongelooflijk.
3: Hallo, ben je er nog? Ja, Bart, zet maar stop, want we horen je niet. Bart, zet maar stop. Bart, ja. Heb je buren?
4: Hier zo?
3: Ja.
4: Nee.
3: Nee, snap ik. Want het maakt wel een herrie, hè?
4: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
5: De buren maken ook herrie.
3: De buren maken ook herrie, dat is waar. Ja, dat is waar.
4: Ja, nou ja, het is maar 90 dBA. Geen.
3: Nou ja. Ja, ja, nou, dat is alsof je langs A2 staat, hoor.
4: En als je gaat uitrekenen naar buiten, dan valt het allemaal een beetje.
3: Voordat we weer een hele documentaire gaan maken. Het is fantastisch dat ik dit eventjes heb mogen zien.
4: Maar we hebben nog eentje, hè?
3: Ja, maar wacht nou even, Bart. Want we moeten op een gegeven moment moeten we een beetje afronden. Want anders gaan we naar het nieuws. Dan gaan we het nieuws, dat moeten we niet willen. Even, want
2: je mag
3: ik ga
2: zo nog even door, hoor, Sjoerd, trouwens. Want dat kan ook. Dan spreek je zo nog eventjes.
3: Ja, zullen we dat doen?
2: Als we het hele proces nog niet meegekregen hebben,
3: nee,
2: maar ik wil het wel allemaal weten.
3: Ding. We hebben nog één ding. Okay. Zullen we dat straks doen?
2: Ja, laten we dat straks dan even doen. Want ik wil wel dat we gewoon van begin tot eind, van dat vachtje tot dat bolletje wol, dat we alles even meegepakt hebben.
3: Helemaal waar. Ja.
2: Tot straks dan.
3: Doei. Hoi.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
3: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
4: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
3: Vertel, we helpen je verder.
2: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
5: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
8: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
9: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
10: Jou.
9: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
14: Ik ben Jan uit Goren.
15: Ik ben Nettie Velsen.
16: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
17: Ik ben Maurice uit Heemstede.
18: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
19: Ik ben Ivana uit Medemblik.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Ruim 9 uur zometeen krijg je nog een stukje Sjoerd hoe dat wolmaken nou daadwerkelijk gebeurt voordat het een bolletje wol is. Maar eerst krijg je het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen, ook een beetje wollig. Israëlische voetbalsupporters zijn volgende week definitief niet welkom in Alkmaar. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten in een spoeddebat. Er was vooral veel onvrede omdat het besluit onder druk van Amsterdam tot stand zou zijn gekomen. Er komt geld vrij voor de herstel van de Stelling Den Helder. Dat heeft het provinciebestuur gisteren bepaald. De historische verdedigingswerken zijn sterk verwaarloosd en moeten opgeknapt worden. En scholieren in Amsterdam kunnen nauwelijks gezond eten kopen. In de buurt van de school staan eigenlijk alleen maar fastfoodrestaurants. En dat is een groot probleem, vinden onderzoekers. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
23: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
24: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
23: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
25: You can't defeat me! You cannot defeat a child of God! Hallelujah! Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine again.
10: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
21: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk op de weg in Noord-Holland, hè?
13: Ja, 19 files hebben we. Je krijgt de drie belangrijkste. Allereerst de langste, die staat op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer sta je een half uur vast. Komt er olie op het wegdek en er zijn opruimwerkzaamheden. Omrijden gaat via de A9 en de A2. Ook file op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Tuindorp Oostzaan en knooppunt Watergraafsmeer 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 20 minuten.
14: Dit is een uittip.
15: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
14: Dit was een uittip. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
29: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
30: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, eet smakelijk voor straks.
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
30: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
32: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
33: De ontbijttafel.
34: Met Pieter Kok.

0: Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plekken om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Het is inmiddels 12 minuten over 9 op een prachtig mooie dinsdagochtend, mag ik toch wel zeggen. En geniet er nog maar eventjes van, want er komt minder weer aan. Dat begint morgen aan het eind van de dag. Wel, dan is het de eerste week van oktober al voorbij. Het is de 6e vandaag en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, vandaag is de grote dag.
2: Hè?
0: Ik voel het aan alles. We zijn bezig met de sjaals. We zijn hier een tijd geleden al mee begonnen. We spraken Marijke Dirksson, herder in Burgerbrug. Die heeft 1500 schapen, heeft dus ook 1500 schapen vachten op het moment dat ze geschoren worden.
1: Ja.
0: En die worden gewoon als afval weggeknikkerd over het algemeen.
1: Ja.
0: Die worden gebruikt voor de potstal en allemaal van dat soort dingen. En om moestuintjes af te dekken. Maar Europees gezien, wettelijk afval.
1: Ja.
0: En dat vind ik schandalig, dat vind ik heel erg zonde. Dus had ik bedacht, kunnen we er niet gewoon sjaals van maken? Sjoerd is vandaag bij een kaarderij waar ze ook gaan spinnen en dergelijke. Allemaal een heel ingewikkeld proces.
1: Ja.
0: We zijn halverwege volgens mij, want hij gaat zo meteen de rest van het proces uitleggen, te al daar.
1: Ja.
0: Maar ik voel aan alles dat het gebeurt. Het zindert. Het zindert. En dat komt ook door de e-mail-inbox die ik hier heb, want ik krijg de mails ook binnen. Als je namelijk mee wil breien aan de sjaals, dan ben je van harte welkom via ontbijttafel@nhmedia.nl. Daar kun je jezelf aanmelden. En dan kunnen we kijken hoe we dat precies gaan aanpakken. Daar worden nog allemaal vergaderingen over belegd. Want in de tussentijd moet de wol nog gewassen worden en gekaard worden. En dat hele proces.
1: En gepikt.
0: En gepikt inderdaad, met een picker.
1: Ja.
0: Engels woord voor de duidelijkheid, CK. Wat er aan e-mails binnenkomt van mensen die mee willen werken. Ja, daar schiet ik een beetje van vol. Ik vind dat gewoon mooi om te zien.
1: Is dat zo?
0: Ik heb echt het idee dat...
1: Is dit het moment, Pieter
0: Bok? Nee, met schiet vol bedoel ik dat het me raakt. Dat ik het mooi vind om te zien dat we met z'n allen met Noord-Holland bij elkaar komen. Om het voor elkaar te boksen. Om van deze wol een mooi product te maken. Maar ik ga niet zoals jij bij alles bij. Elke keer als er iemand niest, begin jij al te janken. En dat is niet het geval, Anne.
1: Dit is al goed. Ik ben nu echt al best wel trots.
0: Ja, jij krijgt al tranen hiervan. Heb je het zelf ook door?
1: Ik heb wel echt een grote glimlach.
0: Jij bent echt je moet hoeveel, allergisch ergens voor.
3: Hoeveel meebreiers hebben we nodig om jou in tranen te breien?
0: 26 miljoen.
1: Er zit wel aan proberen. Als ik die mailbox zie.
0: Nee, maar het gaat hard de goede kant op. Als je nou ook even wil kijken hoe het precies zit. We hebben een prachtig mooi artikel door onze collega Jurgen geschreven op de website staan. Het begint best wel storm te lopen. Als je dat artikel wil lezen en je vindt het lastig om te vinden via de site nhnieuws.nl, stuur dan even het woord schaap naar 088-850-5152. Dan sturen we je namelijk even de link naar onze WhatsApp-kanaal. En daar staat al die informatie al in. Daar staat het artikel in. Dus zie je ook filmpjes van Sjoerd die bijna uitgerookt wordt uit zijn auto. Want die moest al die schapenvachten meenemen. En die hebben er ook 24 uur in gelegen. Dus die hele auto is gemarineerd in schapenvacht.
1: En, ik ben echt benieuwd naar de terugrit.
0: Ja, dat zal ook wel niet fraai worden, denk ik.
1: Nee,
4: het begint al een beetje te mekkeren. Ja.

0: Koen met Dicht bij het vuur.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En dan kan ook prima met een wollen sjaal, want dat is hartstikke... kan gewoon tegen vuur en dergelijke. Is brandwerend, hè? Wol, heb ik altijd geleerd.
3: Short.
4: Ja, daar zijn we weer. Vanuit Noordwolde ben ik nog, inderdaad. En ik ben bij Bart, bij de kaarderij. En ik heb alle 60 kilo wol heb ik afgeleverd. En er gaat straks hard aan gewerkt worden, Pieter. Nou, voor negen hoorde je me al eventjes bij apparaat nummer... Wat was het? 3, geloof ik.
3: Ja.
4: He, dus we hebben het heftige kammen hebben we gehad. Door met spijkersachtige dingen.
3: Ja.
4: Toen gingen we naar het volgende apparaat uit 1610. Die ging er een soort van, wat ik dan zei, een soort suikerspinachtig van maken.
3: Ja,
4: die ging het heel zacht kammen, zeg maar.
3: Ja.
4: Ja. En toen kwamen we bij het apparaat aan die, dan ga je het echt een beetje zien, hè, dat er draadjes komen, hè, zeg maar, toch? Ja,
3: ja dat, hier maken we strijkgaren.
4: Ja.
3: De strijkgaren gaat ze dan naar de spinmachine.
4: Ja, de spinmachine.
3: En daar maken we echt de draad.
4: Oké, nou dan gaan we nu naar de spinmachine, Piet. En dan zitten we in stap 4, maar we hebben ook nog een stap 5. Dus blijf lekker zitten, zou ik zeggen, thuis. we gaan nu naar apparaat nummer 4. Wat is dit voor apparaat?
3: Dit is een spinmachine.
4: Ja.
3: Het zijn 40 klossen.
4: Is dat waar je assenpoester daar ook mee deed?
3: Nou, in feite, een spinmachine heeft geen naalden.
4: Oh.
3: Dat is een flasverwerking. Die heeft wel zijn naald. Maar goed, een gewone normale wolspin... spinnenwiel, die heeft geen scherpe naald.
4: Ja, ik zag het ook over, het is ook een sprookje.
3: Het is een sprookje.
4: Ja.
3: Maar goed, dit is een machinale spin.
4: Ja.
3: En dit heet een ringspinner.
4: Ringspinner, oké. Okay.
3: Ja.
4: Nou, je ziet eigenlijk allemaal stokjes aan de onderkant. En de draad, die zie je dus vanaf het apparaat nummer 3 gekomen is, dan zie je nu de wollen, de bolletjes zitten aan een,
3: aan een stok,
4: inderdaad, ja. En die gaan dan eigenlijk een beetje uit elkaar door een gewichtje worden die een beetje plat gedrukt.
3: Nou,
4: wat is het? Ja, ik weet het eigenlijk niet.
3: Hij wordt afgewikkeld.
4: Ja.
3: Dat gewichtje zorgt ervoor dat hij daarboven niet gaat spinnen.
4: Ah, zo.
3: Want hij spint alleen het onderste gedeelte.
4: Ja.
3: Dan gaat hij naar beneden, hebben we een ring.
4: Ja.
3: En er is een lopertje en die gaat heel hard de rondte in.
4: Ja.
3: En de koners, die trekt hem langzaam, trekt hij het op de koners.
4: Oh, ik zeg zet maar weer aan. Weer een knopje indrukken. Leuk dit, hè? Ja, daar gaat hij hoor. Ja, daar gaat hij. Ja. Zo gaat dat.
3: Ja, dan gaat iets harder als een spinnenwiel.
4: Ja, dat ga je wel sneller inderdaad. Ja, dat is, nu gaat het opeens, dat is het tempo erin. Ja, zet me eruit, Bart. Dat is moeilijk te bestaan. Oké, dus dan hebben we dat gehad. En dan gaan we naar de grande finale.
3: Ja, dan krijgen we de finale. Dat is een twijmachine. De spinmachine, spinnen we rechtsom. En er komt een behoorlijke spanning in. En die spanning halen we er een beetje uit met de twijmachine. En die gaat linksom.
4: Die gaat linksom?
3: Die gaat linksom. En dan,
4: dan krijg je natuurlijk een, hoe noem je dat? Dat je inderdaad een soort touw krijg je dan bijna. Lijkt het wel.
3: Zo, ja, dan krijg je echt het breigaren.
4: Ja, dan krijg je het breigaren in. En dan bennen we er.
3: Dat zijn we
4: er. Ik snap nou waarom zo'n bolletje wol, dat mag best wat kosten. Wat een werk, Bart, hé.
3: Ja, maar
4: om van nul naar een bolletje wol te komen.
3: Ja, maar dan moet je niet wel in oogschouw nemen. We zijn een klein bedrijf.
4: Oh, ja, ja.
3: Kijk, wat wij bedienen is een niche-markt. En die grote firma's, daar heb je grote wasserijen, groot, alles in het groot.
4: Ja.
3: En wij zijn gewoon klein.
4: Ja, maar goed, dan heb je wel een echte wollust. Sjaal straks misschien van NH. Dat is toch enig?
3: Ja,
4: ja, dat is toch enig. Hey, hoe lang heb jij nodig om van... we hebben nu de wol gebracht. Hoe lang heb jij nodig? Alles bij elkaar? Jij gaat natuurlijk nu dag en nacht werken, natuurlijk, of niet?
3: Nee. Ja, de zweet op de rug.
4: Ja, dat dacht ik al.
3: Maar goed, wij denken ongeveer... van de week ga ik het wassen. En volgende week gaan we beginnen te spinnen.
4: Ja, dus dat is je 2 weken, zeg maar?
3: Nou, nee.
4: Oh, dan?
3: Ik denk dat we ongeveer een maand, anderhalve maand nodig hebben.
4: Echt waar, toch wel, ja?
3: Ja.
4: Maar, Piet, is dat voldoende? Red je dat? Want, had je hier rekening mee gehouden,
0: nou,
4: zeg maar?
0: Ja, ik heb hier wel enigszins rekening mee gehouden, ja. Maar we moeten dan dus daarna wel proberen met z'n allen zo snel mogelijk te gaan breien. Er zijn heel veel mensen die zich aangemeld hebben trouwens daarvoor inmiddels.
4: Oh, fijn.
0: En dat blijft maar doorlopen. Dus dat moeten we even gaan plannen. Dit is de één grote vergadering. We gaan binnenkort gewoon een dag plannen om, weet ik veel, misschien kunnen mensen de wol opkomen halen. Misschien moeten we met z'n allen bij elkaar gaan zitten breien. We komen daar wel uit.
4: Ja, nou, dat lijkt mij hartstikke prima. Ja, toch?
0: Ja.
4: Dus dat moet wel goed komen.
0: Ja.
4: Hey, ik ga mijn auto wassen. Ik zie je later.
0: Nee, je kunt nog even helpen daar met zorgen dat het wat sneller gaat. Begin pas met wassen. Doe
4: kijk
0: nou
4: even. Ik ga even de stofzuiger er doorheen halen. Doei!
0: Doei, Sjoerd. Dankjewel.

0: beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: In Gooismeer is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De man die vastzit voor de moord op de NDSM-kade vorige maand, schoot iemand dood daar, blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. De 37-jarige verdachte moest gisteren voor een rechter verschijnen. De man die wordt er dus van verdacht dat hij vorige maand de Amsterdammer Marcel doodschoot. Dat gebeurde op een vol terras op de NDSM-kade. De twee kenden elkaar. Het slachtoffer werkt in de gevangenis waar de verdachte eerder vast zat. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva. Volgende week is dat. Bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad van Alkmaar. Burgemeester Anja Schouten vindt het risico gewoonweg te groot, omdat er 2 jaar terug in Amsterdam ook veel ongeregeldheden waren met Israëlische supporters. Dat wil ze nu voorkomen. Niet alleen voor Alkmaar, zegt ze, maar ook in Amsterdam zijn ze bang voor deze supporters, vertelt verslaggever Frank Veenhoff.
12: Maar Schouten zegt ook, ik moet meewegen dat, want ja, die supporters kan ik niet verplichten om hier een hotel in Alkmaar te nemen. Dus die supporters, 950 stuk zouden er zijn, ja, die kunnen ook in Amsterdam gaan zitten. En dan heb je dus weer hele kleine groepjes die elkaar zouden kunnen opzoeken. En er zijn dus ook signalen dat er, nou ja, dat die Israëlische supporters wraak willen gaan halen over wat er 2 jaar geleden is gebeurd.
11: Ja, in Alkmaar waren verschillende partijen boos over de invloed van Amsterdam. Femke Halsema zou druk hebben uitgeoefend. Maar intussen heeft burgemeester Schouten die plooi allemaal glad gestreken en is de gemeenteraad unaniem voor het besluit om die supporters te weren. Er komt extra geld vrij voor de Stelling Den Helder. Dat hebben de

0: ideeën die wij hebben voor in de toekomst. Dus ja, wij dachten, dit is de ideale plek. Dicht bij de huidige oude locatie.
1: Ja, de sleutel hebben ze al, alleen de vergunningen nog niet. Maar zeggen ze geen paniek, de gesprekken met de gemeente Medemblik lopen goed. De Bonte Piet hoopt in het voorjaar van 2028 definitief te verhuizen. Dat duurt dus nog even. Ja, en dan nog even praten over eten. Scholieren in Amsterdam kunnen namelijk amper gezond eten kopen. In de buurt van hun scholen staan eigenlijk alleen maar fastfoodrestaurants. En dat is een groot probleem, vinden onderzoekers. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het UMC, het Amsterdam, het ziekenhuis dus. Rond bijna alle scholen, 87 van de 90 in totaal, is alleen maar slecht eten te krijgen, Piet.
2: Ah, ja.
1: Helemaal mis. Je kan alleen maar friet kopen. Of, heerlijk. Ja, wel lekker.
2: Ja, man, maar hoe broodje friet. Oh, ik ging altijd de Pieter Basstraat in Amsterdam, in Zuid. Daar zat ik op school. Mm-hmm. Een van de scholen waar ik op gezeten heb.
1: Ja,
2: en daar, daar hadden ze zo'n lekker frietje, jongen.
1: Ja.
2: Godverdorie. Patatje dubbel mayo.
1: Och, ja, halverwege eventjes en dan friet.
2: Nee, er was zo'n bakkie en dan ging dat, zeg maar, het bakje voor de mayo gewoon heel vol.
1: Ja, ja.
2: Ja. En dat deed ik vaak en dat was ontzettend lekker. Maar er moet wel bij gezegd worden, wij hadden ook fatsoenlijke kantine in school. En ik heb me dus laten vertellen dat er scholen zijn in Amsterdam waar geen kantine meer is, omdat ze niet op kunnen tegen de prijzen van alle supermarkten en dergelijke in de buurt.
1: Oh.
2: Dus dan, ja, dan koopt niemand daar iets, want je gaat het schoolplein af en je loopt naar, weet ik veel, de Appie om daar even een hamkaaskroissant te halen.
1: Oh ja.
2: Die is natuurlijk niet zo gezond als een gewoon kadetje met kaas.
1: Ja.
2: Bruin kadetje voor de duidelijkheid.
1: Tuurlijk, volkoren.
2: Ja.
1: Ja, en die kan je dan allemaal weer weggooien.
2: Ja. Ja, wij smeerden gewoon een broodje thuis. Hè. Laten we even wel wezen.
1: Zeker wel, want, maar die gooiden we ook allemaal.
2: Die gooiden we ook weg
1: aan het eind van de dag.
2: Mijn moeder luistert, niet zeggen. Ze weet het wel, want ik liet ze meestal in mijn tas zitten. Dan kwam je ze na 3 weken tegen.
1: Precies, werden ze groen.
2: Gingen ze zelf de tas al uitwandelen, zeg maar.
1: En meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
3: Het is vandaag vaak bewolkt weer, al komt soms ook de zon nog even tevoorschijn. Vanmiddag kan er hier en daar, met name in het noorden van de provincie, wat lichte regen vallen. De temperatuur loopt op naar 19 tot 20 graden. De wind is zwak en bij Texel af en toe matig uit het zuidwesten tot westen. De komende nacht en morgenochtend komt er eerst plaatselijk mist of dichte mist voor. In de loop van de ochtend trekt de mist op en dan hebben we waarschijnlijk tot in de middag nog geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt naar zo'n graad of 20 en de wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Woensdagavond gaat het regenen en steekt langs de kust een krachtige tot harde noordwestenwind op.
2: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het al wat rustiger op de weg in Noord-Holland eindelijk, zo na 9:30?
4: Ja, gelukkig wel. 3 files, maar wel langer dan 10 minuten. Allereerst op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar sta je een kwartier vast. Op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, tussen Landsmeer en de Koentunnel nog 10 minuten. En ook op de N247 van Horen richting Amsterdam, tussen Broek in Waterland en de aansluiting met de A10, 10 minuten.

0: Nou, als je dat doet, dan ben je om 12 uur weer aan de beurt. London Beat met I've Been Thinking About You.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, je weet het, hè. Het is alweer tijd om er eentje weg te geven. En het zijn, het zijn de laatste stuiptrekkingen van de kaasgaaf.
2: Nou, inderdaad.
0: En wat is het toch een mooi ding. Met zijn gele handvat en de gaatjes erin, waardoor die lijkt op een stukje kaas. Hartstikke mooi ding. En exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel kaasgaaf. Het winnen daarvan is echter weer heel makkelijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Niet eerst goedemorgen, niet eerst je naam of dat soort fratsen. Gewoon in één keer kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nee.
0: Nada.
2: Noppes.
0: En ik ga het zeggen, Han.
2: Wat?
0: We hebben gisteren overlegd. Over
2: ga
0: hoe lang
2: je het zeggen?
0: Ik ga het zeggen.
2: Echt?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Eind volgende week is het klaar met de kaasgaaf.
2: Ja. Oh.
0: Ik zeg het maar eventjes.
2: Ja.
0: Dat betekent, vandaag is dinsdag. Dus nu hebben we er nog 4 deze week. Nog 9 stuks.
2: Oh.
0: Ja, dan is hij op.
2: Oh, dan is het
0: is klaar, jongens. Het is klaar, de kaasgaaf is op.
3: Is er nog wel, als Beatrix belt, heb je er toch nog wel 1? Ja,
0: als Beatrix
3: dus
0: belt, heb ik er
3: twee
0: nog wel 1.
3: Weet
0: je, de rest is niet voor mij. Maar goed, zover is het nog niet.
3: Kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Ja, die mag gewoon midden tijdens het programma bellen. Maakt mij niet uit.
2: Dat lijkt me leuk.
0: Ja, en ze mag ook mee breien trouwens. Schijnt ze heel goed in te zijn.
2: Ach, ook leuk, Beatrix.
0: En zelfs wel een klein beetje naar sigaretten gaan. Maakt niet uit. Goed, we gaan
2: door.
0: Nee, niks. Een klein sigaretje.
2: Ik denk dat ze rookt.
0: Jongens, even door nu.
2: Jij begon.
0: Denk ik dat ze rookt.
2: Rookt zij?
0: Ja,
2: nee, toch?
0: Zou ze inmiddels mee gestopt zijn?
2: Het is oktober, toch? Dus misschien...
0: Kaas gaan we hebben naar 088-850-51-52. Wie weet is dat prachtige ding. Zometeen van jou.

0: Oh, wat is dit goed, hè? Diesel met Sausalito, Summer Night.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Ann, ik ben er helemaal klaar voor. Ik vind het wel spannend, want bij de laatste 9 kaasgaven, want daar gaat dit om, begint spanning toch ook wel op te lopen voor iedereen die hem nog wil winnen, zo op de valreep. Ik kan er niet iedereen een geven. Als dat had gekund, had ik dat gedaan, voor de duidelijkheid.
3: Ja?
0: Als ze wel netjes hun telefoon op kunnen.
3: Ja, precies.
0: Ja, okay. Maar die ruimte is er niet, want er zijn heel veel meer mensen die hem willen winnen dan dat ik er nog heb. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt.

0: schaafkaas.
1: Dit is niet goed, jongen.
2: Zo?
1: Schaafkaas? Schaafkaas hoor ik. Met wie spreek ik?
0: Met Ria Koppen.
1: Hi Ria, je zei schaafkaas.
0: Ja, ik
1: maar het is kaasschaaf.
0: Ik dacht kijken of jullie het hoor.
1: Ja. Ja, dat heb ik wel gehoord, ja.
0: Ja.
1: Maar dat is dus niet goed.
0: Nee, nou, daar rekende ik ook eigenlijk al op. Want dan zijn jullie slimmer dan ik dacht.
1: Oh. Nou, ja, dan is hij afgekeurd. Helaas, volgende keer beter.
0: Goed zo.
1: Dag. Ja. Krankzinnige situatie dit. Gaan we dit nou expres fout doen? Ze wilden kijken of wij scherp waren.
2: Nou,
1: zo scherp als de kaasschaaf ben ik.
2: Ik heb het voor de opgenomen.
1: Ja, het sloeg dus neer. Dat is niet eens nodig. Ze deed expres aan.
2: Ik ben heel diehard aan het opnemen.
1: Jij wil gewoon heel graag dat mensen... Jij wil gewoon van die dingen af. We gaan iemand anders bellen. Want ja, jeetje. Ze gunt eigenlijk iemand anders ook een kaasschaaf op zo'n moment. Charmant. En hallucinant tegelijkertijd. 100 mensen in de app hier die een kaasschaaf willen hebben. Zij denkt, tijd voor een geintje. Ja, toch mooi. Nou... Okay. Zo, ben je er weer bij, Ann?
2: Nee.
1: Nee. Wel nog iemand anders. Iemand hebt ook, misschien heeft ze er alleen. Ja, ik hoop het.
3: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Ja, zo is het wel. En... Met wie spreek ik?
3: Pim van der Werf uit Hilversum Gemeen.
1: Even staan er geen bal van, nog één keer.
3: Wim van de Werk, Hilversumse Meen.
1: Wim, ja, ik mag je feliciteren. Wat een mazzel heb jij, Wim.
3: Hartstikke goed.
1: De kaasschaaf komt jouw kant op. Waar komt hij te liggen bij jou, is de grote vraag.
3: Hij komt te liggen in Klampenburg in Denemarken bij mijn dochter.
1: Pardon?
3: Die is dol op Nederlandse kaas.
1: Ja.
3: Dus...
1: En waarom is hij nou helemaal naar Denemarken gegaan, joh?
3: Omdat ze daar de liefde ontmoeten en haar zoontje van 9, ja, dan is het zo, hè.
1: Ja, het was niet zo dat ze een hekel aan de vader had of zo. Dat jij dat nu goed moet maken met de kaasschaaf. Ja, ik weet niet. Vraag maar gewoon.
3: Ik ben nog hier geweest. Och. En ze hebben alle twee de Nederlandse kazen weer van genoten.
1: Oh, wat goed. Nou, dan weet ik zeker dat die prachtig mooi internationaal terechtkomt. De kaasschaaf. Dank voor het meedoen en heel veel plezier met de kaasschaaf. En laten weten aan je dochter dat ze een mooie Nederlandse kaasschaaf krijgt. Goed?
3: Nou, ik vind het fantastisch leuk. Hartstikke bedankt.
1: Dag Wim.

0: Ja, een bevestiging en een ontkenning in één artiestennaam. Anea met Samse. Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Klopt. Ja, mooi. Goed. Heel scherp.
0: Ik heb het niet bedacht.
1: Ja, goed. Goed. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ga je doen zometeen?
1: The Motors en Airport. Fijne plaats dat.
0: Ja, daar en lievelingsplaat van...
1: Sjoerd Hilarius.
2: June.
0: Heel goed.
2: Oh. Dank je.
0: Ja.
1: Ik dacht Sjoerd. Nee. Vliegangst.
0: Ja, precies. De plaat is prima, zal ik er maar niet in hoef.
1: Ja, hij mag wel graag over vliegen zingen. Dat is wel heel apart, hè? Ja. Misschien is dat wel de ingang tot de oplossing. Goed, Shanice en I Love Your Smile komt ook nog langs. Okay. En ik klink straks een bakkie met Marcel Kaptein. Ooit zanger van Ten Sharp. Hè?
0: Ja,
1: en daarna, exact. En daarna...
0: Maar ook over June. Nee.
1: June.
0: Ja, you are always on my mind.
1: Exact. En daarna 100.000 dingen gedaan. Toch altijd stiekem een klein haakje aan die muziek gehouden. En dat heeft ertoe geleid dat hij af en toe een plaatje uitbrengt. En dan heb je weer een nieuwe single uit. Dan gaan we straks draaien. En dan gaan we het eens even uitgebreid over hebben.
0: Is het zo'n klapper als ik hoop dat het is? Want dit is ook zo'n man waar ik altijd bij denk. Hij gaat hem nog een keer maken. Hij gaat nog een keer als een ware...
1: Ja. Nou, dan hoop ik wel dat hij er iets meer aan overhaalt dan aan You. Want daar heeft hij niet zo heel veel aan
0: verteld. Is dat zo?
1: Het is een heel vervelend verhaal.
0: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Nou, hij moest vooral hebben van optredens. Heeft hij heel veel gedaan toen, hè, met Ten Sharp, van volle toeren en losvast.
0: Overal geweest, ja.
1: Overal en nergens geweest. Dus, hij heeft een bevoorrecht leven gehad. Natuurlijk heel Nederland en Europa door.
0: Ja,
1: maar ik geloof dat het qua auteursrechten had hij niet zo goed geregeld.
0: Oh, dat is balen.
1: Moeten we elkaar niet over hebben.
0: Nee, laten we dat maar niet doen. Zometeen wel meer te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen.
3: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Het storend voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
4: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken en carouselkasten.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings...
9: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
9: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
9: Nu ook in Purmerend.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
10: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
11: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
12: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
13: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
14: Ik ben Marit uit Heemskerk.
15: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is bijna 10:00, het belangrijkste nieuws uit onze regio... krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen, de man die vastzit voor de moord aan de NDSM-kade. Vorige maand blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. De 37-jarige verdachte moest gisteren voor een rechter verschijnen. Israëlische voetbalsupporters zijn volgende week niet welkom in Alkmaar. Het is nu definitief besloten. Dat heeft de gemeenteraad gisteren gedaan in een spoeddebat. Er was vooral veel onvrede omdat het besluit onder druk van Amsterdam... tot stand zou zijn gekomen. En er komt geld vrij voor het herstel van de Stelling Den Helder. Dat heeft het provinciebestuur bepaald. De historische verdedigingswerken zijn sterk verwaarloosd... en moeten opgeknapt worden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren... zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen... en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
13: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
14: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
19: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
27: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.
30: Bakkie zwart, alsjeblieft.
31: Cappuccino met koeienmelk.
30: Een koffie zwart zonder suiker.
32: Gewoon een espressootje.
33: Een espresso met havermelk en agavesiroop.
34: Ik hou helemaal niet zo van koffie.

0: Nou, dankjewel, Janice.
1: Really,
0: oh ja? I love your soul. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. En ik heb toch weer een rijkelijk gevulde show voor je gebakken. Ja, het beste recept tegen een sluimerende herfstdepressie is volgens mij een flinke dot fijne muziekjes. Nou, die komen eraan, hoor. Gevarieerd en verrassend en voor elk wat wils. Het nieuws is, zoals altijd, heet van de naald, vers van de pers. En voorgelezen, zo dadelijk, door Frank Boer. En dan praat Jan Visser ons bij over het weer. En dan doe ik zo een bakkie met Marcel Kaptein uit Purmerend. Frank, wat zit je te zwaaien? Zit ineens te zwaaien in blauw.
2: Ja, sorry, ik zat dus naar de tv te kijken. Die hangt boven een raam. En daarachter zitten onze stagiaires. Ja. En die begonnen te zwaaien. Dus okay, ja, dan zwaai ik ook met terug.
0: Zwaai eens terug, stagiaires. Hallo.
2: Ja, nou, dat doen ze, hoor. Ja, okay, dat zijn hele leuke gasten allemaal.
0: Ja, dat is super en heel capabel ook dan. Voor dat onderdeel van hun stage zijn ze geslaagd.
2: Het zwaaien.
0: Zwaaien naar de baas.
2: Nou, weet je wat het is? Ze maken ook filmpjes. Ja, dat noteren ze. Dan sleutelen ze helemaal netjes in elkaar. En dat zijn leuke filmpjes.
0: Ja, nou, absoluut. Het zijn twee hele grote talenten daar.
2: Nou,
0: nu houden we op, hoor, met de complimenten. Want straks
2: jij bent ook goed, Bart.
0: En jij ook, Frank. Godverdorie. Goed, genoeg gekletst. Ik doe zo een bakkie met Marcel Kaptein. Ooit was hij zanger van de band Ten Sharp. Toen heeft hij heel veel verschillende dingen gedaan. En maar ook altijd actief gebleven in de muziek. En dat lijkt me goed nieuws. Hij heeft een nieuwe plaat uit, gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk nog veel meer muziek, hè, tussen nu en 12 uur. Straks een man, ja, dit is een verhaal, die onlangs herenigd werd met een kind dat hij op 14-jarige leeftijd verwekte. Zijn naam is Michael McDonald. Ja, een bizar verhaal. Sweet Freedom, eerst Spencer Davis en zijn groep en Keep On Running. En net als voor de Oekraïense vluchtelingen die na een hoop getouwtrek nu toch hun huisdieren mogen meenemen naar hun nieuwe onderkomen in Hoorn, is dit een buitengewoon.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Marcel, kaptein uit Purmerend. Marcel, goedemorgen.
2: Good morning.
1: Good morning. Hey, hoe, ben jij een koffiedrinker eigenlijk, Marcel, of niet?
2: Zeker.
1: Ja? En hoe drink jij hem dan?
2: Zo zwart als mijn hart.
1: Nou, niet zo negatief, hè? Nou, lekker zwart, ja, daar kan ik me wel in vinden. Zwart en sterk. Die ga ik voor je klaarmaken. Hey Marcel, jij bent in het dagelijks leven postbezorger. Je hebt ook een tijd als klompenmaker gewerkt. Je bent ook zanger, dat ben je nog steeds. En je zong ooit in de band Ten Sharp. Toch heel even terug naar die grote hit van jullie 1991. Ik kan me zo voorstellen, Marcel, dat het eigenlijk niet anders kan dan dat je wel eens in de auto zit of ergens bent en dan ineens die plaat voorbij komt.
2: Dan komt die weer voorbij. Of in de supermarkt of wherever. Ja.
1: En wat, ja, wat roept dat dan voor gevoelens bij jou op?
2: Daar ben ik weer.
1: Ja.
2: Ja, weet je wat het is? Ik ben niet iemand die bij een bepaald liedje blijft hangen. Ik wil altijd alleen maar nieuwe liedjes maken.
1: Ja. Ja, maar
2: dus het is niet zo dat ik denk, oh ja, die wil ik weer of zo, weet je. Nee, ik wil verder.
1: Ja, maar, die plaats zal natuurlijk altijd toch een beetje aan je blijven kleven op een positieve manier.
2: Gaat nooit weg. Ja. Gaat echt nooit weg. En dat vind ik ook helemaal niet erg.
1: Nee, het is natuurlijk een prachtig liedje. Maar jij bent sindsdien, nou, ik zei het al eerder, heb je al een hele hoop dingen gedaan. Maar die muziek is altijd wel, heeft altijd een rol blijven spelen in je leven.
2: Ja, muziek maken, dat ben ik blijven doen ook. Ten tijde bijvoorbeeld dat ik klompenmaker was.
1: Ja.
2: Heb ik toen al 15 jaar gedaan. Nou, dan speelde ik altijd in elke pauze. Kleine pauze, grote pauze, gitaar buiten.
1: Ja.
2: En iedereen kon mij horen daar. En dachten van, daar moet je wat mee doen. Dan zei ik, nee, ik maak liever klompen.
1: Ja? Nou ja, volgens mij is het wel iets van de laatste jaren dat mensen steeds vaker en zijn. Hè? Dat je dus, weet ik veel, 3 dagen in de week op kantoor werkt en dan nog 2 dagen, weet ik veel, hovenier, zoals een vriend van mij doet. Dus dat kan altijd naast elkaar blijven bestaan.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, zingen kun je altijd overal. Dus waarom niet terwijl je werkt?
1: Ja, natuurlijk. Ik raad het ook iedereen aan. Mits je een beetje een goede stem hebt, hè? Dat vind ik wel een beetje een voorwaarde.
2: Kan schelen.
1: Ja, het kan in je voordeel werken. Hey, ik wil het even hebben over je nieuwe liedje. Dat nummer heet The Road That Never Ends. Wat kun je vertellen over dat liedje en die titel? Want die intrigeert mij wel.
2: Nou, dat is nou precies waar we het net over hadden. Nieuwe liedjes. Het is zo dat ik samen met Peter de Wijn, die schrijft zeg maar alles.
1: Ja.
2: Elke maandag komen we met z'n tweeën bij elkaar. En dan gaan we weer aan een nieuw liedje zitten. En ja, dat is iets dat zeker in zijn hoofd en in mijn hoofd iets is wat altijd voordringt op het moment dat andere mensen denken, oh, ik ga eens even lekker op vakantie.
1: Ja.
2: Nou ja, ik wil ook wel op vakantie. Maar als ik dan weg ben, denk ik, ik heb wel eigenlijk een goed idee.
1: Ja,
2: en ik
1: moet
2: het eigenlijk even uitwerken. En nou, die drang om dat te blijven doen. En dat gaat nooit weg. Dat is eigenlijk prioriteit nummer 1 in mijn hoofd.
1: Ja.
2: Dus dat zorgt ervoor dat het een, ja, The Road That Never Ends gaat daarover.
1: Ja. En wat is er dan als eerste, Marcel? Is er eerst een melodie of is er een idee voor een tekst of een thema?
2: Dat is meestal het gevoel dat je oppikt, het gevoel wat je eigenlijk, ja, heel vaak bij je hebt.
1: Ja.
2: Alleen, er zijn heel veel gevoelens waar andere mensen dan helemaal niet bij stilstaan. En het kan iets heel kleins zijn.
1: Ja.
2: Dat je kleinkind op een schommeltje zit en heen en weer en een ballon erbij. En dan denk je, ja, Jezus, dit is toch ook. Ja. Vroeger was ik ook klein. Wat dacht ik toen?
1: Ja,
2: en
1: ja, ja.
2: En al die, een geurtje van de heg. En weet ik veel wat. Alles is een essentieel. Daar ga ik eens eventjes
1: in. Ja, maar nostalgie is wat dat betreft ook een sterk sentiment. Hè? Het is een heel prettig gevoel van weemoed of zo. Hè?
2: Zeker weten. Ja.
1: Hey, The Road That Never Ends. Nou, in jouw geval, en ik denk voor heel veel mensen, weet je natuurlijk nooit op welke afslag die road gaat nemen. Hè? Waar de fork in the road is en welke afslag je dan neemt. Heb je al een idee waar die volgende afslag op jouw eigen road zich bevindt? Of zie je dat wel als je eraan komt?
2: Nou, de volgende afslag nu. Ik one day at a time.
1: Yeah.
2: We gaan nu alweer bijna aan het opnemen van nog weer nieuwe kerstideeën. Ah. Kerstideeën.
1: Okay. Nou ja, it's the time of the season, hè? Dus die kerstperiode, ja, die komt eraan.
2: En wij hebben ontzettend veel kerstliedjes al gemaakt. Ja. Dus dat, ja, je hebt alleen maar, zeg maar, de maand december om daar een beetje uiting aan te geven. Dus ja. Dat laat je dan altijd liggen tot en met oktober. En dan, oké, dan moeten we weer aan de bak. En dan, maar binnen de kortste keer is het, is het toch nooit die liedjes. Denken we moeten, je zou bijna elke dag moeten optreden ermee.
1: Ja.
2: Maar ja.
1: Ja. Nou, zit dus allemaal nog in het verschiet. Eerst maar eens je nieuwe single draaien, Marcel. Hij heet dus The Road That Never Ends. Ik heb hem klaarstaan. Dank dat je even in de uitzending wilde komen. Ik vind het altijd genoeg om met je te praten. En succes. Behoud de vaart ook. We spreken elkaar heel snel weer. Yes?
2: Dankjewel.
1: Oké dan. Marcel Kaptein. Dit is zijn nieuwe single. Je mooie titel, The Road That Never Ends. En goedemorgen op NH.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Ik ben Tim Doeves en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
8: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
9: Ik ben Melin uit Hilversum. Thuis in heel
10: Noord-Holland. Het is 11:30. In Spijkerbroer is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De man die vastzit voor de moord aan de NDSM-kade vorige maand blijft 3 maanden lang vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. De 37-jarige verdachte moest gisteren voor een rechter verschijnen. De man die wordt er dus van verdacht dat hij vorige maand Amsterdammer Marcel doodschoot aan de NDSM-kade. Dus gebeurde op een vol terras. De twee die kenden elkaar. Het slachtoffer werkte als cipier in de gevangenis, waar de verdachte eerder al vast zat. De man die gisteren op een industrieterrein in Zaandam een auto stal, bedreigt het slachtoffer daarbij met een ijzeren pijp, meldt de politie. Nadat hij met de auto was weggereden, keerde hij niet veel later terug en reed hij ook nog door een stalen hek. Omstanders belden uiteindelijk de politie. Agenten die vonden de auto hielden de man aan. Het gaat om een 29-jarige man uit Polen. Die zit voorlopig vast. Een van de gevaarlijke viaducten die met verkeerd staal is gebouwd is een overgang op de A9 bij Uitgeest. Dat blijkt uit onderzoek van een journalistiek platform Follow the Money. Rijkswaterstaat weet van die problemen, zeggen die journalisten, en beloofde een jaar geleden al maatregelen. Maar volgens deze journalist komt dat eigenlijk maar deels van de grond.
12: Er wordt wel inspecties gedaan. Er moet dus ieder half jaar een inspectie worden gedaan bij al deze bruggen. Maar dat gebeurt bij ieder geval de helft van de bruggen is dat afgelopen half jaar niet gebeurd. Dus ja, er gebeurt te weinig als ik experts hoor.
11: Ja, in Noord-Holland gaat het dus om het westelijk

0: Na jaren zoeken hebben ze eindelijk een nieuwe locatie gevonden. En die is wel lekker groot. 17 keer groter dan waar ze nu zitten. Dus je begrijpt, ze zijn dolblij.
1: Enorme mooie kans. Pas precies bij alle ideeën die wij hebben voor in de toekomst. Dus ja, wij dachten, dit is de ideale plek. Dicht bij de huidige oude locatie.
0: Ja, het begon eigenlijk als een vogelopvang, hè? De Bonte Piet. Maar ja, inmiddels vangen ze alle dieren op die een beetje in nood zijn en het niet zo lekker hebben. Dus ze hebben een grote ruimte nodig. De vergunningen zijn nog niet rond, trouwens, met de gemeente Medemblik.
2: Nee.
0: Valt Midwoud onder, hè? Ze hebben goede hoop dat het goed komt.
2: Ja, er zit alleen nog papierwerk wat even toe.
0: Ja, maar de sleutel hebben ze al.
2: Ja, ik wou net zeggen. Ja. En dat is, je ziet het nu met nog geen dieren erin op de video. Ja. Die op onze site te vinden.
0: Nou, je kan
2: dat zijn indrukwekkend. Potverdorie. En als het allemaal niet lukt, kun je er altijd nog een wietplantage in stoppen. Ja. Ik wil het verder niet op ideeën brengen. Maar...
0: Nee, inderdaad. Maar met deze ruimte moet hij ook wel wat opleveren. Ja.
2: Ik heb er een hoekje over, denk ik.
0: Doe er maar gewoon maar een paar dieren in, joh. Dat is beter. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Frank. Waarom roep ik dat soort dingen toch altijd weer? Nou goed, doet er niet toe. Jan Visser, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Wat staat ons te wachten qua weer?
3: Nou, het is wat bewolkt in de provincie. We zien de zon er al ietsje meer doorkomen nu op Texel. Daar zit er nou juist weer wat opklaring boven het watergebied. Maar elders overheerst de bewolking. Een deel van die bewolking zal langzamerhand wel wat gaan oplossen. Maar al met al toch meer wolken dan gisteren. Want toen hadden we echt toch wel behoorlijk wat zon, een groot deel van de dag. Maar toen kwam Texel en de Noordkap al vrij snel in de bewolking. En daar dus nu wel wat zon. Temperaturen zijn hoog. 17 graden al in Purmerend. 18 graden aan de kust inmiddels. En het wordt op de meeste plaatsen 19 tot 20 graden. Dus de oktoberwarmte duurt voort.
2: Ja.
3: Verder weinig wind vandaag. Nou, morgen dan gaan we toch wat veranderingen zien. Nog niet in eerste instantie. We zien op de Noordzee een front, dat ligt er nu ook al. Dat komt nog niet echt dichterbij. En dat heeft te maken met een depressie die er eerst nog voorlangs moet, om het maar zo te zeggen. Die depressie die ontwikkelt zich boven de Golf van Biscayen. Dat proces is gaande. En dat lage drukgebied, depressie, trekt morgen via Noord-Frankrijk, België, naar het oosten van het land, waar het systeem morgenavond aankomt. En dan aan de achterzijde komt dat front ook mee. Maar we beginnen in ieder geval woensdag droog in de ochtend, met ook plaatselijk mist. Dichte mist kan ook voorkomen. Dat zal in de loop van de ochtend langzamerhand wel wat gaan optrekken. En daarna komt de zon er nog enige tijd door. Later in de middag wordt de bewolking weer dikker. In eerste instantie sluierbewolking. Maar morgenavond wordt de bewolking dik. En dan gaan we ook van het zuidwesten uit, gaat het dan regenen. Temperatuur morgen komt uit op 20 graden. En de wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Dat heeft te maken met de positie van die depressie. En morgenavond dan draait de wind naar het noordwesten. En wordt dan langs de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Ook op het IJsselmeer een krachtige wind, windkracht 6. En bovenland is de wind matig tot vrij krachtig. Nou, dan vanaf donderdag dan is het toch echt wel een ander weertype in die zin. De temperatuur is duidelijk lager, 15 graden. Dat is het beeld voor donderdag, vrijdag en ook voor het weekend. En van tijd tot tijd komen de gebieden met regen of buien over. Al schijnt de zon ook van nu en dan. Dus het wordt duidelijk ander weer met lagere temperaturen, maar nog niet echt koel. Want ja, het is wel even wennen natuurlijk na al die dagen met 20 graden.
2: Ja, dat wil ik zeggen.
3: Maar 15 is ook wel de normale temperatuur in deze tijd, hoor.
2: Ja, dus, het is nog niet echt volle bak herfst. Daar moeten we nog even geduld op hebben.
3: Nee, dat klopt, ja.
2: Oké, Jan, dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
3: Ja, hoor.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. Dan nog één melding. De A9 Diemen-Alkmaar tussen het knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. Daar staat een kapotte auto. Een rechter rijstrook is dicht. Vertraging is daar opgelopen tot 4 minuten. Valt mee.

Leuk om dit nummer van de Golden Earring te horen. Echt die 60s sound, toen er nog een S achter hun naam staat. Een appje van René. Ja, hier in de lijst staat die S er niet achter René. Maar ik geloof het onmiddellijk hoor. Het was in ieder geval een oudje van onze Haagse helden. De Golden Earring, of Earrings dus. Ja, toch een band op wiens schouders bands als Direct en Sommieux en Anouk staan. Zeker. Dan toch even iets wat mij, als je het me permitteert hoor, maar overkwam mij gisteren iets aparts. Ik was thuis nog even wat laatste dingetjes aan het doen voor het werk. Nog een mailtje sturen, een dingetje. Je kent het allemaal wel. Nou, op een zeker moment dacht ik van, nou, nu ben ik wel zo'n beetje klaar. Dus ik klapte mijn werklaptop dicht en toen pakte ik mijn andere laptop, waarin ik dan andere dingen doe, zeg maar. En eigenlijk, toen ik van de ene naar de andere laptop switchte, popte er ineens een naam in mijn hoofd op. Een naam van een studiegenoot van de School van Journalistiek in Utrecht. En dat was een jongen met wie ik het toen goed kon vinden. En dat gold niet voor iedereen. Want nou ja, het was wel een intens iemand. Hij beleefde alles intens. Hè? Dus als hij heel blij was, dan was hij uitgelaten. En als hij minder goed in zijn vel zat, dan kon hij ook wel echt periodes van somber te hebben. Dan zag je hem ook een tijdje niet op de opleiding. Maar ik kon het altijd wel goed met hem vinden. Het was een intens iemand met zwartgallige humor. Daar hou ik altijd wel van. Talig. En dat bleek ook wel later. Want hij is uiteindelijk speechschrijver geworden voor ministers. Volgens mij voor het ministerie van Financiële Zaken. Jaren gewerkt. Maar ook iemand die snel verveeld was. En dat kwam wel eens terug in zijn relaties. En dan was hij weer bij iemand. Nou, dan was hij na een half jaar had hij dat ook wel weer gezien. Hè? En hij kon ook heel makkelijk ineens verhuizen. Dus hij ging van Utrecht naar Den Haag en van Den Haag een tijdje in Amsterdam. En toen weer daarin. Dus dat iemand die soort van opgejaagd of zo was. En die periodes van somberte, dat zat een beetje in de familie. Want hij had een zus, die had een bipolaire stoornis. En die werd af en toe opgenomen, omdat ze dan het allemaal even niet meer zag zitten. Dus best wel gebeurde een hoop in het leven van hem. En ik weet nog dat ik een jaar of 5, 6 geleden een keer dacht van god, hoe zou het met hem zijn? Hè? Toen popte die naam waarschijnlijk ook weer in mijn hoofd op. Omdat het ook een vrij ongebruikelijke naam was. Nou ja, een aantal jaren geleden heb ik toen nog via LinkedIn een berichtje aan hem gestuurd. En hebben we even wat wetenswaardigheden uitgewisseld. Hij was inmiddels vader, maar relatie op de klippen gelopen. Ik had ook al 2 kinderen. Dus toen ging het zo een beetje over en weer. Met dan de afspraak van, nou, laten we snel een keer afspreken. Dat kwam er niet van. Gisteren schoot die naam dus weer me te binnen. En toen dacht ik, god, ik ga toch eens kijken of ik iets van hem kan vinden. Ik wist dat hij niet heel actief was op sociale media. Dus ik toetste zijn naam in op Google. En letterlijk het eerste bericht wat tevoorschijn komt was een enorm artikel in Trouw. Met daarbij in memoriam. Dus met andere woorden, hij is overleden. Sterker nog, dat kwam uit het artikel daarvoor. Gisteren, exact een jaar geleden, is hij overleden aan de gevolgen van longkanker. En ik zat dat artikel te lezen. En aan de ene kant dacht ik, dit was hem ten voeten uit. Want er werd dus teruggeblikt op zijn leven en carrière. En wat een bijzondere iemand dat was. Nou, de dingen die ik net allemaal opdoemde. Wat zijn karakter een beetje vormde. En daar stond ook een foto bij van zijn meest recente vriendin. Hij was uiteindelijk barista geworden in een koffietentje in Utrecht. Dat was altijd helemaal koffiegek. Maar goed, ik zat ineens het hele leven van iemand te lezen die er dus niet meer is en dus gisteren exact een jaar geleden overleden. Maar ik dacht ineens van, hoe kan dat nou toch dat die naam ineens me te binnen schiet en dat nu ineens het universum of wie dan ook beslist van, jij gaat nu even over deze naam nadenken en die ga je dan invoeren. En toen ineens dat artikel. Dus het gekke was dat ik het artikel las en ook wel steeds een soort van verdrietiger werd en dacht van, ach, jongen toch, wat is het allemaal anders gelopen. Goed, hij had zelf, wist hij zich in zijn lot te schikken. Maar ik had het artikel uit en toen dacht ik, ik ga hem een berichtje sturen. En toen dacht ik, ja, maar dat kan dus niet. Want, hij is er niet meer. Dus gek, hè, hoe dat dan ineens zo in elkaar valt of zo. Alsof men je iets probeert te zeggen. Nou ja, goed, dat beleefde ik gisteren mee. Goed, genoeg getreurd. Straks in Goeiemorgen inmiddels de 73-jarige Alida Adams. En Never Knew Love, eerst een liedje van Billy Joel. Thuis in dit is Your Only Human.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Een ongeluk en ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
2: Tijboud letselschade, goedemiddag.
3: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
2: Vertel, we helpen je verder.
1: Tijboud letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
7: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
8: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
7: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
8: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
7: Bestel op budgetbroodjes.nl.
8: Nu ook in Purmerend.
9: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
10: Ik ben Henk uit Castricum.
11: Ik ben Irene uit Heemstede.
12: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio. Krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De man die vastzit voor de moord aan de NDSM-kade vorige maand blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. 37-jarige verdachte moest gisteren voor een rechter verschijnen voor die moord dus op een gevangeniscipier. Israëlische voetbalsupporters zijn volgende week definitief niet welkom in Alkmaar. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten in een spoeddebat. En er komt geld vrij voor het herstel van de Stelling Den Helder. Dat heeft het provinciebestuur bepaald. De historische verdedigingswerken helemaal in Den Helder daar zijn sterk verwaarloosd en die moeten nodig opgeknapt worden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
17: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
19: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
20: Honda, the power of dreams.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
27: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
28: Download de app en start met vinden.
29: Goedemorgen.
30: Met Bart Slim.

0: Nou, je zal er maar zijn, hè?
1: Nou, Patient Zero in dat lab in Rusland waar ze nu de pest hebben. Mijn hemel.
0: Wat een verhaal, hè? 13 minuten over 11.
2: Ciao, tutti. Hallo. Buongiorno.
0: Daar zijn we.
2: Daar zijn we weer.
0: Zeker, en we zijn eigenlijk ongehinderd en vrolijk en vrij en blij. Uurtje 2 van deze Goeiemorgen van dinsdag ingegleden. Uurtje dat ik begon trouwens met die geweldige Crusaders, hè, en Randy Crawford. Streetlife. En verder dit uur nog muziek van, die komt er allemaal langs. Jackie Wilson en Paul McCartney en Wings.
3: Het wordt weer een puik half uurtje. 3 kwartier.
0: Dat dacht ik. Vandaag kan je ook weer in de prijzen vallen. Ja, gisteren op de maandag gaat het altijd om een fluit. En dan dinsdag, woensdag, donderdag gaat het om een toeter. Hè? Je moet het geluid van die toeter horen. Dat is nog niet alles. Hè? Je moet ook weten welk woord er op die toeter had gemoeten in dat liedje waarin die toeter dan verstopt zit. Ik leg nu heel ingewikkeld uit, terwijl het heel simpel is. Hè? Wat moet er op de toeter? Weet je het antwoord straks, dan bel je me. Hè? 088-850-5152. Allemaal op deze dinsdag. Het is 6 oktober op nhnieuws.nl. Het verhaal van de vogelopvang De Bonte Piet. Ja, je hoort het Frank al, wat is het, een half uurtje geleden vertellen. Een oude boerderij aan de Broerdijk in Midwoud. Dat moet de nieuwe locatie worden voor die wildopvang. De manager, Raymond de Ruiter, heeft de sleutel al in handen. En eigenlijk kan alleen papierwerk nog roet in het eten gooien.
4: Enorme mooie kans. Maar pas precies bij alle ideeën die wij hebben voor in de toekomst. Dus ja, wij dachten, dit is de ideale plek. Dicht bij de huidige oude locatie.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
2: Ja, wat moet er op de toeter? Die vraag stel ik dus elke dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag haal ik mijn fluit uit de kast. Oh, klinkt wel heel raar dit. En op vrijdag doen we natuurlijk de Herinnert u zich deze nog quiz? Dinsdag, woensdag, donderdag laat ik een toeter horen op een plaat. En dan moet jij die toeter horen en dan denken, oh, dat woord ontbrak. En dat leidt dan hopelijk tot een hele hoop goede inzendingen. Nou, Rinette is meestal de eerste die belde, had het ook bij het rechte einde. Geldt niet voor John dit keer, bij hoge uitzondering. Die zit er meestal bovenop. Lucia had het goed. Nou, dan ga ik nog even de appers langs. Joyce heeft het goed. En Christian niet. Nee, jammer jong. Eens even kijken. Dit is Rita, heeft het bij het rechte eind. Wim ook. Oh, dan zijn we er wel zo'n beetje. Nou, dat is een redelijke oog. Nou, Jolanda heeft het natuurlijk ook goed. Nettie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar bel je vandaan, Nettie?
3: Ik bel vanuit Halfweg.
2: Oh, nou, en hoe ligt Halfweg erbij?
3: Een beetje bewolkt, maar ik vind het prima weer, hoor.
2: Ja hoor, de temperatuur is goed, hè? Oh, ik krijg tempo.
3: Ja.
2: Het schiet helemaal in mijn keel. Net, ik word er helemaal emotioneel van. Nee, sorry.
3: Oh.
2: Ik moest even wat wegslikken. Luister eens, Nettie. Jij zit lekker naar de radio te luisteren. Dat fijne liedje van Toontje Lager kwam langs. Wij zingen thuis altijd, net als met Bart Slim, Ik wil het. Maar zo heet hij niet, hè? Hij heet natuurlijk net als in de film.
3: Net als in de film,
2: exact. Ja. En in dat liedje van Toontje Lager was een woordje weggetoeterd. Ja. Jij denkt het te weten, hè?
3: Ik dacht dat het woordje compleet was.
2: Nou, dat dacht je hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed, Nettie. Dat klopt als een bus. Het woordje compleet was inderdaad weggetoeterd. En dat levert jou een klein maar fijn prijsje op. Dus gefeliciteerd.
3: Dankjewel, wat leuk. Nou, dat leuk.
2: Gaan we even in orde maken. Heb ik even wat gegevens van je nodig, dus blijf even aan de lijn. Maar de felicitaties die zijn alvast jouw kant op. Die komen nu, denk ik, als je de deur open doet in Halfweg aan. Ja, daar heb je ze. En de prijs
3: volgt
2: spoedig. Oké, wij gaan even wat gegevens uitwisselen. Blijf aan de lijn. En nogmaals van harte.
3: Dank je.
2: En het antwoord van Nettie en al die andere mensen was compleet. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
4: En

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
3: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
4: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Ik ben Ron uit Hello.
15: Ik ben Manon uit Den Helder.
16: Ik ben Sonny uit Oudersluis.
17: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 11:30. In 5 huizen is het 1 graad.
8: Nee,
19: 16 graden kom ik dan.
8: Ja, 18 had ik.
19: 18.
8: Is het 8 weggevallen?
19: Ja.
8: Is niet zo koud.
19: Waar ik helemaal kan zeggen. Nee, 18 graden. Prima temperatuur daar. 5 huizen. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De man die vastzit voor de moord aan de NDSM-kade vorige maand blijft 3 maanden langer vastzitten. Heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. De 37-jarige verdachte moest gisteren voor een rechter verschijnen. De man die wordt er dus van verdacht dat hij vorige maand Amsterdammer Marcel doodschoot. Gebeurde op een vol terras op de NDSM-kade. De twee die kenden elkaar. Het slachtoffer werkte in de gevangenis waar de verdachte eerder een tijd lang vast zat. De man die gisteren op een industrieterrein in Zaandam een autostal bedreigde het slachtoffer daarbij met een ijzeren pijp, dat meldt de politie. Nadat hij met de auto was weggereden, keerde hij niet veel later terug en reed hij ook nog door een stalen hek. Nou, omstanders melden toen de politie. Agenten troffen de verdachte bij de auto aan en ja, hielden hem natuurlijk meteen aan. Het gaat om een 29-jarige man uit Polen. Hij was onder invloed. En goed nieuws voor de wildopvang, de Bonte Piet uit Midwoud. Na jaren zoeken hebben ze eindelijk een locatie gevonden die wel 17 keer groter is dan de locatie die ze nu hebben. Nou, hadden ze nodig, want ze vangen veel dieren op, dus ze zijn dolblij.
5: Enorme mooie kans. Pas precies bij alle ideeën die wij hebben voor in de toekomst. Dus ja, wij dachten, dit is de ideale plek. Dicht bij de oude locatie.
9: Ja, ze moeten alleen de vergunningen nog even rondkrijgen, maar daar hebben ze alle vertrouwen in. Dus hopen ze dan begin 2028 definitief te verhuizen. Scholieren in Amsterdam kunnen amper gezond eten kopen rond hun school. In de buurt staan eigenlijk alleen maar snackbars. En dat is een groot probleem, vinden onderzoekers. Het onderzoek is gedaan door het UMC in Amsterdam, het ziekenhuis dus. En die zeggen rond bijna alle scholen in Amsterdam, 87 van de 90 in totaal, nou, dat is bijna alles, is alleen maar slecht eten te krijgen. Dat is slecht nieuws, want er zijn maar 2 steden in Nederland die het slechter doen dan Amsterdam. Dat is in Den Haag en Leiden. Daar hebben ze nog meer moeite om wat anders dan een frietje te kopen als je op school zit. En de interlandperiode zit erop. En dat betekent dat Maxi Meerdink weer terug is in Alkmaar bij AZ. Onze collega's van NH Sport die gingen eens even langs bij de club. En daar keken ze met veel plezier naar de verrichtingen van hun spits bij het Nederlands elftal. Je hoort de AZ-trainer van het jeugdteam daar, onder de 15. En die zijn natuurlijk trots.
6: Ja, kijk, het maakt natuurlijk al super trots als je ze hier vanaf een klein jongetje hebt zien opgroeien. En dat ze dan bij ons in het stadion mogen spelen. Maar dat ze dan op het podium als Europa League, maar ook Oranje of Jong Oranje spelen. Dat maakt nog trotser natuurlijk. Dat is het allerhoogste wat dat betreft.
19: Ja, hij heeft het goed gedaan, toch? Bij Oranje, hartstikke solide. Ja, de laatste wedstrijd viel een beetje tegen.
9: Maar goed, Knizor die daarop let. Hij werd op het laatste moment opgeroepen. En ja, kijk, je bent pas een echt grote speler... Als er jeugdtrainers over je gaan zeggen dat je goed bent. Snap je ook? Bedoel, ja, ik zag het altijd al.
19: Ja, succes kent vele vaders.
9: Ja, inderdaad.
19: Nee, ja, het is toch goed voor Oranje dat we redelijk goed in de spitsen zitten straks. Met Brobbie en Meerdink.
9: Dus, Brobbie en Meerdink. En dan hebben we ook nog een meneer Zirkzee die nog een doelpunt maakt.
19: Ja, die prikt er ook nog wel eens eentje in. Dus dat stemt wel weer hoopvol. Inderdaad. Wat wel een opmerkelijke quote van ook ex-AZ Teun Koopmeiners.
9: Ja.
19: Die zei, het is wel een hoop informatie die we krijgen van de trainer. En we even kijken op de site van de collega's van de NOS. Dus die van, nou ja goed, je gaat dan het veld in.

maximaal zo'n 19 tot 20 graden en er staat weinig wind. Bij Texel is de wind meest matig, waaiend uit het zuidwesten tot westen. Morgen begint met mist, later is er bewolking, maar ook zonneschijn. De temperatuur komt morgen uit op zo'n 20 graden. Aan het einde van de middag wordt de bewolking dikker en woensdagavond gaat het regenen. En bovendien woensdagavond een aantrekkende wind uit het noordwesten.

Of we hem ooit nog live gaan zien, ik betwijfel het. Op een lichamelijke ongemak waar deze Phil Collins mee te maken heeft al een tijdje. Hij dook al onlangs wel op in een interview, vorige week geloof ik, waarin hij behoorlijk wat kritiek had op de Amerikaanse president Trump. En toen maakte hij toch nog een behoorlijk vitale indruk. Maar goed, dat is wat anders dan achter een drumstel gaan zitten en Something Happened on the Way to Heaven spelen. Hè? Straks in Goedemorgen, de diva Diana Ross, I'm Coming Out, komt eraan op NH. Eerst even naar een man die inmiddels 84 is en nog wel zo heel af en toe speelt. Stem is wel een beetje verdwenen. Het beste is er wel een beetje af. Maar ja, die liedjes, hè. Die schreef hij alleen of met andere leden van dat bandje waarin hij speelde. En vooral met één ander lid van die band had hij wel een soort klik, hè. Want dat andere bandlid was dan John Lennon. Nou, dan weet je dus ook meteen dat ik het heb over Paul McCartney. Die dus na zijn tijd bij de Beatles gewoon nog even Wings oprichtte. En ook daarmee nog een, twee handenvol hits had. Toch een hele bijzondere man, hè. De grote liefde van zijn leven zat ook in die band Wings, Linda. Ja, die leerden elkaar kennen toen zij als fotograaf aan een boek werkte. Rock and Other Four-Letter Words. En toen sprong de vonk over. En bleven ze lang bij elkaar. En toen de Beatles in 1970 stopten en hij dus Wings oprichtte, werd zij toetsenist in die band. Er was wel af en toe wat kritiek op haar muzikale kwaliteiten, maar toch, ze stond daar wel mooi. Ze was ook een bekende dierenrechtenactiviste, overtuigd vegetariër. Ze zorgde er ook voor dat Paul McCartney vegetariër werd. Halverwege de jaren 80 sloeg het noodlot toe en kreeg ze de diagnose borstkanker. En in 1989 werd ze zo ziek dat Paul McCartney zijn tour cancelde en voor haar ging zorgen. Liep $40 miljoen mis daardoor. Maar hij ging dus voor zijn zieke vrouw zorgen en nam de telefoon niet meer op. En voor helemaal niemand. En gedurende een periode van 87 dagen kookte hij elke dag voor zijn Linda. En op een dag trof zij hem in de keuken aan, terwijl die, nou ja, stond te huilen. En toen zei ze, lieve schat, de soep brandt aan. En toen zei hij, ja, maar ik laat alles aanbranden in dit leven. En toch wilde jij met mij trouwen. Op 17 april 1989 overleed Linda McCartney. Haar schort, wat Paul McCartney dus 87 dagen achter elkaar had gedragen toen hij voor haar kookte, dat hing hij aan een haakje in de keuken. En op datzelfde plekje bleef dat schort 26 jaar lang hangen. Paul en Linda McCartney en Wings. Dit is Band on the Run.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Wat ga je doen?
2: Joen, goedemorgen.
0: Zo mooi als ik om me heen kijk. Goedemorgen. Er vindt een enorme wisseling van de wacht plaats.
2: Ongelooflijk. Ineens reuring en gedoe.
0: Barbara die vol energie naar binnen komt. Ja, en zich normaal, stort op haar toetsenbord om zich voor te bereiden op de headlines. Maarten die echt gewoon niet te houden is. En nu het rad pakt van Pim Pam Pet. Zijn tas in de hoek.
2: Donderend geraas binnenrijdt.
0: Echt vol focus, zou ik zeggen, op het programma start. Dat vind ik heel mooi. Is dit genoeg?
2: Nee. Ja, uitstekend.
0: We hebben straks even een gesprekje met een mevrouw bij NH Helpt. En zij zoekt een reismaatje die ze ooit ontmoet heeft. Dus dat is wel heel mooi. En onze gasten gaan over het feit dat je niet te middelmatig moet zijn in het leven.
2: Okay.
0: Namelijk dat je af en toe je grenzen moet opzoeken.
2: Heel goed.
0: Ja, maar ik denk, wat is er mis met middelmatigheid? Maar goed, dat gaan we straks vragen.
2: Oké, nou wat leuk. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij.
0: Dank je.
2: Ja, heel June, veel plezier met je programma. Ik eindig met een prachtig liedje van Neil Young. En dat heet Heart of Gold. Ik wens je een fijne dag. Toedeloe.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van deze.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: 1000 van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de

0: 7000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
1: Dit was een uittip. Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
3: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
6: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
7: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
8: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
9: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
10: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1:01 in de studio van NH Radio in Hilversum. Het laatste nieuws krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De man die vastzit voor de moord aan de NDSM-kade in Amsterdam vorige maand, die blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Israëlische voetbalsupporters zijn volgende week definitief niet welkom in Alkmaar. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten in een spoeddebat. Er was vooral veel onvrede omdat dat besluit onder druk van Amsterdam tot stand zou zijn gekomen. En er komt geld vrij voor het herstel van de stelling Den Helder. Dat heeft het provinciebestuur gisteren bepaald. De historische verdedigingswerken zijn sterk verwaarloosd en moeten snel worden opgeknapt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3de luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
15: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
25: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
25: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: June tot 2.

0: goedemiddag. Het is 11:11 en hier is het programma June tot 2. Met aan mijn rechterzijde voor de kijkers links Maarten Faber.
1: Goedemiddag.
0: Goed, Joze, hardwerkende jongen van dit programma.
1: Ja, dank je.
0: Meer complimenten zitten er niet in vandaag. En bovenopnieuw zitten...
2: Ah, ja. Naam
0: de redelijk goede nieuwslezer Barbara Mulder.
1: En hoe omschrijf je jezelf?
2: Redelijk goed.
0: Oh, jongen, niet te houden. Vol energie.
2: Okay.
0: Met een prachtige stem. Ja. Goed, alle gekheid op mijn stokje. Hoe zitten we in de series? Kijken jullie series op Netflix? Ik ben er net klaar met eentje. Vond ik echt heel leuk.
1: Okay.
0: De Ace Club van Saskia Noord.
1: Oh ja.
0: Spannend, intriges, leuke mensen. Prachtige wendingen. Mooie opname, volgens mij in Egmond aan Zee. Echt, heb je hem al gezien, Maarten?
1: Nee, nog niet.
0: Nee. Er is één ding wat me irriteert aan die serie.
1: Oh.
0: Is het einde.
1: Dat het afgelopen is.
0: Een open einde.
1: Oh, vreselijk.
0: Kan ik niet tegen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik kan niet
2: je
0: tegen
2: wil.
0: Open einde.
2: Maar dat betekent dat je er is weer een nieuwe serie.
0: Ja, maar dat wist ik nog niet.
1: Nee. Maak dan iemand dood of zo, dan is het gewoon klaar.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou ja, er ligt iemand op apengapen in een ziekenhuis. En dan denk ik, die doet de ogen open, die wordt wakker. Nou, niet van dat alles.
1: Hé, die is einde verklappen.
2: Spoiler alert.
0: Nee, ik zeg verder niks. Maar dan denk ik dat het is.
1: Oké.
0: Dat het gewoon... Het hoeft ook niet goed af te lopen, maar er moet iets gebeuren.
1: Precies, ja.
0: Er gebeurt gewoon niks. Nou, er gebeurt wel wat, maar eigenlijk is het niks.
2: Nou, ben ik niet met je eens, maar... Er gebeurt iets waardoor je denkt, hoe gaat dit verder?
0: Ja. Ja,
2: ja, dus het einde wordt eigenlijk uitgesteld. Ja, dat is wel waar.
0: Zijn er fans van de Ace Club? 088 850 51 52. Nu ben ik toch alweer toe aan een nieuwe serie. Weet je welke serie het heel erg goed doet?
1: Nou?
2: Nee?
0: East of Eden.
2: Oh.
0: East of Eden staat op nummer 1 bij Netflix.
1: Oké. Okay.
0: Een boek van John F. Steinbeck.
2: Nee? Ja, dat boek ken ik wel, maar de serie niet. Nee.
0: Bart Schutte, even je hand omhoog. Ben je begonnen aan de East of Eden? Nee, ook niet. Nee, dus ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Maarten, ben jij van de series? Of,
1: Ik kijk nu Smeres. Dat is
0: Smeres?
1: Ja, dat is leuk.
0: Voor kinderen?
1: Nee, dat is een politieserie met Jeroen van Koningsbrugge.
0: Oh.
1: Maar dat is hartstikke leuk, want het is een hele grappige man. En hij heeft die andere, dat duo waar hij dat altijd mee doet, dat grappige. Maar dit is dus heel serieus. Dus dan zie je hem een keer serieus. Smeres.
0: Smeres. Ja. Oké, en waar kunnen we dat zien?
1: Volgens mij op Netflix ook, of op Videoland. Eén van de twee.
0: Ja,
1: vijf seizoenen, want dat is het mooiste.
0: Oh, ja,
1: dat je dan iets ondervindt en dat je dan gelijk 26 seizoenen hebt.
0: Ja, vind ik moeilijk.
1: Nee, vind ik juist fijn. Ik heb heel jou vooruit.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh. Nee, ik heb liever gewoon één seizoen en dan 7 afleveringen.
1: Oké.
0: Dat vind ik fijn. En jij, Barbara, moet het ellenlange avonden opleveren?
2: Nee, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar ik heb wel een keer laatst zat ik helemaal in een serie. Toen dacht ik dat het nog wat eindelozer zou duren. En toen zat ik ineens in de laatste aflevering. Toen kreeg ik het gevoel van mijn eigen leven ook voorbij te zijn.
0: Ja, precies.
2: Ja, dus ik herken wel wat Maart zegt. Het gevoel dat het eindeloos is, is net als het begin van het weekend. Dat is een heel fijn gevoel.
1: Ja.
0: Ja, maar als het dan voorbij is, dat je dan denkt, ach, jeetje, hoe nu verder?
2: Ja.
0: Ik weet niet wanneer die tweede serie van de Eetclub eraan komt.
2: Dat gaat
0: weet
2: nog lang duren, denk ik.
0: Ach, ook dat nog. Collega Alice Vast zit in de East of Eden, doet een duimpje. Dus ik denk dat dat heel goed is.
1: Oh.
0: Zijn er liefhebbers van series? Nou ja, we hebben het er wel eens over gehad, maar breng ons maar weer eens op in die idee. Of misschien dan toch die eetclub van Saskia Noord met het open einde.

0: Stevie Wonder en Superstition in June tot 2 op NH. We hebben het even over verschillende series op Netflix, Videoland, gewoon op de televisie. Misschien heb je ook de Eetclub gezien. Jij wel, hè, Nettie? Goedemiddag.
1: Ja, ik heb hem ook gezien, ja.
0: Hoe vond je hem?
1: Nou, ik vond hem op zich wel spannend. Ja. En ja, wij hebben hem in 2 avonden hebben we het uitgekeken.
0: Oh, echt?
1: Dus
0: en wie zijn
1: we? Zitten bingen. Mijn man en ik.
0: Ja, oh, achter elkaar.
1: En achter elkaar, ja. En dan vind ik het einde, dacht ik, hebba.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Maar, en dan moet je misschien weer zo lang wachten op eventueel een vervolg. En ik weet ook helemaal niet of dat gaat komen.
0: Ja, er schijnt wel een tweede serie te komen.
1: Oh.
0: Maar wanneer is niet bekend.
1: Maar, oh. Ja. Nou, heel vervelend.
0: Ja, het is heel vervelend. En ik dacht eindelijk, oké, we gaan het er niet te uitgebreid over hebben. Want er zijn mensen die moeten nog beginnen aan de serie. Maar ik dacht, oké, dat ziekenhuis en dat bed. En dan die vrouw erin. En nu gaat het gebeuren.
1: Spannend.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja.
0: Dat was het.
1: Moeten we
0: de draad weer oppakken van het leven.
1: Ja, moeten we weer de volgende serie uitzoeken.
0: Nou, wat
1: waar
0: is
1: wel een goed einde aan zit.
0: Ja.
1: Of in ieder geval een eind.
0: Ja. Hey, maar wat is de volgende serie geworden? Of ben je zover nog niet?
1: Nee, zover ben ik nog niet. Ik weet het nog niet. Ik hoorde jullie net over
0: East of Eden. Ja.
1: Ja.
0: Dus schijnt heel goed
1: ik
0: te zijn.
1: Ik weet het nog niet. Ik ga misschien kijken. Ik moet nog even kijken. Want dan wil ik ook weer gewoon tv kijken, weet je.
0: Ja.
1: Dat mis ik dan toch ook wel. Als
0: precies, zo'n serietje kan je stopzetten.
1: Ja.
0: Ja. Maar even de laatste vraag. Jouw man en jij, zitten jullie een beetje op dezelfde lijn? Houden jullie van dezelfde series? Want ik heb dat dus eigenlijk niet thuis.
1: Nou, soms wel.
0: Oh ja.
1: Soms wel. Okay. Dus enkele series kijken we wel samen.
0: Ja.
1: Maar een heleboel ook niet, hoor.
0: Nee. Heb je even lekker je eigen momentje, je eigen serie?
1: Ja, zo is het. Zo is het.
0: Nou, dag Inge, ik ben benieuwd wat het worden gaat.
1: Ja, oké.
0: Goed zo.
1: Tot ziens.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Was trouwens Nettie. We gaan nu naar Inge. Dag Inge, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Inge.
0: Inge, welke serie heb jij gezien?
2: Nou, die Eetclub, hè.
0: Oh.
2: En dat vond het eind ook helemaal niets aan.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee, je ziet dat het verkeerd afloopt eigenlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat denk je dan, maar ik ga daar niet van uit. Jij wel?
2: Nou, ik wist dus niet dat er nog een andere deel achter kwam.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, dit is het.
0: Nee. Ja, dit is het niet.
2: Wat gaat die doen met die capuchon?
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
0: En met dat ballonnetje.
2: Ja, ik denk, dit gaat fout aflopen.
0: Ja.
2: Maar
0: ik ga het even opzoeken wanneer die tweede serie komt. Misschien is het ergens te vinden en dan ga ik dat straks nog even melden.
2: Ja, graag, want dat wil ik wel weten, ja.
0: Hartstikke goed. Hey, dankjewel, daar gingen.
2: Oké, doeg.
0: Goed zo, dag.
2: Doeg.
0: Maarten, grote vriend.
3: Ja, ik heb nog wat suggesties via de app. Willemijn, die komt met The Guest, staat op NPO. Had mijn moeder het ook over en het was echt heel spannend.
0: Waar gaat het over dan, The Guest?
3: Dat weet ik niet, maar het is heel spannend.
0: Over een gast.
3: Dat denk ik.
0: Ja.
3: Ja. Karin die blijft Vlodder fantastisch vinden.
0: Oh ja, grappig.
3: Ja, Merel, elke ziekenhuisserie die er is, die heb ik wel gekeken. Mirjam heeft 2 suggesties. Person of Interest en Lupin. En dat is dan
0: Lupin.
3: Frans.
0: Ja. Ja, Lupin heb ik gezien.
3: Ja.
0: Mooie serie.
3: Ja, die net kijk nog elke dag GTST. En Hans stuurt een foto van East of Eden, maar dan van vroeger. En dat was met James Dean.
0: Zo. Maar dat is lang geleden.
3: Dat is erg lang geleden.
0: Daar was mijn moeder een beetje gek op James Dean.
3: Ja, dat is een sekssymbool, hè?
0: Ja. Zij dacht, als ik James Dean kan krijgen, dan gaat je vader de deur uit.
3: Ja.
0: Dat is niet gelukt.
3: Oh. Nee. Ja, je vader ging wel de deur uit. Maar je moeder ging niet met James Dean, toch?
0: Nee, mijn vader ging niet de deur uit. Ging die maar de deur uit. Oh nee, dat is een heel ander verhaal. Dit is Waylon.

0: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Ik ben Johan uit de Purmerbuurt.
8: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
9: Ik ben Willem uit Lekkerbuurt.
10: Ik ben Anne uit Naarden.
11: Ik ben Govert Opstroet.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Hanneveen precies. In Huizen is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De man die vastzit voor de moord op de NDSM-kade bij Amsterdam vorige maand, die blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. De man wordt ervan verdacht dat hij vorige maand de 61-jarige Amsterdammer Marcel doodschoot. Het gebeurde op een vol terras op de NDSM-kade. Ja, de twee bleken elkaar te kennen. Het slachtoffer werkte in de gevangenis waar de verdachte eerder vast zat. In de meerdere kranten staat vandaag een rouwadvertentie van de directie en de medewerkers van de gevangenis bij Zaandam. Nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het gaat om Drechterland, Enkhuizen, Kocheland en Stedenbroek. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan die spreidingswet gaan voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid een gemeente buitenspel zetten en beslissen dat daar dus echt een asielopvang komt. De interlandperiode zit erop en dat betekent dat voetballer Max Meerdink terugkeert bij AZ. Nou, onze collega's van NH Sport gingen langs bij de AZ en keken met veel plezier naar de verrichtingen van hun spits bij het Nederlands elftal. Je hoort AZ-trainer onder 15. Dat is Dico Blij over dus Max Meerdink.
15: Ja, kijk, het maakt natuurlijk al super trots als je zie je vanaf klein jongetje hebt zien opgroeien en dat ze dan bij ons in het stadion mogen spelen. En dat ze dan op het podium als Europa League, maar ook Oranje of Jong Oranje spelen. Dat maakt nog trotser natuurlijk. Dat is het allerhoogste wat dat betreft.
14: En dat zei trainer Dico Blij dus over Max Meerdink, die het heel goed deed bij het Nederlands elftal.
13: Ja, wat een aanwinst, hè, die Max.
14: Ja, dat is leuk, hè?
13: Ik moet wel de hele tijd denken ook aan Max uit Volendam. Die zat in BNB voor Liefde.
14: Oh, dat ken ik dan weer niet.
13: Nee?
14: Oh, ja, was hij ook zo leuk?
13: Ja, zijn vrouw. Leuk, ja.
14: Oh, Max is een vrouw daar?
13: Ja, dat was een vrouw, ja.
14: Oh, oké, grappig. Even kijken, ik ben helemaal afgeleid. Maar de man die gisteren op het industrieterrein in Zaandam een auto wegnam, stal dus, bedreigde het slachtoffer daarbij met een ijzeren pijp. Dat meldt de politie vandaag. Nadat hij met de auto was weggereden, keerde hij niet veel later terug en reed hij door een stalen hek. Nou, omstanders belden de politie. Agenten troffen de verdachte uiteindelijk bij de auto aan en hielden hem aan. Laatste berichtje. Figo Waas, die ook vaak bij jou in de uitzending is. Ja, die doet volgende week mee aan een speciale proloog van de Eneco Tour. Fietsen dus, om aandacht te vragen voor hersenletsel en vooral het voorkomen daarvan. De cabaretier, die in 2021 zelf een herseninfarct kreeg, ja, die stapt dan op 13 oktober op de fiets. Hij rijdt samen met onder andere Annemarie en Edwin van der Sar, Richard Krajicek en wielrenster Lucinda Brandt een parcours door het Zuiderpark. En later rijden ook de profrenners over hetzelfde parcours. Het is allemaal gekoppeld aan een fietshelmcampagne, hardcopy van de Hersenstichting. Ja, die campagne wil het dragen van een fietshelm vanzelfsprekender maken en zo het risico op hoofd- en hersenletsel bij een val verkleinen.
13: Ja,
14: dat is wel een goed doel.
13: Ja.
14: Je ziet ook steeds meer mensen.
13: Ook een mooi boek afgeschreven.
14: Met een helm.
13: Ja?
14: Ja.
13: Ja.
14: Oké. Okay. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
13: Helemaal goed. Dankjewel, Bar. Dan gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemiddag.
8: Dag, jongen. Goedemiddag.
13: Heb jij een e-bike, Jan?
8: Nee.
13: Oh, wil jij een e-bike?
8: Nee.
13: Oh, waarom niet?
8: Nee, omdat ik gewoon wil trappen.
13: Oké, is goed, jongen. Ja, gelijk heb je. Laten we het maar hebben over het weer. Want als we buiten fietsen, krijgen we dan regen of blijft het droog vandaag?
8: Nou, ik denk dat het wel droog blijft, hoor. En op dit moment is de zon bezig wat vaker tevoorschijn te komen. We hebben een beetje

0: 20 graden. Uh-huh. Dus, maar het doet wat benauwd aan. Dus wat dat betreft niet echt heel erg fijn. Maar goed, het is voor de rest rustig weer. Het blijft vrijwel overal droog en er staat weinig wind. We hebben nu nog feitelijk te maken, ondanks die zwakke front, met een situatie met hoge druk. Maar dat gaat de komende 24 uur veranderen. De luchtdruk is langzamerhand al aan het zakken boven het noordwestelijk deel van de Iberische Schiereiland, Portugal, Noord-Spanje en de Golf van Biscayen. En er ontstaat een lage drukgebied dat morgen onze kant opkomt en dat neemt in activiteit toe.
1: Oké, en dan?
0: Er ligt echter ook nog een front op de Noordzee. Dat vormt de bescheiding tussen de belangrijk minder warme lucht die ten noorden van ons en de zeer zachte lucht boven het Europese vasteland en onze omgeving. Nou, dat gaan we morgen merken. Morgenochtend nog niet. Dan is het mistig. De mist kan dicht zijn ook. Lost waarschijnlijk in de loop van de ochtend op. Gaat deels over in lage bewolking. Waar het niet gebeurt, schijnt de zon nog en stijgt de temperatuur nog naar zo'n rond de 20 graden. En dat is dan ook voorlopig de laatste warme dag, hoor. Maar goed, het is verder nog droog, maar morgenavond trekt die depressie boven Biscayen naar het oosten van ons land, neemt in activiteit toe. Het front op de Noordzee komt binnenlopen. En dat betekent dat het morgenavond van het zuidwesten uit gaat regenen. En aan de kust komt een krachtige tot harde wind te staan uit het noordwesten. Het is een totaal ander weerbeeld dus.
1: Ja.
0: Nou, dan donderdag zitten we in de koelte, relatieve koelte, want 15 graden wordt het dan. En dat is eigenlijk nog meer de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Maar ja, we zijn zo verwend met al die warmte. En dan verder enkele buien op donderdag, een wind uit het noordwesten. En de dagen daarna blijft het toch wel wat onbestendig. Met van tijd tot tijd kans op regen of buien, ook af en toe zon. Maar geen hogere temperaturen dan 15 tot 16 graden.
1: Mooi, dan weten we waar we op kunnen rekenen. Ja. Heb je nog even de luchtdruk en de weerspreuk?
0: Ja, de luchtdruk is 1019. En de weerspreuk is, als je dan uitgaat van... Dit is een spreuk die echt vrij oud is, hè. En dan moet je nagaan dat wij hebben nu een kalender... die begint met januari, februari, maart, je kent het allemaal wel. Ja, ja. Maar vroeger was maart de eerste van het jaar...
1: Oh.
0: En oktober de achtste.
1: Oh.
0: Dit geef ik even mee als ik nu iets over oktober zeg.
1: Ja.
0: Ik was de achtste als maart de eerste was... En dus was toen mijn naam oktober mij van pas. Ik kom met regen en een groot gedruis van winden... pas op uw dijk en dak, eer ik die kon verslinden.
1: Oh, wat mooi. Het is echt een beetje herfstachtige spreuk. Hartstikke goed. We hebben nooit geweten dat het gewoon maart de eerste maand was.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Wanneer
0: heel
1: was dat
0: lang
1: dan?
0: Ja, dat zal wel voor de Gregoriaanse kalender
1: zijn. Oh, jij was er nog niet.
0: Nee.
1: Oh, gelukkig.
0: Ik was nog onderweg.
1: Oh, oké. Heeft nog even een tijdje geduurd.
0: Ja.
1: Hey, hartstikke goed. Tot over een uur, Jan.
0: Ja hoor.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Hoi.
1: Dan gaan we nog even door met de verkeersinformatie van de ANWB. 1 melding betreffende de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Beverwijk-Oost is sprake van een te hoog voertuig. De weg is daar dicht en dat zorgt voor 16 minuten vertraging.

0: Duffy in deze plaat heet Mercy.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Wij spelen Pimpampet in het programma June tot 2... met een prachtige hoofdprijs te winnen... een waardebon van 50 euro te besteden bij Plutosport.nl.
3: Klopt.
0: Maar verder hebben wij ook bioscoopkaarten. We hebben de mooiste boeken. En er valt nog van alles uit te zoeken in onze prijzenkast.
3: Zeker, de keuze is reuze.
0: Dat bedoel ik. En dan hebben wij de vragen die gekoppeld zijn aan de actualiteit.
3: Ja.
0: Ik denk, je gaat weer zeggen klopt.
3: Ja, zoiets. Lag op mijn tong.
0: Maar het kwam er niet uit. Oké, we hebben een selectievraag. Wil jij die doen?
3: Ja hoor. Ja, voor sommige mensen geen goed nieuws, voor andere mensen wel. Want er komt geen tweede seizoen van de serie Kees Vlodder.
0: Oh, niet?
3: Nee, ik heb het gekeken. Ik vond ook geen moer aan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, ik ook niet.
3: De vraag is, een bekende familie en dan zoeken we de achternaam. Dus bijvoorbeeld de Vrogertjes.
0: Of de Bouwers.
3: Bijvoorbeeld.
0: Of de Roevinkjes.
3: Bijvoorbeeld.
0: Dus het moet al, maar nu geef ik ongeveer alles al weg. Ja. Het moet een bekende achternaam zijn.
3: Precies, een bekende familie.
0: De Kroesjes.
3: De Jacksons.
0: Oh, dat kan ook natuurlijk. Maar is Sister Sledge is niet goed.
3: Zijn toch ook zussen?
0: Ja, maar dat is, Sledge is toch niet hun achternaam?
3: Maar die hebben vast een achternaam.
0: Ja, maar dat moet je dan opzoeken. Oké. Een bekende achternaam, dat is de vraag. En het is de P van Pieter. 088-850-5152. Bekende achternaam met de P van Pieter. Weet je wat?
3: Barbapapa. Ook een familie. Nee, dat is niet goed.
0: Barbapapa, Barbapapa. Maar dat begint met een B. Nou, dat is niet goed. Maar ik denk, onze luisteraars weten.

0: Bij dit liedje moet ik altijd denken aan een glas pina colada. Ja, dat komt uit Jamaica. Tenzij je een dreadlock holiday.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Voorzitter van de jury, Maarten Faber.
2: Hallo.
0: Ben jij klaar voor Pim Pam Pet?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ben je streng vandaag of een beetje soepeltjes?
2: Ik ben soepeltjes.
0: Soepeltjes, ja. Oké, okay, dat is mooi. Met wie gaan we spelen?
2: Met Paulien en met Corrie.
0: Oké, okay, is dit Paulien?
3: Ja.
0: Hallo Paulien, goedemiddag. Hallo.
3: Goedemiddag.
0: We hebben even de vraag gesteld, hè, want er komt dus geen tweede seizoen van Kees Vlodder. Een bekende familie. Met de achternaam beginnend met de P. Wat had jij?
3: De Pafs.
0: Ja, de Pafs. Ja, de Belgische Pafs. Hartstikke goed. En dan gaan we naar Corrie. Dag Corrie, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Hallo.
4: Ja.
0: Wat had jij? Goedemiddag.
4: Patricia
0: Paai. Patricia Paai, de Paaitjes. Wat komt er verder binnen, Maarten?
2: De Plankaarts, dat is ook een Belgische familie, net als de Pafs. De familie Pos, dat zijn ondernemers. Pankhurst, dat zijn...
0: Wat voor ding?
2: Pankhurst, dat zijn Britse vrouwenactivisten. En natuurlijk de familie Porsche.
0: Oh ja, de familie Porsche, die kennen we allemaal. Oké. Okay. Kunnen wij beginnen? Corrie, heb jij de radio aanstaan?
4: Ja.
0: Ja, die mag even helemaal uit.
4: Goed.
0: Oké, okay, ik weet niet hoe ver het lopen is.
4: Nou, klein stukje.
0: Klein stukje?
4: Twee stappen.
0: Ja, is het gelukt? Ja, het is gelukt, hè? Ja. En dan mag die straks wel aan.
4: Ja, ja.
0: Oké, okay. Paulien, ben jij er klaar voor?
3: Jawel.
0: Mooi, en hetzelfde geldt voor Corrie. Dus we kunnen komen met vraag nummer 1. In Frankrijk hebben scholieren... Ik hoor mezelf nog een beetje rondzingen. Paulien, heb jij een radio aanstaan?
3: Nee, die televisie.
0: Oh, die televisie mag ook uit. Of zachter. Doe maar zachter. Ja, kan dat? Lukt dat?
3: Ja.
0: Oké. Oké, gaan we nog een keer proberen. Oké, in Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties... opnieuw opgeroepen. Die tv staat nog te hard aan.
2: Het is bij Corrie.
0: Het is
2: Corrie heeft nog iets aanstaan.
4: Nee hoor, ik heb niks aan.
0: Oké, okay, nou dan gaan we terug door.
2: Ja.
0: Als ik er klaar mee ben, dan hoor je het vanzelf. Om de straat op te gaan tegen leraren tekort en achterstallig onderhoud. Waartegen kun je protesteren? Dat is de vraag. Waartegen kun je protesteren met de volgende letter? Het is de K van Karel. Waartegen kun je protesteren met de K van Karel?
2: Er bestaat iets. Ik weet iets.
0: Mooi.
2: Ja, voor het eerst.
4: Klanten kopen of... ja.
2: Nee, zou ik het zeggen?
4: Ja?
2: Kinderarbeid.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vind ik mooi. Daar is bij jou geen sprake van, toch?
2: Zeker niet.
0: Okay.
2: Ik ben net geen kind meer.
0: Vraag nummer 2.
2: Het is de dag van de Duitse taal, dus we zoeken een Duits woord.
0: Een Duits woord. Mooi. Au, ik zit vast. Een Duits woord. Ik zat er even vast aan mijn rat. Een Duits woord met de T van Tinus.
3: Tielse.
2: Wat zeg je, Paulien?
3: Tielse.
2: Tielse?
0: Tielse?
2: Wat is dat?
3: T-I-L-S-E.
2: En wat is dat?
0: Tielse. Tielse.
2: Tielse bier in Duitsland.
0: Ja, dat is niet echt een Duits woord of zo.
2: Het is een Duits biermerk.
0: Ja, is dat dan goed?
2: Nee, is niet goed.
0: Ik vind het niet goed.
3: Ja.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon door met de volgende vragen. Ik dacht het woordje tol.
2: Ja,
0: ja, nou ja, goed, het kan niet altijd gesmeerd gaan. Nee. Het blijft gewoon een moeilijk spelletje. Dan vraag nummer 3. Italiaanse honden moeten wolven afschrikken op de heide in Ermelo. Ja, dan hebben schapen nu een beetje gezelschap gekregen... van twee lijfwachten in de vorm van twee Italiaanse honden. Waar denk je aan bij een hond? Oké, okay, dat kan de mand zijn, het voer, de vaccinatie. Kan van alles en nog wat zijn. Het is wederom een K. Waar denk je aan bij een hond met de K? Met de K.
3: Kwispelen.
2: Kwispelen, ja. En dat was Paulien. Eerste punt is gegeven.
0: Hartstikke goed. Vraag nummer 4.
2: Ja, op middelbare scholen in de Verenigde Staten... zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Noem de titel van een boek.
0: Zo, het zijn ook al pittige waren. Mag ook een kinderboek zijn. Noem de titel van een boek. Het is de W van Willem. Ik weet er een, maar ik doe niet mee. Geeft niks hoor, dames. Ik dacht aan Wuthering Heights, dacht ik.
2: Mooi.
0: Mooi, hè? Dan gaan we naar de laatste vraag. Dat is vraag nummer 5. De waterstanden in het oosten van het land zijn nu zo laag dat het onduidelijk is of er schepen nog wel doorheen kunnen varen. Waar denk je aan bij de scheepvaart? Wat is de tussenstand, Maarten?
2: 1-0 van Paulien.
0: Oké. Niet lachen. Nee. Serieus dit. Waar denk je aan met de scheepvaart? Met de G van Gerard.
3: Griekse boten.
2: Wat voor boten?
3: Grinsa boten.
2: Grinsa boten. Wie kent het niet? Het is ook, als er wat uitkomt, is het gelijk heel moeilijk. Grinsa boten. Nou, ik ken ze niet, hoor.
3: Hoe krijg je Grinsa 1, Grinsa 2,
0: Grinsa 3? Oh, ze hebben toch cijfers ook.
2: Nou, het klinkt zo overtuigend dat je een punt krijgt. Dus 2-0 van Paulien. Paulien heeft gewonnen.
0: Oké, dankjewel. Hartstikke goed, Paulien.
3: Dank je.
0: Gefeliciteerd.
2: Al hartstikke goed.
3: Dank je wel.
0: Redelijk goed, Pauline. Hé, maar nee, jongens, het blijft maar een spelletje. Ja. Body, fijne dag.
4: Ja, dank je wel.
0: En voor de volgende keer, je weet nu... Ja, oké, okay, ik wou nog zeggen, je weet nu hoe het moet. Maar het is moeilijk, dit was moeilijk.
2: Ja, ze waren moeilijk. Ik wist ook de helft.
0: De vragen waren moeilijk en het geluid was moeilijk.
2: Ja.
0: En jij en ik waren moeilijk. En het ratsen bleef hangen in mijn blouse. Het was allemaal een beetje moeilijk. Maar weet je wat het is? Het kan ook niet altijd van een leien dakje gaan, hè?
2: Toch niet, dat bleek maar weer.
0: Ah, wij zijn ook maar mensen.
2: Ja, toch wel.
0: Ja, maar we maken er wel een feestje van.
2: Dat wel.
0: Is het klaar?
2: Ja, ik ben er klaar mee. Mag het licht aan?
0: Nee, het licht gaat uit. De dijk.
5: Te veel woorden. Te veel zinnen.

0: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Bim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Ik ben Thea Marks, ik kom van Egmond binnen.
8: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
9: Ik ben Huub uit Hoogkarspel.
10: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hora.
11: Ik ben Ali uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: NH. Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De man die vastzit voor het doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een vol terras bij Amsterdam. Die man blijft 3 maanden langer vastzitten, heeft de rechter bepaald. Israëlische voetbalsupporters die zijn volgende week definitief niet welkom in Alkmaar. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten in een spoeddebat. En nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Straks meer daarover, nu eerst de nationale en het internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3de luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
17: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
18: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
24: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
24: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, €1,69. Klein prijsje toch?
26: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
27: June tot 2.

0: 10 minuten overheen. En dit programma met Joen tot 2. Ik ga praten bij twee dames. De een heet Marloes Bakema en de andere Maartje Allebes. Waar gaat het over? We gaan het theater in met een heel indrukwekkend stuk. Want de theatergroep Troost komt met de voorstelling Revolutionary Roads. Dat stuk gaat over de angst om middelmatig te zijn. De druk van de maatschappelijke verwachtingen en de bittere strijd tussen droom en werkelijkheid. Maar tegelijkertijd is het verhaal ook verrassend geestig. Twee van de spelers, daar gaan we mee praten. Met Maartje. Dag Maartje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag en dag Marloes, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi. Ja, het stuk is gebaseerd op een boek uit 1961. Maartje, welk boek was dat?
1: Ja, dat is het verhaal, Revolutionary Road.
0: Ja, en 1961, kunnen we dan nog stellen dat het actueel is?
1: Nou, dat is leuk. Het verhaal zelf speelt zich ook wel echt af in de jaren 50-60. Ja. Dus wat dat betreft zie je in het verhaal ook heel veel maatschappelijke normen terugkomen die in die tijd de boventoon voerden. Maar helaas is het ook nog heel erg actueel, ja.
0: Ja, en waarom zeg je helaas?
1: Nou, omdat er wel bepaalde punten aan het licht komen waar we toch wel liever vanaf willen. Zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke normen, de druk die de maatschappij op veel individuen kan leggen. Misschien toch ook wel hier en daar nog de verdeling man-vrouw. Niet zozeer in Nederland, maar in andere delen van de wereld.
0: Ja.
1: Er komt ook wel een pittig thema over abortus naar voren. En ook dat is in delen van de wereld nog vrij actueel.
0: Ja. Ja, dat klopt. Daar is nog niet overal per wet het een en ander over vastgelegd. Even Marloes, het stuk. Ik hoor nu net inderdaad van Maartje wat punten die worden aangestipt. Hoe zou jij het stuk willen omschrijven?
2: Dat is een goede vraag. Nou, het is een... wij noemen het toch wel een tragicomisch verhaal. Ik denk heel herkenbaar voor mensen. Ik denk dat er voor veel kijkers heel veel... dingen naar voren komen dat je denkt, hoe denk ik daarover? Of, dat zit bij mij ook zo.
0: Ja,
2: en het is gewoon een heel menselijk en universeel verhaal. Wat Maartje net al zei, het speelt zich natuurlijk in de jaren 50. Maar ik denk dat we op dit moment nog steeds met dezelfde dingen struggelen als toen. Daar blijven we mensen voor. En je ziet gewoon ook dat de wereld steeds conservatiever weer aan het worden is.
0: Toch weer wel, hè?
2: Ja.
0: Ja, en dan zijn we dus inderdaad, pak een beetje hoeveel jaar verder? 70 jaar, ja. 60, 70 jaar. Ja, we zien dat steeds meer mensen ook conservatief denken. Hè? Zoals Donnie Roefink onlangs nog in het nieuws was met een uitspraak over zijn vriendin. Waardoor komt dat, denk je, Maartje, dat we weer wat conservatiever lijken te gaan worden?
1: Nou ja, ik denk dat er door de jaren heen altijd een golfbeweging plaatsvindt. En daar waar je op een gegeven moment heel erg... vrijheid van meningsuiting, dat daar enorm voor gestreden wordt. Ja, daar vindt natuurlijk ook weer een tegenbeweging in plaats. Dat we op moeten letten met wat we zeggen. Dat we elkaar kunnen beledigen. Dat we grenzen overgaan. En die grenzen worden nu weer bewaakt. En ja, ik denk dat dat iets van alle tijden is wat continu gaat terugkomen. Dan wel rustig aan in ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld... de bespreekbaarheid van veel thema's is nu natuurlijk veel groter. Ook door social media ligt dat veel meer open. En daardoor wordt het juist nu weer, denk ik, aan banden gelegd. Omdat er zo open gesproken werd, gaan we nu weer grenzen leggen.
0: Ja, even voor jou de vraag, voor jullie allebei eigenlijk de vraag. Maar ik begin even met Maartje. Maartje, wat vind je eigenlijk... middelmatig. Wanneer is iemand middelmatig?
1: Ja, ik vind dat er op het woord middelmatig wel echt... Dat klinkt echt negatief.
0: Ja.
1: Als ik het even bekijk vanuit mijn plek hier in Nederland...
0: Ja, waar is dat? Waar is jouw plek?
1: Bij mijn plek is in Haarlem. Ik weet niet... ik vind het fantastisch Haarlem, dus ik zal niet zeggen middelmatig.
0: Nee.
1: Wat is middelmatig?
0: Ja, wat is dan middelmatig?
1: Ja, ik denk dat we dat algemeen kunnen omschrijven is... je hebt gewoon je baan, je hebt gewoon je huis, je hebt gewoon je gezinnetje. Je voldoet daarmee volledig aan de maatschappelijke normen. En wellicht zit er een kleine angst om echt je hart te volgen. En ben je aan het leven naar je hoofd? Ik denk dat dat... in mijn woorden middelmatig zal zijn.
0: Ja, waarbij we dus inderdaad altijd in ons achterhoofd hebben wat de maatschappij van ons verwacht. En eigenlijk is dat best wel verdrietig. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal. Marloes, wat is volgens jou middelmatig? Wanneer ben je middelmatig?
2: Nou, ik wou eigenlijk... ik kan me heel erg vinden in wat Maartje zegt. Het is denk ik aan de norm willen voldoen. Dus niet met je kop boven het maaiveld uit durven komen. Niet je... Maar misschien wel je droom durven leven.
0: Ja.
2: Schikken voor de verantwoordelijkheden die je misschien wel allemaal hebt. Maar daardoor ook niet durf te spreken.
0: Ja, er zit wat angst in. Dat je hoofd boven maaiveld uitsteekt. Maar er zit toch ook aanpassingsvermogen in. Marloes en Maartje, jullie spelen allebei een rol in het stuk Revolutionary Road, hè, van jullie theatergroep Troost. Wie speel je eigenlijk, Marloes?
2: Nou, ik speel 3 rollen. Dus dat is. We zijn in totaal met 4 spelers. Milan van Aagten speelt mee en Nanne Statema. En Nanne en ik spelen eigenlijk alle personages rondom
0: het
2: koppel. Sorry?
0: Vind ik altijd zo knap.
2: Ik versta je even niet.
0: Ik zeg, dat vind ik altijd zo knap.
2: Oh, zo knap.
0: Als je meerdere personages speelt.
2: Het is ook best ingewikkeld, merk ik. Maar ik denk ook heel geestig. En. Ik vind het ook daardoor, door Jacob Derwig, die een bewerking heeft gemaakt van het boek, wel sterk geschreven om die 3 rollen door 1 door 1 acteur te laten spelen. Ja. Omdat wat de rollen van mij zijn, wij spelen dus alle mensen rondom dat koppel heen. Er zijn een spiegel voor die mensen, in welke vorm dan ook.
0: En Maartje, dus, doe jij dat ook?
1: Nee, ik heb echt één personage die eigenlijk gevangen zit in dat keurslijf en daaruit wil.
0: Ja, nou, ik vind het een heel interessant stuk. Revolutionary Road. De speeldata zijn 9, 10, 11, 16, 17 en 18 oktober. Het begint op al die dagen, behalve dan de zondagmiddag 3:00... en al die avonden om 8:15. En de locatie is het Amsterdamse Theaterhuis. En dat vinden we uiteraard in Amsterdam. Dank jullie wel voor dit uitgebreide gesprek over het stuk.
2: Graag gedaan.
0: En veel plezier.
2: Thanks, tot daar.
0: Goed zo, oké, dag.
2: Doeg.
0: Dag. Ja, 2 spelers. Het zet ook wel aan tot nadenken eigenlijk. Je hoorde Marloes Bakema en Maartje Allebes. En nog 1 keer, de theatergroep die heet dus Troost.

0: Boyzone en deze plaat heet ze Picture of You. Maarten, we hebben een grote verrassing voor luisteraars. Want
1: zeker.
0: We mogen best wel aardig wat kaarten verloten onder ons publiek. Mensen die meekijken of niet te vergeten luisteren. Revolutionary Road, waar we het net over hadden, deelt wat vrijkaarten uit. En die zijn dus op verschillende data in oktober. 9, 10, 11 en 16, 17, 18 oktober. Dat is het allemaal bijna. En het is dus in Amsterdam. En het stuk dat... dat is best interessant.
1: Zeker.
0: Revolutionary Road. En daar kun je dus naartoe. En als je dus nu een appje stuurt of bellen, mag ook, hè, deze keer.
1: Zeker, absoluut.
0: 088 850 51 2.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
12: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
13: Ik ben Roy en ik kom uit Amsterdam Slotervaart.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Half 2 is het precies. Bussum, 18 graden, nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. En dat heeft weer gevolgen voor de locatie in Hoofddorp. Die locatie verandert straks in een dagziekenhuis. Nieuwe ziekenhuis komt op de parkeerplaats naast het huidige ziekenhuis in Schalkwijk en moet rond 2033 klaar zijn. De man die vastzit voor het doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een volterras bij Amsterdam. Die man blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bekendgemaakt. De twee kenden elkaar. Het slachtoffer werkte in een gevangenis waar de verdachte eerder vast zat. In meerdere kranten staat vandaag een rouwadvertentie van de directie en ook van de medewerkers van de gevangenis in Zaandam waar hij werkte. Viggo Waas doet volgende week mee aan een speciale proloog van de Eneco Tour om aandacht te vragen voor hersenletsel en het voorkomen daarvan. De cabaretier kreeg zelf in 2021 een herseninfarct en hij stapt dus 13 oktober op de fiets. Hij rijdt met andere sporters een parcours door het Zuiderpark, dat is in Den Haag. En dat is allemaal gekoppeld aan een fietshelmcampagne, het Hardkoppie van de Hersenstichting. Die campagne wil dragen van een fietshelm vanzelfsprekender maken om zo het risico op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val te verkleinen. Nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten die staan sinds deze week onder toezicht van de overheid omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het gaat om Drechterland, Enkhuizen, Kocheland en Stedenbroek. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan die spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid een gemeente buitenspel zetten en beslissen dat daar een asielopvang komt. Eens even kijken. Laatste berichtje voor een buurt in Amsterdam-Nieuw-West wordt een wijkagent gezocht. En dat is kennelijk niet zo makkelijk. Gevraagd wordt om een agent die zichzelf durft te zijn en die ook bestand is tegen de hoge werkdruk. Wordt gezocht naar iemand die een echte teamplayer is, maar die zich in de wijk ook individueel staande kan houden. Benadrukt wordt dat er veel verschillende gebieden in het stadsdeel zijn. Woonwijken, maar ook horeca, high impact crime, zoals dat heet, excessief geweld, drugsproblematiek en meer.
17: Zo.
16: Nou, ga er maar aan staan. Nou, wijkagent kan wel vaak een belangrijke rol spelen.
15: Ja, het is wel heel mooi natuurlijk als je die functie kan vervullen.
16: Ja.
15: Maar het lijkt me wel heftig, helemaal als je het zo brengt.
16: Er zijn ook steeds meer wijken in Amsterdam waar ze geen buurtagent voor kunnen vinden.
15: Dus ja, ze die durven niet
16: dat
15: meer.
16: Dat is niet zo'n fijne ontwikkeling.
15: Heel verschrikkelijk is dat.
16: Ja, nou, hopelijk meldt zich een goede kandidaat of kandidaten. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
15: Helemaal goed, dankjewel Barbara. Dan gaan we naar het weerbericht en dat is met Jan Visser.
3: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, maar er drijven ook nog wat wolkenvelden rond. Het blijft wel droog en op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen begint waarschijnlijk met plaatselijk mist. Later op de ochtend verdwijnt de mist en hebben we geregeld zon, maar in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan weer toe en in de avond gaat het regenen. Temperatuur morgen nog 19 tot 20 graden en een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. En morgenavond, woensdagavond, wordt de wind aan de kust krachtig tot hard uit het noordwesten.

0: Royal zei tijdens de plaat van Lorde.
1: NH helpt.
0: Dit is een mooi verhaal. Dit is echt een interessant verhaal. We gaan praten met Gabriella Christofili. Dag Gabriella, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Je bent op zoek naar een persoon.
2: Ja.
0: Ja. En voor die persoon gaan we even luisteren naar jouw verhaal. Vertel eens, want jullie zijn in 1991, 92 met een truck door Afrika getrokken.
2: Ja.
0: Ja, en met wie was dat?
2: Nou, met een groep van 18 mensen. En die hebben we eigenlijk zo'n beetje bij elkaar gevonden. Behalve René de Gooier, ja, die in Amsterdam woont. En dat lukt maar ons maar niet. Ja. Maar het was eigenlijk een hele mooie reis waar iedereen met een tentje, met een truck, door de Sahara, et cetera, et cetera. Ah.

0: Dus het was echt mooi.
1: Even voordat we verder gaan met René. Jullie zijn dus met 18 mensen zijn jullie door de Sahara getrokken. Hoe kwamen die 18 mensen bij elkaar?
0: Nou, het was een reisorganisatie in Amsterdam, Ashraf. En die hadden een truc. En die verzorgde eigenlijk alleen de reismogelijkheden. En als groep kon je dan zeggen van waar je naartoe wilde. We zijn geëindigd in Kenia. Maar gewoon hoe je met elkaar er doorheen wilde reizen.
1: Ja.
0: En af en toe dan ging je ook wel eens een stukje alleen of met een paar of met wat je wilde. Nou, dat was een beetje de gegevens. En voor de rest kwamen we allemaal vanuit heel Nederland. Dus dat was wel een...
1: Maar wat bijzonder. En jullie hebben elkaar daarna ook nog een aantal keren gezien? Of is dat nooit voorgekomen?
0: Jawel. We hebben elkaar denk ik 2, 3 keer gezien. En op een bepaald moment raakten we elkaar uit het oog doordat we of kinderen kregen of een andere richting op gingen. We waren nog vrij jong, tenminste tussen de 20 en de 30 zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dus je had dan weer andere dingen waar je mee bezig hield. En dat was de reden dat hoe we wilden het wel, maar het lukte niet meer.
1: Nee,
0: in ieder geval.
1: Nee. En nu willen jullie weer bij elkaar komen met deze 18 mensen.
0: Ja, we hebben in oktober een reunie. En eigenlijk, we hebben nu een app en we zitten zo vaak met elkaar te appen en dan weer herinneringen op te halen.
1: Ja.
0: En ja, gewoon heel leuk. Allemaal gekkigheid.
1: Wat leuk. En woont iedereen wel in Nederland of is er ook iemand achtergebleven in Afrika?
0: Nou, iemand die deed op watergebied heel veel. En die was toen ook mee om een beetje een indruk te krijgen hoe het daar allemaal zat. Die is naar Afrika gegaan. Ja.
1: Ja.
0: En die hebben we toch nog terug kunnen vinden. Dat was ook wel weer heel leuk.
1: Ja, dus daar zijn jullie al een tijdje mee bezig. Jullie komen in oktober bij elkaar. Maar ene René, die wordt nog gezocht.
0: Ja.
1: Ja. Wat is de achternaam van René?
0: René de Gooier. En hij heet volledig René Marcel de Gooier. Maar zijn roepnaam was René. En hij was geboren in Amsterdam.
1: Ja.
0: En moet ik zijn geboortedatum ook?
1: Ja, laten we maar doen.
0: Ja, oké. Okay. 13 april. Ja, april 1959.
1: 59.
0: Dat staat op de lijst.
1: Ja, maar zij zou nu 67 zijn.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Deze René Marcel de Gooier, geboren in Amsterdam op 13/4/1959, wordt gezocht. En die is dus meegeweest met jullie een reis met een truck naar Afrika in 91-92. Hij kwam dus uit Amsterdam. Woonde hij ook in Amsterdam, weet je dat nog?
0: Hij woonde in Amsterdam en had daar ook voordat hij met ons meeging, een café-bar in de Jordaan. En nou, daar hield hij zich mee bezig en had daarvoor de HRO gedaan, kan ik me herinneren.
1: Ja, ook in Amsterdam waarschijnlijk.
0: Ja. En hij woonde er ook.
1: En hij woonde er ook. En er is dus niemand van die groep, van die reisgroep, die ooit nog iets van hem vernomen heeft?
0: Nee, terwijl Ad en Jolanda nog best wel contact hadden tijdens de reis. Maar ik weet niet hoe dat ontstaan is. Je had natuurlijk allemaal je eigen contacten zo'n beetje. Het was wel één geheel.
1: Ja.
0: Maar hoe dat verlopen is, heb ik niet gehoord van ze.
1: Nee. Van wanneer is het allerlaatste contact met deze René?
0: Nou, van die reis, dat is dan in 92. Ik kwam denk ik mei of zoiets terug.
1: En daarna hebben jullie hem nooit meer gesproken?
0: Ja, en Amsterdam zou je denken dichtbij. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Goed, waar is de Remy?
0: Die is in het midden van het land, bij Laren, daar ergens in de buurt.
1: Laren, Gelderland.
0: Ja. Ja. Ja. Nee, Gelderland, ja.
1: Ja. Ja. Wij zoeken dus René Marcel de Gooier, geboren in Amsterdam op 13 april 1959. Hij werkte in een kroeg in de Jordaan en hij heeft de HRO afgerond in Amsterdam. Veel meer weten jullie niet?
0: Nou ja, ik weet dat hij een broer had, kan ik me herinneren. En zijn moeder leefde toen. En ik meen dat zijn vader wat ouder was, dat er een leeftijdsverschil in zat en dat hij dus overleden was. Zo kan ik me herinneren. Voor de rest viel hij op mannen. Wat ik verder van hem kan zien, hij is een beetje...
1: René viel op mannen?
0: Ja. En René was wel een type die altijd wel zijn woordje klaar had, maar eigenlijk altijd wel functioneel. Dus hij was voor de rest eigenlijk best een rustig type.
1: Ja.
0: Maar wel heel geconcentreerd met zijn woorden. En met Ad, wat ik al zei, met Ad en Jolanda dat trok hij het meeste mee op. Maar voor de rest was het ook een iemand die zich wel met de groep verbond. Zo ja, wel, hoor. Ja.
1: Dit zou prachtig zijn als we deze René Marcel de Gooyer vinden. Zodat hij in ieder geval over een paar weken bij jullie reunie aanwezig kan zijn. 088-850-5152. Gaat er bij iemand een lichtje branden als ik nog een keer de naam noem? René Marcel de Gooyer, geboren op 13 april 1959. Nou, Gabriella, we doen ontzettend ons best. We maken er iets moois van. Dit interview heeft geholpen. En wie weet komt het tot een oplossing.
0: Ja, het zou heel erg leuk zijn.
1: Ach, als hij de enige is die ontbreekt. Want de rest is compleet, dan moet het gewoon zo zijn, toch? Hij moet erbij. Hey, dankjewel.
0: Ja. Dank jullie wel.
1: Goed zo. Oké, graag gedaan. Dag. Oh, ik hoop zo dat deze man gevonden wordt. Het zou heel bijzonder zijn, ik hoop het.

0: Jason Mraz en deze plaat heet Lucky. Maarten, we hebben al heel snel goed nieuws.
1: Precies, wij waren ook lucky. Want we werden inderdaad net gebeld naar aanleiding van de oproep.
0: Van Gabriella.
1: Ja, en er belde een hele lieve mevrouw en die zei... ik heb toevallig een nummer van deze René. Ik weet niet
0: van deze Marcel René de Gooier.
1: Ja, bellen maar eens. En dat heb ik gedaan en het was hem.
0: Dus we hebben Marcel René de Gooier al heel snel gevonden.
1: Ik heb hem gesproken.
0: Oh! Echt waar?
1: Ja, ja.
0: Nou, we hebben net Gabriella geprobeerd te bellen. Die neemt niet op, dus ik weet niet, Gabriella, of je dit hoort nu op dit moment. Maar deze ontbrekende reunist, Marcel René de Gooier, hebben we dus al gevonden. En lieve mevrouw, bedankt voor de tip. Hartstikke goed. Wie hebben we morgen te gast?
1: Dat is niemand minder dan, ja, en dat is heel leuk, grootheid Twan Huis.
0: Oh, die heeft een heel mooi boek geschreven.
1: Ja, over wandelen.
0: Oh, echt heel leuk. Dat doen we morgen. Vandaag hebben we nog even Tieneke. Dag Tieneke, goedemiddag.
2: Dag June, hallo.
0: Ah, je was jarig, hè, vrijdag?
2: Ja, ik was jarig, 76.
0: Och, wat een mooie leeftijd. En hoe heb je het gevierd?
2: Nou, dat zal ik je zeggen, helemaal niet leuk. Want mijn televisie die had ik 's morgens heel even aan... om Koning te horen met wat hij te vertellen had. En op dat moment plofde mijn tv uit. Nou, nou heb ik al 3 keer een kastje gekregen van de KPN... En 3 keer is het nog niet gelukt. Dan moet ik vanmiddag weer afwachten. Dus ik zit al 7 dagen zonder televisie.
0: Ach,
2: en dan juist op je verjaardag. En ik ben alleen. Dus ja, de rest is allemaal op vakantie. Dus ik zie niemand verder.
0: Nee. Maar dan, nu ben je wel even op de radio. En ik heb een cadeautje voor je in de vorm van een plaat.
2: Nou, leuk.
0: Dus dat is wel leuk.
2: Ja, dat is leuk.
0: Toch? Hartstikke goed. We gaan je verjaardag nog even vieren. Tieneke, mooie naam, ze heette mijn moeder ook.
2: Ja, dat zei je, ja.
0: En deze plaat is voor jou.
2: Dankjewel, Dion.
0: Dag, lieverd.
2: Groetjes aan... Dankjewel, schat. En de groeten aan Maarten.
0: Ga ik doen bij deze.
2: Doei, doei.
0: Dag.
2: Ach, doeg.
0: Doeg, wat een lieverd. Krijg ze nog even een cadeautje, Maarten. Tot morgen. Dit is Maywood.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training. Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
7: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
8: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
9: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
10: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Minuten over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. Nog eens vier Noord-Hollandse gemeenten staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. En een man die vastzit voor doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een vol terras bij Amsterdam blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag bekendgemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Goedemiddag.
5: Met Nick.

is niet normaal. Ja, dit liedje is eigenlijk gemaakt voor het WK, het afgelopen WK 2026. En nog steeds is het niet weg te slaan. Het wordt zo ontzettend veel gedraaid. Sterker nog, het staat boven aan de top in de hitlijsten. Het is Shakira samen met Burna Boy met Die Die. Zo, goedemiddag Noord-Holland. De dinsdagmiddag van NH. Korting op kleding, een tijdschrift of speelgoed in de winkel waar je werkt, dreigt vanaf januari te verdwijnen. In de zoektocht naar geld wil het kabinet de belastingvrije personeelskorting per 1 januari afschaffen. Ja, dit is weer zoiets dat ik denk, ja, we zijn echt aan het zoeken. Vaak waar deze mensen werken of als je er werkt, is het juist een leuk voordeeltje. Dat je wat mag kopen bijvoorbeeld bij het bedrijf met een fikse korting. He, dat is ook de reden dat je misschien ook daar gaat werken. Stel je voor je werkt bij de Rituals, he, even 1, 2, 3. Dan is het leuk dat je daar dingen kan kopen met 25% korting. Werk je bij de Douglas, dan is het leuk dat je die luchtjes kan kopen met 25 of 20% korting, toch? Of bij een of andere Jeans Factory of de V&D, weet ik veel. Noem het op naar de V&D. V&D wordt misschien een beetje moeilijk. Dat zou niet meer kunnen, hè. We krijgen helemaal geen korting meer. Maar je snapt wat ik bedoel. Het is een beetje een extraatje die eigenlijk weer wordt ontnomen. En ik kan me voorstellen dat het heel onterecht voelt. Ik dacht, wat kunnen we hierbij bedenken? Wat voor liedje past hierbij? Ik hoor het graag van jou. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Goed Noord-Holland is dit dus de dinsdagmiddag van NH. Met Rod Stewart nu. Young Times.

Talk to me. Korting op kleding, een tijdschrift of speelgoed in de winkel waar je werkt. Ja, het dreigt vanaf januari te verdwijnen. In de zoektocht naar geld wil het kabinet de belastingvrije personeelskorting per 1 januari afschaffen. Ja, zo jammer hè, dat die kleine dingen allemaal moeten verdwijnen. Dankjewel voor het doorgeven. Een liedje die hierbij past. Dankjewel. 088-850-51-52. Wat dacht je van, zijn de kleine dingen die het doen? Ja, is niet geworden. Deze wel. Don't dream it's over. Want misschien blijft het gewoon bestaan. In Crowded House hoor je bij NH.

0: Ja, nu kan het toch, hè? Het is vandaag best nog een mooie dag. Juan is bij NH, adios, Lupido. Het klinkt zomers. Of het ook echt zomers is, dat weet ik niet.
1: Het gaat over allerlei wensen die je aan God vraagt.
0: Oh.
1: Dat je ouders voor altijd mogen blijven leven. Dat je gelukkig bent.
0: Dat past dus best wel bij het lekkere weer, toch? Dat mag toch wel. Want ik weet dat Juan ook een liedje hebt. Lekker Bisenegra. Dat gaat heel ergens anders over, hè?
1: Het gaat over dat iemand in rouw is. Maar het liefde is verdriet, een gebroken hart. En dan ga je helemaal in het zwart.
0: Ja, dus eigenlijk klinkt het dan heel vrolijk. Maar dat is het eigenlijk dus bij wijze van spreken niet, toch?
1: Nee, dat is vaak met die liedjes.
0: Ja, kijk, want het gaat dan om dit liedje. Dat is een ander liedje van Juanes, dat is deze.
2: Tengo la camisa nera, hoy mi amor está de luto. Ella me da la luna pena y es por culpa de tu embrujo.
0: Ja, je denkt dat het heel zomers is, maar eigenlijk zit er een serieuze boodschap verstopt in het liedje.
1: Ja, dat hij in de rouw is vanwege het gebroken hart.
0: Dat maakt het wel complex. Oké, goed, het is ondertussen 2:30 hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in, Bar?
1: Nou, het is te gevaarlijk om een pinautomaat neer te zetten in het centrum van Diemen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ik ben Kim uit Winkel.
7: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
8: Henk Hagemeer uit Sparendam.
9: Ik ben Renate en ik kom uit Horen. Thuis in heel Noord-Holland.
10: Twee minuten over 2:30. Momenteel in Hilversum is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. Het heeft ook gevolgen voor de locatie in Hoofddorp. Die locatie verandert in een ziekenhuis voor puur dagbehandelingen. Het nieuwe ziekenhuis komt trouwens op de parkeerplaats naast het huidige ziekenhuis in Schalkwijk. Het moet allemaal in 2033 klaar zijn. De man die vastzit voor doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een vol terras bij Amsterdam, die blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter bekendgemaakt. De twee kenden elkaar. Het slachtoffer werkte in de gevangenis waar de verdachte eerder vastzat. In meerdere kranten staat vandaag een rouwadvertentie van de directie en de medewerkers van de gevangenis in Zaandam. Zijn plotselinge overlijden heeft ons diep geraakt, schrijven ze. Viggo Waas doet volgende week mee in een speciale proloog van de Eneco Tour. Dat is fietsen om aandacht te vragen voor hersenletsel en vooral het voorkomen daarvan. De cabaretier kreeg zelf in 2021 een herseninfarct. En hij rijdt samen met de andere sporters een parcours door het Zuiderpark. Dat is in Den Haag. En het is allemaal gekoppeld aan een fietshelmcampagne Hard Copy van de Hersenstichting. De campagne wil het dragen van een fietshelm vanzelfsprekender maken en zo het risico op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een val verkleinen. Nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het gaat om Drechterland, Enkhuizen, Kocheland en Stedenbroek. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan die spreidingswet gaan voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid een gemeente buitenspel zetten en zelf beslissen dat daar een asielopvang komt. Laatste berichtje. In het centrum van Diemen komt toch geen geldautomaat.
10: Oh jee.
11: Ja, er was wel een vergunning voor afgegeven. Maar het gemeentebestuur vindt het risico op een plofkraak bij nader inzien te groot. Er waren al veel zorgen onder bewoners en de winkeliersvereniging. Toen hebben ze opnieuw naar die situatie gekeken. Ja, het was de bedoeling dat ondernemers daar contant geld konden afgeven.
10: Ja.
11: Maar ja, uit nieuw onderzoek blijkt dat op die locatie juist extra veiligheidsrisico's zijn. Vlakbij woningen en vlakbij speelvoorziening. De afgelopen tijd is het natuurlijk heel vaak voorgekomen in Noord-Holland dat een heleboel wordt opgeblazen. Ja,
10: het is
11: en je zal er maar boven wonen.
10: Ja, maar het is wel te bizar voor woorden. Dat het eigenlijk niet, dat het gewoon niet kan. Omdat ja, ze bang zijn dat het wordt opgeblazen. Ja.
11: Maar het is wel, natuurlijk, het is te bizar voor woorden. Maar het is wel goed dat ze dat dan dus niet
10: tuurlijk,
11: op die plek
10: tuurlijk
11: doen.
10: Is prima dat ze dat dan inderdaad dan niet doen. Maar kijk, overal bij wijze van spreken waar je dus een pinautomaat neerzet, is die dus gevoelig om te worden opgeblazen. Sterker nog, het is zo erg dat veel. Ik heb wel eens gelezen dat veel Nederlandse bendes zeg maar actief zijn in Duitsland. Dus de grens overgaan en daar dan ook plofkraken plegen. Dus het is wel een soort. Het wordt een beetje, ja, ik zou zeggen, het is een beetje een ons volkje wat het doet. Ja, waar gaat het heen? Dat kan toch niet?
11: Nee, dat is wel echt eng.
10: Ja, het is treurig eigenlijk, hè?
11: Maar goed, het is op zich een goede oplossing om dat dus buiten heel druk bevolkte gebieden te...
10: Maar waar moet je dan nu... ik moet je ook eerlijk zeggen, als ik bij mij even nadenk, waar zit er een pinautomaat? Je hebt eigenlijk heel weinig pinautomaten bij ons nog. In de stad denk ik wel, maar aan de buitenkant, zeg maar, van een pand. Vaak moet je nu ergens naar binnen.
11: Ja.
10: Dus bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, hè, kun je pinnen. Of bij de... al die dingen staan binnen. Die staan dus niet meer buiten. En na een bepaalde tijd kun je dus ook geen geld meer... pinnen, bij wijze van spreken. Dat is wel helemaal veranderd.
11: Dat is ook zo. Dat
10: ik, ik, ik,

0: Silja Romli bij NH met hemel en aarde.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en keuze B. Mijn vraag aan jou is dan, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52.

Nou, dat zijn ze dan. Ja, de twee liedjes waar je op mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Is dat die keuze A, Star Make It Them, I Think I Love You? Of wordt het keuze B, Roxette met Joy White? Stemmen 088 850 51 52.

0: Carol G samen met Bruno Mars bij NH met Stil.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A. Dat was Star Maker Them, I Think I Love You en keuze B. Rockstar met Joyride.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, meerderheid hoor. Echt 90% dik geworden. Keuze B, Rockset. Hello.

0: uittip.
1: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
4: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
5: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
6: Jou.
5: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
7: eBink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
8: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
11: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
12: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
13: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Twee minuten over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. Nog eens vier Noord-Hollandse gemeenten die staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers ophangen. En de man die vastzit voor het doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een vol terras bij Amsterdam, die blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter bekendgemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Bukvic. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
11: Deep for Help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
20: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
23: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
25: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: ze is een beetje gek geworden. Tenminste, dat was ze. Toen was ze weer normaal. En ja, het is natuurlijk ook best een gek leven wat je leidt. Als je bijvoorbeeld Britney Spears bent. Oei, ken je die foto's nog? Die ze dan van de plaats online. Terwijl ze naakt was. Of naakt aan het dansen was. Ja, misschien stijgt het soms een beetje naar je hoofd. Britney Spears, samen met Elton John bij NH. Hold Me Closer.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel Theo voor het doorgeven van je verjaardag. Theo uit Amsterdam is vandaag 86 geworden. Gefeliciteerd. En ik mag ook Ria feliciteren. Ria uit Haarlem is jarig vandaag. Ria is ook lekker 70 jaar geworden. Nou Ria, prachtige dag. Maken we het moois van voor jou ook een toetertje.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zeker zelf ook op de kalender 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: nieuws in Texas bij NH. 19 toen. 19 toen. We zijn gewoon lief op dit. 19 toen. Het proces tegen Johan V. 19 toen. 19 toen. Terug naar het jaar 2003. Zo had je in het jaar een autodiefstal. Kwam wel vaker voor, maar het werd steeds moeilijker om een auto te stelen. Luister mee.
1: Als er in Nederland een auto gestolen is, dan is op het moment dat die aangifte is gedaan, dan is die ook bekend in Duitsland, in België en waar dan ook maar, waar zo'n auto dan ook maar naartoe kan gaan.
2: Je rijdt niet zo 1, 2, 3 meer naar Polen.
1: Nou, je kunt er nog naartoe rijden, maar je loopt goede kans dat je gepakt wordt.
3: Ook wordt meer beveiligingsapparatuur ingebouwd, waardoor diefstal moeilijker wordt. Vooral in trek zijn nieuwe, dure auto's en de hele oude rammelbakken. Bijna 3/4 van de gestolen wagens is teruggevonden. En dat is 10% meer dan vorig jaar.
0: Nou, mocht je nou de radio weer wagen zetten, toen de tijd. 2003, 6 oktober, heb je dit niet kunnen missen. Ze scoren namelijk een hit. De Black Eyed Peas hoor je bij NH. Dit is Where is the Love?

0: Ja, het is ook de hoogste tijd trouwens hoor. Het is ondertussen 4:01. We zijn een beetje laat. Mil, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik zit zo in de muziek. Het is allemaal zo lekker natuurlijk. Ik wil geen plaatje overslaan. Je weet hoe ik ben, hè. Ja. Maar het wordt wel tijd. Wat is op de nieuws?
1: Een rechtszaak over de kleur geel.
2: Iedere zondag.
3: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
3: Met William van der Lof. 1963.

0: 1965.
1: 1987.
0: 1976.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ik ben Mirjam en ik kom uit Horen. Horen moet je voelen.
2: Ik ben Frank en Malcolm is mijn stad. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Vier minuten over half vier. De hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Momenteel in Blaricum is het 18 graden. Dit is het nieuws met Barbara Mulder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De dalende LHBTIQ-acceptatie in Nederland vraagt om actie van scholen, overheid en sociale mediaplatforms. Dat zegt het COC. De organisatie noemt de dalende acceptatie zeer zorgelijk, zeker in combinatie met het feit dat er onder jongeren minder acceptatie is. Het transgendernetwerk noemt de nieuwe cijfers schokkend, maar ook geen verrassing. De organisaties roepen mensen op om zich vooral uit te spreken tegen discriminatie en uit solidariteit bijvoorbeeld een regenboogvlag op te hangen. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. Dat heeft ook gevolgen voor de locatie in Hoofddorp. Die locatie verandert in een ziekenhuis voor dagbehandelingen. Het nieuwe ziekenhuis komt op de parkeerplaats naast het huidige ziekenhuis in Schalkwijk. Het moet rond 2033 klaar zijn. De man die vastzit voor doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een Wolterras bij Amsterdam, die blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank besloten. De twee kenden elkaar. Het slachtoffer werkte in de gevangenis waar de verdachte eerder vast zat. In meerdere kranten staat vandaag een rouwadvertentie van de directie en de medewerkers van de gevangenis in Zaandam. Zijn plotselinge overlijden heeft ons diep geraakt, schrijven ze. Nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan deze week onder toezicht sinds deze week van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het gaat om Drechterland, Enkhuizen, Kocheland en Stedenbroek. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet gaan voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid en gemeente buitenspel zetten en beslissen dat daar een asielopvang komt. Laatste berichtje, een bijzondere mijlpaal. Chocomel van Friesland Campina krijgt het exclusieve merkrecht voor het gebruik van de kleur geel op de verpakking van de chocolademelk. Hoe zit dat? Nou, Friesland Campina, dat ken je dus allemaal wel van die traditionele chocomelpakken.
3: Ja.
4: Die trok aan de bel omdat een concurrent uit Spanje, Grupo Cacolat, dezelfde kleur geel wilde gebruiken.
3: Oei.
4: Ja, en nou goed, de Nederlandse producent die ging dus een zaak aanspannen bij de rechter. Ze zeggen, ja, we hebben al ruim 90 jaar tijd en geld gestopt in onze reputatie,
3: ja,
4: en uitstraling van onze producten. En dat een concurrent daar dan gratis op gaat meelichten, dat is eigenlijk onacceptabel.
3: Het is dus best moeilijk, hè? Want kijk, als je een merkrecht hebt, dan kun je bijvoorbeeld je logo of iets wat je doet, zoals de smaak of zo. Maar een kleur.
4: Nou, er zijn wel
3: moeilijk,
4: eerder,
3: toch?
4: Is moeilijk inderdaad. Er zijn maar een paar vergelijkbare gevallen. Milka Lila, Niva, ja. Nivea Blauw, ja. En nog iets anders, die ook gelijk soort gerechtszaken hebben.
3: Ja, dus dit is eigenlijk, wat voor kleur geel is het dan eigenlijk?

Morgen begint waarschijnlijk met plaatselijk mist. Later op de ochtend verdwijnt de mist en hebben we geregeld zon, maar in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan weer toe en in de avond gaat het regenen. Temperatuur morgen nog 19 tot 20 graden en een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. En morgenavond, woensdagavond, wordt de wind aan de kust krachtig tot hard uit het noordwesten.

0: Protocol Man bij NH met Feel It Still.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Andrew Gold met Never Let Us Slip Away.
5: And it would really make me happy to never let us slip away.
0: Of toch liever keuze B, Bette Midler met Beast of Burden.
6: I'll never be your beast of burden. Out of miles, my feet are hurting.
0: Nou, dat zijn ze dan. Ja, de twee liedjes waarop jij mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? 088 850 51 52 voor keuze A, Andrew Gold. Dan kies je voor Never Let It Slip Away. Of keuze B kan ook, hè, Bette Midler met Beast of Burden. 088 850 51 52. Is dit Barbara Streisand bij NH Woman in Love?
7: Woman in Love.

0: Er is de Bauza bij NH met Magnetic. Zo, zometeen aan 4 uur is het tijd voor vandaag de dag. Dat is vanmiddag zometeen weer met Patricia. Ben je er klaar voor? De uitslag van het rondje van het huis.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: 2 liedjes. Keuze A, Andrew Gold. Never Let Us Slip Away. En keuze B, Bette Midler met Beast of Burden.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen.
0: Zijn geteld. Ja, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. De meeste stemmen, zo'n 80%, kiest voor deze. Keuze B, Bette Midler. Hoor je bijna. The Beast of Burden. Fijne dinsdagmiddag, inderdaad.

0: authentieke schuiframen, topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
2: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
3: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl... en volg een gratis training.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
8: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
9: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
10: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
11: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
12: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. Nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet gaan voldoen. En de man die vastzit voor doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een voltras bij Amsterdam blijft 3 maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het 4e land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan de files. Hoe is de situatie op de weg, Jelmer?
17: De avondspits is begonnen. 6 files op dit moment. De vertragingen vallen nog mee. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arend 2. 7 minuten vertraging. 5 minuten op de A9 Amstelveen en richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. En de laatste, de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein. 5 minuten vertraging.
18: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
19: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
20: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
21: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
20: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Vandaag de dag.
5: Met Patricia Nagelker.

0: Goedemiddag allemaal en fijn dat jullie weer aan de radio gekluisterd zitten.
1: Heerlijk, hè?
0: Voor een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. En Jelmer, die is er zoals je hoort ook weer bij.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: En dat is gezellig. Wij zijn net nog even naar buiten geweest en toen dacht ik, Jelmer, ik dacht dat vandaag het weer al om zou slaan.
1: Nee.
0: Maar nee. Morgen. Morgen.
1: Ja, zal ik heel eventjes, dan maak ik iedereen natuurlijk wel weer gelijk lichtelijk depressief.
0: Ah nee, dat wil ik
1: maar
0: niet.
1: Maar ik had gezien, ja, daar schrok ik ook een beetje van.
0: Ja, een collega van ons die zei net al, geniet nog maar, over 5 maanden kan het weer.
1: Nee, het staat er nog steeds. Ja, het spijt me. Nee, het is morgen. Welke dag is vandaag?
0: En vandaag is dinsdag.
1: Oh nee, dan hebben we morgen nog redelijke temperaturen. Wel veel regen, maar blijft het 21 graden. En dan donderdag, ja, lieve schatten van mensen, ja, dan wordt het ellendig. Dan duikelt het in één keer in tot 14 graden.
0: Maar dan is de zon er nog bij. Wat ik veel erger vind, is dat vrijdag en zaterdag, net het weekend dat ik gezellig met mijn moedertje wegga, dat er dan dus dikke vette regendruppels naar beneden komen en er helemaal geen zon meer is.
1: Ja, maar even serieus, 6 graden verschil in één dag is geen grapje.
0: Het is geen kattenpis, mensen.
1: Het is geen kattenpis.
0: Maar goed, wij zijn er om de stemming er een beetje in te houden. We sleuren jullie er doorheen en onszelf ook erbij.
1: Zo is het maar net.
0: En Barbara is ook erbij. Barbara, jij hebt net even wat lekkers voor ons gehaald.
2: Klopt.
0: Om ons humeur een beetje op te vijzen.
2: Ja, ik heb voor jullie roze koeken.
1: Oh.
2: Lekker, lekker. En ik heb mergpijpen. Dus er wordt ruzie, denk ik.
0: Oh,
2: 2 mergpijpen, 1 roze koeken.
1: Oh nee hoor,
0: ik dacht dat je van alles 1 ging halen.
2: Ja, ik werd al een beetje bekeken door mijn collega's.
0: Oh ja, dat moeten we niet hebben. We moeten niet te inhalig overkomen. Nou, er is iemand jarig. Hoera, hoera.
2: Die hebben we straks ook in de uitzending.
0: Oh, dan gaan we even voor hem zingen. Dat is leuk. Hey, verder is het dus 6 oktober vandaag. De dag dat in 1955 de legendarische Snoek gepresenteerd werd. En de Snoek, weet jij nog wat het is?
1: Ja, dat is eigenlijk
0: auto.
1: Best wel een mooie autootje. Zagen wij hem niet rijden gisteren of zo?
0: Ja.
1: Het was een hartstikke mooi dingetje.
0: Ja, heel mooi. In Amsterdam zit nog een garage waar ze gemaakt, nou niet gemaakt, maar gerepareerd worden.
1: Ja.
0: Dat moet natuurlijk wel met zo'n oude auto. Citroën DS, daar hebben wij het over.
1: Met oude auto.
0: En wat ik wel zo leuk vind, dat wist ik nooit, maar als je dus DS op zijn Frans zegt, want het is een Franse auto.
1: Deux-chauffeur.
0: Ja, dat is een deux-chauffeur. Maar dat is het lelijke eentje, dat is een andere. Dat is de Citroën DS. Maar dit is de DS. En de DS betekent DS. Godin.
1: Oh.
0: Ja, grappig, hè?
1: Dus het is een godin op wielen.
0: Een godin op wielen. Maar dat vind ik echt heel, dat heb ik nooit geweten. Dus nou,
1: wat leuk.
0: Weetje.
1: Ja, dat vind ik een heel leuk weetje.
0: Goed, terug naar vandaag de dag. Wat gaan we allemaal doen op deze, nou, inmiddels dus echt weer heerlijk prachtige zonnige dinsdagmiddag. We gaan even het theater in met vrijkaartjes die we mogen verloten voor Titanic.
1: En dat is een soort amazing te zijn.
0: Heel grappig musical over Titanic, maar dan een beetje grappig. En we gaan horen hoe het gaat met Pollux. En dat verhaal gaat mij aan het hart, want je weet, ik heb een enorm hondenhart. En dit beestje wacht al 2 jaar op een nieuw baasje in het asiel in de Zaanstreek. Ja, daar gaan we zo even over bellen. En ik kan vast verklappen dat het waarschijnlijk wel in elk geval de kant op gaat van goed nieuws.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja.

0: Nieuwe muziek van Mama's Gun, Hardest Yards, zo heet hij.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we gaan het hebben over die 6-jarige hond, Pollux, die al 2 jaar zit te wachten op een nieuw baasje bij Dierenzorg Zaanstreek. Een beetje een verdrietig verhaal eigenlijk. Afgelopen weekend op Dierendag kwam er een verhaal over Pollux online bij NH, met daarbij de wens van het asiel dat hij met de kerst bij iemand onder de boom zou kunnen gaan liggen, of in een kerstmandje. Aan dierverzorger Kim Beekman ga ik vragen of dat er misschien wel in zit. Goedemiddag, Kim.
3: Goedemiddag.
0: Ja, is er naar aanleiding van ons verhaal gereageerd op Pollux?
3: Ja, zeker. We hebben zelfs twee aanmeldingen gekregen voor Pollux. We zijn op het moment in gesprek met een van de twee gezinnen, zeg maar.
0: Oh, en twee is dus al goed nieuws eigenlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk al heel goed nieuws, hoor. Daar zijn we al heel, heel blij mee.
0: Ja, want de afgelopen jaren reageerde er niemand?
3: Nee, vrijwel niemand heeft de afgelopen jaren gereageerd, nee.
0: Oh, wat zielig. En nu zijn jullie dus in gesprek met een van die twee misschien nieuwe baasjes?
3: Ja, ja.
0: Ja, hoe gaat zoiets dan?
3: We vragen natuurlijk altijd eerst of ze een keer kennis willen komen maken. Ze zijn van de week voor de eerste keer geweest. Pollux vond ze heel erg eng, maar ja, dat hadden we ook precies natuurlijk verwacht. Dit is ook iets wat we heel rustig uit moeten bouwen, zeg maar. Ja. Dus meerdere afspraken maken we met deze mensen. Zodat hij zich hopelijk op den duur veilig gaat voelen bij ze.
0: Ja, want hoe komt het dat hij zo bang is eigenlijk?
3: We weten het niet precies. Hij is bij ons binnengekomen 2 jaar geleden. Toen was hij al heel bang. Hij heeft waarschijnlijk niet een heel leuk verleden gehad. Maar ja, we weten het gewoon niet precies.
0: Nee, lastig hè, als je de achtergrond ook niet kent.
3: Zeker,
0: maar, ja. Maar hij is bang voor mensen dus ook, maar ook voor andere dieren bijvoorbeeld?
3: Niet per se voor andere dieren, nee. Met sommige honden gaat hij bijvoorbeeld heel goed. Hij vindt vooral mensen heel erg eng.
0: Ja. Oh, ja. En wat doet hij dan als hij mensen eng vindt?
3: Hij probeert dan altijd te vluchten, hoor. Het is niet dat hij agressie vertoont of zo. Hij zal eerder wegrennen als dat hij wat doet.
0: Ja, ja. Ja, maar wel lastig lijkt me als voor nieuwe baasjes om dan een beetje kennis te maken met hem.
3: Zeker, ja. Ja, in het begin kunnen ze hem ook niet benaderen. En heel langzaam moeten we dat dus opbouwen. Dus we beginnen gewoon met lekkere worstjes naar hem toe gooien. En hopelijk gaat hij op een gegeven moment dan toch associëren met leuk.
0: Oh ja. Ja, en dan? Want dan zijn ze een paar keer langs geweest.
3: Ja.
0: En hoe gaat het dan verder? Moet hij dan ook bij hun thuis nog eerst oefenen?
3: Uiteindelijk wel, ja. En in dit soort gevallen brengen we hem dan vaak naar huis. Voor korte periode om te oefenen, zeg maar. Ja.
0: Ja. Ja, want als het dan niet lukt, dan is het natuurlijk wel heel verdrietig.
3: Ja, dat zou heel jammer zijn. We proberen het zo te fabriceren, dat het uiteindelijk hopelijk een match wordt.
0: Ja,
3: het is natuurlijk voor nu nog niet zoveel van te zeggen. Het is nog een prille liefde, zeg maar. Maar we moeten het afwachten. Ja, de mensen zijn heel erg gemotiveerd. Dus dat is gewoon heel leuk. Ze willen het echt heel graag. Ze willen hem heel graag een goed huis geven.
0: Oh, wat fijn. En wat zijn het dan voor mensen dat zij voor deze hond gaan die toch al zo lang zitten wachten op een baasje?
3: Ja, het zijn mensen die echt al eerder wel rescues in huis hebben genomen. Dus ze hebben ook ervaring met wat angstigere honden. Dus daar zijn wij heel blij mee natuurlijk.
0: Ja, ja, dus er gloort hoop voor Pollux. Dat is eigenlijk het mooie nieuws.
3: Er gloort hoop, zeker. Ja.
0: En heel misschien gaat het dus ook wel echt lukken dat hij met de kerst daar bij hun onder de boom ligt. Of in een kerstmandje of hoe dan ook.
3: Nou, laten we dat inderdaad hopen.
0: Ja, nou, heel fijn om te horen. Goed nieuws dus mogelijk voor Pollux. Fijn dat dat zo goed is gegaan. En dan denk ik, is er misschien nog een ander hondje dat op zoek is naar dat gouden mandje, waar je dan nu een nieuwe oproep voor wil doen?
3: Ja, wij hebben eigenlijk altijd wel honden in het asiel. De meeste staan bij ons gewoon op de website. Op dit moment hebben we niet hele langzitters meer, maar er zijn altijd wel honden die al wat langer verblijven.
0: Oké, dus kijk eventjes op de website.
3: Dat is dierenzorgzaanstreek.nl.
0: Oké, dankjewel. En heel veel succes voor die lieve Pollux die zo bang is, maar misschien toch dus een nieuw baasje heeft gevonden.
3: Ja, jullie ook hartelijk bedankt voor hem in het zonnetje te zetten.
0: Graag gedaan. Dag.
3: Oké, dag.

0: This Love hoorde je van Maroon 5. En straks gaan wij het eens even hebben over de drukte op het fietspad. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik woon in Amsterdam en ik vind het echt soms niet te doen op de fiets. En heb ik zelf een gewone stadsfiets. Ik heb ook een elektrische fiets, maar die zet ik nooit op de hoogste stand. Dat vind ik ook al gevaarlijk.
1: Ja.
0: En asociaal inderdaad. Maar er sjeest wat rond over die fietspaden. Aan scooters, bureaus, bakfietsen, noem het allemaal maar op.
1: Scooters.
0: En dan heb ik het nog niet. Ja, die zei ik al.
1: Oh.
0: Fatbikes.
1: Voor je het weet zit je in de bakfiets van de buurman.
0: Zo is het, ja. En dat wil je allemaal niet. Nou gaat Amsterdam experimenteren met een maximale snelheid van 20 km per uur voor de fiets op het fietspad. En toen dacht ik, nou, is dat een goed idee of niet? Is dat haalbaar of niet? Ja, en wat zijn jullie ervaringen eigenlijk op dat fietspad? Is het bij jou in de buurt ook vaak zo druk? Durf je nog wel te fietsen eigenlijk? Laat van je horen, zou ik
1: 088,
0: zeggen.
1: 088 850 51 52.
0: Dan spreken we jou graag na het nieuws van 16:30 met Barbara. Wat zit daarin?
2: Nou, het COC maakt zich grote zorgen omdat homoseksualiteit steeds minder geaccepteerd wordt. Zometeen meer.
3: Dit is een uittip.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal deals die je niet mag missen.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Ik ben Trix en ik kom uit Baren.
15: Ik ben Renate en ik kom uit de heerlijkheid Bergen.
16: Thuis in heel
0: Het is 16:55. In Ozaan is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar ondergebracht. Het heeft ook gevolgen voor de locatie in Hoofddorp. Die locatie verandert in een ziekenhuis voor dagbehandelingen. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige ziekenhuis in Schalkwijk. Het nieuwe gebouw moet in 2033 klaar zijn. De dalende LHBTIQ-acceptatie in Nederland vraagt om actie van onder meer scholen, overheid en sociale mediaplatforms. Dat zegt het COC. De organisatie noemt de dalende acceptatie zorgelijk, zeker in combinatie met het feit dat er onder jongeren veel minder acceptatie is. Transgendernetwerk noemt de nieuwe cijfers schokkend, maar tegelijkertijd ook geen verrassing. De organisaties roepen mensen op om zich vooral uit te spreken tegen discriminatie en uit solidariteit bijvoorbeeld een regenboogvlag te hijsen. De man die vastzit voor doodschieten van de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel op een vol terras bij Amsterdam. Die verdachte blijft 3 maanden langer vastzitten, dat heeft de rechtbank besloten. De twee kenden elkaar, het slachtoffer werkte in een gevangenis waar de verdachte eerder vast zat. In meerdere kranten staat vandaag een rouwadvertentie van de directie en de medewerkers van de gevangenis in Zaandam. Zijn plotselinge overlijden heeft ons diep geraakt, schrijven ze. Nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan deze week onder toezicht, sinds deze week, van de overheid omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het gaat om Drechterland, Enkhuizen, Kocheland en Stedenbroek. Ze moeten de komende tijd duidelijk maken hoe ze alsnog aan de spreidingswet voldoen. Doen ze dat niet, dan kan de overheid een gemeente buitenspel zetten en beslissen dat daar echt een asielopvang komt. Laatste berichtje, hoor dat eerder al even bij Nick. Een rechtszaak over de kleur geel. Chocomel van Friesland Campina die krijgt het exclusieve merkrecht voor het gebruik van de kleur geel op de verpakking van chocolademelk. Ja, ze trokken aan de bel omdat een concurrent uit Spanje precies dezelfde kleur geel wilde vastleggen voor zijn producten. Nou, en wat zegt de Nederlandse Campina? Die zeiden, ja, wij werken al 90 jaar. Hebben we zoveel tijd en geld gestopt, ja, in onze reputatie en onze uitstraling.
0: Ja.
2: Een concurrent mag daar toch nooit zo gratis op meeliften. En daar hebben ze dus gelijk in gekregen. En dat is best wel uniek. Dus ja, die specifieke kleur geel,
0: die wordt beschermd eigenlijk.
2: Ja, die wordt beschermd.
0: Ja, ja, ja, wat dus, goed hè. Ja, want er zijn natuurlijk van die merken die heel erg gebonden zijn aan zo'n kleur.
2: Ja.
0: Zoals die chocomel, is geel. Nou ja, het zijn wel meer, mogen we ze niet allemaal noemen misschien, maar bepaalde chocola met die koeien.
2: Ja, die inderdaad, is daar is eerder ook een rechtszaak over gevolgd. En die hebben daar ook gelijk over gekregen. Ja. Ah. Die hebben ook dat merkrecht.
0: Ja, van
2: en
0: de kleur.
2: En zo is er ook lekkere zalf voor op je lichaam. Daar is ook een rechtszaak.
0: Oh, die geweest. Blauwe. Maar ja, die lijkt blauwe. Een beetje op ons logo eigenlijk.
2: Geen slapende honden wakker maken.
0: Zo
2: nee, maar ja. Dus, ja.
0: Ja.
2: Ik snap wel dat de rechter daar naar kijkt. In dit geval Campina gelijk geeft.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Dan het weer, dat krijgen we van Jan Visser.
16: Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, maar er drijven ook nog wat wolkenvelden rond. Het blijft wel droog en op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Waaien doet het niet of nauwelijks. Morgen begint waarschijnlijk met plaatselijk mist. Later op de ochtend verdwijnt de mist en hebben we geregeld zon, maar in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan weer toe en in de avond gaat het regenen. Temperatuur morgen nog 19 tot 20 graden en een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. En morgenavond, woensdagavond, wordt de wind aan de kust krachtig tot hard uit het noordwesten.
0: Ja, vanaf dat moment gaat het een beetje los, denk ik. Maar goed, we spreken Jan Visser over een uurtje live. Dan zullen we het eens even gaan horen. Intussen staan er ook files in Jelmer.
1: Zeker, 6 in totaal. 2 daarvan zijn rond de 10 minuten. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 9 minuten vertraging. En ook 9 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein.

0: nog even de hoogte in. Dat zeg ik. De Spinners hoorde je. Working my way back to you.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, wij praten hier bij NH vandaag over het fietspad. Dat in elk geval in Amsterdam, maar volgens mij ook hier in Hilversum. En ik denk in Haarlem en misschien ook wel in Alkmaar. Soms niet meer te doen is zo druk. Nou, in Amsterdam gaan ze nu experimenteren met een maximumsnelheid van 20 km per uur op het fietspad. Nou, hoe dat zit, dat horen we zo. Maar wij vragen vandaag van ja, hoe is dat bij jou in de buurt? Kun je nog wel een beetje rustig fietsen? Of word je aan alle kanten links en rechts ingehaald door bureaus, scooters, elektrische fietsen en fatbikes? En voel je misschien helemaal niet meer veilig op het pad der fietsen?
2: Op
0: dat
2: het
0: zou
2: pad
0: kunnen.
2: Der fietsen. Ja, je kan erover meepraten via 088 850 51 52. Marcel stuurde al een reactie. Jij zegt namelijk, ik noem het fietspad tegenwoordig gewoon de A2. Iedereen rijdt je voorbij, van bakfiets tot fatbike. En dan het liefst met z'n drieën naast elkaar. En Saskia die voegde nog aan toe, mijn grootste ergernis zijn mensen die ineens midden op het fietspad stilstaan.
0: Ja, dat moet je echt niet doen.
2: Ja, nee. Dan moet je eromheen en hopen dat er niemand van de andere kant komt. En dan moet ik erbij zeggen, met alle liefde en respect, maar het zijn vaak toeristen.
0: Toeristen, ja. Nou, ja, dat kan. Maar het zijn ook wel gewoon vaak mensen die denken, oh, wacht even, ik ben nog vergeten om hier bij de drogist op. Ik stop gewoon midden op het fietspad. Iedereen er bovenop.
2: Ik heb zelf iets besloten met mezelf. Ik heb een afspraak gemaakt. En dat vind ik een heel leuk spelletje. Ik ben er onwijs
0: om te kopen.
2: Genieten. Nee, om gewoon mijn woede, die ik toch ergens in mijn lijf heb, daar op de bot vieren.
0: Op de fietsers?
2: Ja, op de mensen die stilstaan. Dus ik roep tegenwoordig gewoon als ik zeg, aan de kant! Zoals je kan zien is het een fietspad. Move!
0: Oh my god, je wordt echt zo'n beetje zo'n gekkie op het fietspad.
2: Ja. Ik zeg, hallo, dit is fietspad, hè, bij z'n kom heen. Weg.
0: Ja, ook wel goed. Ja, als
2: heerlijk.
0: Ja, ik snap wel, het is, als je geen bel hebt, is dat wel de handige manier.
2: Ja, die gaat natuurlijk altijd stuk.
0: Ja. Dus
2: schreeuwen.
0: Ja, dat
2: je
0: is
2: moet
0: waar.
2: Zeggen, dat is fijn.
0: Lucht het iets op, ja?
2: Ja.
0: Oh, wat heerlijk voor je. Nou, wat goed. Ja, ik ben altijd van het bellen. Ik ben altijd van tringelingelingeling. En ik moet wel zeggen, als mensen netjes aan de kant gaan, dan zeg ik ook, dankjewel.
2: Ja, dat doe ik ook.
0: Dat is wel.
2: Want soms doen mensen het wel heel gelijk, heel lief. En dan zeg ik ook wel dankjewel.
0: Ja.
2: Ik scheld niet iedereen uit.
0: Nee, precies. Oké, goed. Nou, Christian die woont op Texel, zoals misschien wel weet. Want die appt ons elke dag. En vandaag zegt hij, ja, hier op Texel is het ook zo druk op het fietspad. Maar ik ga altijd met de auto. Ja, dan heb je daar misschien niet zo heel veel last van. Tenzij je in een stad als Amsterdam opeens op een weg zit waar fietsers en auto's door elkaar rijden.
2: Ja, en dat fietsbaar is achter vaak. Een auto. Die fietsen die gaan op de een of andere manier altijd langzaam.
0: Ja, dat is ook irritant. Nou, praat lekker mee, zou ik zeggen, over dit onderwerp. Hoe is het bij jou op het fietspad? En is het nog een beetje te doen? Of ben je misschien zelf wel zo'n snelle Jelle dat je op je fatbike lekker overal aan voorbij crosst en heb je dus helemaal nergens last van? Omdat je denkt, waar hebben die mensen het over? Welke drukte?
2: Welke drukte? Ik schiet er gewoon voorbij.
0: Die ligt ergens achter mij.
2: 088 850 51 52 dus.
0: Goed, dan gaan wij eens even praten met Kees Bakker. Die is namelijk woordvoerder van de Fietsersbond. En we gaan het natuurlijk even hebben over dat experiment van Amsterdam om 20 kilometer als maximumsnelheid in te voeren. Het is een proef, Kees. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En wat vind jij van die proef?
3: Nou, we zijn heel benieuwd naar de uitkomst. Want het is echt een heel drukke plek met heel veel verschillend verkeer. En ook heel veel wandelaars en zo. En onoverzichtelijke punten. Dus we zijn benieuwd naar de uitkomst.
0: Ja, want vertel even waar dat precies gaat gebeuren. Op de Amstelveenseweg, geloof ik, hè?
3: Op de Amstelveenseweg. En dat is eigenlijk een drukke weg met tram en auto's. En daarnaast zitten twee hele smalle fietspaden. En er zijn ook nog heel veel winkels eraan. En er is ook nog een smalle stoep. Dus er zijn eigenlijk heel veel voetgangers en heel veel fietsverkeer. Wat allemaal over een smal fietspaadje moet. En het is wel een belangrijke doorgaande fietsroute.
0: Ja.
3: En de auto's die hebben heel veel ruimte daar.
0: Ja, dus jullie zijn vooral benieuwd naar de uitkomsten. Maar wat zegt je gevoel? Wat is het voordeel van een maximum

0: snelheid voor fietsers?
1: Mijn gevoel zegt dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want het probleem daar is niet zozeer de snelheid, maar de ruimtegebrek en alle conflicten tussen de potentiële verkeersdeelnemers. Je zei al dat iemand zich heel erg ergert aan fietsers die opeens stil gaan staan op het fietsvlot. Maar op de Amstelveense weg, als je je fiets wil parkeren, dan moet je dat tussen de fietsers, fietsvlot en de autoweg doen. Daar is dan een fietsenrek, maar het is eigenlijk alleen maar rijkbaar op het fietsvlot. Dus je kan eigenlijk alleen maar stilstaan op het fietsvlot en dan vervolgens parkeren. En zo zijn er meer punten waarvan je denkt van nou, dat is toch eigenlijk niet zo handig. Ik zag ook nog dat ze met parkeren toch ook heel veel busjes half op het fietsvlot zijn, waar dat nog smaller wordt.
0: Ja.
1: En ik zag ook dat een terras bijvoorbeeld de hele stoep in beslag neemt, waardoor voetgangers ook weer op het fietspad moeten. Dus ik denk dat eigenlijk het grootste probleem is daar dat er en veel te druk is en de ruimte niet goed benut wordt.
0: Ja, ja, want nou ja, die grote drukte, daar kunnen we denk ik niet zo heel veel aan doen, want er zijn nou helemaal heel veel mensen die met de fiets gaan. Wat op zich ook toe te juichen is natuurlijk in een volle stad, want er kan nou helemaal niet iedereen met de auto. En de ruimte daar lijkt me ook wel lastig, want het is gewoon een vrij smalle straat met heel veel soorten verkeer. Want er rijdt volgens mij ook nog een lijnbus en inderdaad de tram. Dus het is ook wel veel bij elkaar natuurlijk.
1: Ja, maar je ziet bijvoorbeeld dat de auto's 12 meter hebben van de totale breedte. En de voetgangers en fietsers dan nog maar 9 meter. Dus het is eigenlijk heel oneerlijk verdeeld over de verkeersdeelnemers. De auto's krijgen alle ruimte. Die hebben twee rijbanen die vrij breed zijn. En dan ook nog parkeerruimte. Dus het is misschien toch logischer en eerlijker in Amsterdam om misschien wat ruimte van die auto weg te nemen. En de fietsen en voetgangen wat meer ruimte te geven.
0: Ik snap wat je zegt, Kees. Hey, en ben jij zelf, wat kom jij zelf vooral tegen?
1: Ik kom vooral tegen dat het toch vaak dat heel druk is op de fietspaden, maar dat eigenlijk bij de weg toch wel goed gaat, maar dat toch altijd de conflicten toch meer zijn met afstaande auto's en auto's die geen voorrang geven, want daar komt het echte gevaar vandaan. Als een fietser jou wil inhalen, dan is dat irritant, maar dat echte gevaar blijft toch nog steeds van de auto's komen.
0: Oké, we blijven goed opletten, Kees, dat is duidelijk. En die 20 kilometer als maximum, nou, dat is nog maar even de vraag of dat echt wat gaat oplossen op dit soort hele drukke plekken. Dankjewel dat je eventjes bij ons daarover wilde praten.
1: Graag gedaan.
0: Fijne middag. Kees Bakker van de Fietsersbond hoorde je. En als je mee wilt praten, kan dat via 088 850 51 52.

0: Uncle Cracker, zo heet hij. Follow me. En wij praten hierbij vandaag de dag nog even verder over het fietspad en of het nou een goed idee is om daar een maximumsnelheid van 20 km per uur in te voeren, zoals Amsterdam graag wil gaan uitproberen op de Amstelveensweg. Dat is dus nog een proef, maar wij vragen vandaag van ja, wat vind je ervan en hoe is het bij jou op het fietspad? Wat kom jij allemaal tegen? Henk die belde ons of doen we eerst nog een appje?
1: We doen eerst nog even een appje, want je gaat veel te snel natuurlijk. Sorry. Huub die zegt, die vindt de 20 km per uur nog veel te snel. Die zegt, nou, doe mij maar 15 km per uur.
0: 15?
1: 15. En Anneke die stelt voor dat 20 km een goede zaak is in Amsterdam. Ze woonde er lang, maar nu inmiddels woont ze in Alkmaar. En daar heeft ze er helemaal geen last van.
0: Oh, is het in Alkmaar rustig?
1: In Alkmaar is het dus
0: nou,
1: rustig.
0: Nou, dat vind ik wel heel grappig om te horen. Want ik ben wel eens in Alkmaar geweest, jij trouwens ook. Maar toen was de wandelvierdaagse, dus toen was het niet heel rustig. Maar ik ben er ook wel eens geweest op een dag dat er geen evenement was. En toen vond ik het toch best wel veel fatbikes en zo in het centrum daar.
1: Ja, ik vind het ook niet best heel rustig. Maar misschien in tegenstelling tot Amsterdam wel.
0: Zo is het, dat zou kunnen. Henk, die belde ons. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens.
2: Ja? Ja, nou ja, het dan zeg ik gewoon toevallig naast. En, ik maak dat iedere keer mee als ik dan eventjes in de stad ben.
0: Ja.
2: Want het is elke keer dat bingo, ook die bakfietsen met drie kinderen erin. En dan komen ze met een rotgang van 35, 40 km per uur wel smalle paadje in.
0: Zo.
2: Als je even niet oplet, dan rij je voor je poren mij de benen naast liggen.
0: Zo.
2: De benen kapot, ja, 100%.
0: Oh, echt? Heb je dat wel zien gebeuren, Henk?
2: Ja, een paar keer.
0: Echt waar?
2: En, vooral bij die kleine Albert Heijn, daar komt hij daar bijna op zijn weg. En tegenover de... Waar die rond blauw zit, laten we zeggen daar.
0: Dat restaurant.
2: En dan krijg je ook nog een keertje daar bij de British School, waar de remise zit. En
0: dat is een stukje verderop.
2: Dan vlieg ook alles door elkaar heen daar.
0: Ja, het is niet te doen, hè? Nee.
2: Ze hebben mij al een keer omver gereden, maar dat mijn been half open lag.
0: Oh jeetje. Maar Henk, mag ik hieruit opmaken dat jij 20 kilometer daar een prima idee vindt?
2: Ja, een heel goed idee. Nou, voor mij mag het nog wel lager ook. En de snelheidscontroles. Als het doorgaat van snelheidscontroles uitvoeren, dan moet het ook handhaven.
0: Want ja, dat is het lastige is natuurlijk, Henk. Want fietsers hebben geen kenteken.
2: Nee, maar er komt ook geld in het laadje trekken. Voor het schatkist. Zo moet zien.
0: Oké, goed controleren dus. En 20 kilometer per uur. Dankjewel, Henk.
2: Ja,
0: hoi, hoi. Puk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Vertel het eens, hoe is het bij jou op de fiets?
3: Nou, ik rijd niet meer op de fiets. Het is levensgevaarlijk.
0: Oh, ja.
3: Ik ben nu 74. Ik ben er één keer van afgereden door twee jongens, ook op een fatbike.
0: Ach,
3: op de scooter.
0: Jeetje, ja.
3: En vanaf die tijd heb ik eigenlijk zoiets van... Nou, ik laat het maar. Mm. Want als je hier bij de Jan van Galenstraat... Die fietspaden en op daar weer al de Ruitenweg, die zijn nog niet anderhalve meter breed.
0: Nee, klopt.
3: En ze rijden er als een stelletje in bezielen.
0: Ja.
3: En niet alleen die fatbikes hoor.
0: Nee.
3: Want er zijn ook andere mensen die achterlijk rijden.
0: Ja. Nee, ik ken de situatie daar. Jan van Galenstraat is inderdaad ook een heel smal fietspad. Gelukkig dat je daar dan niet met de auto's ook nog samen bent. Want dat is natuurlijk op die Amstelveenseweg zo gevaarlijk. Dat die auto's en de trams daar ook allemaal rijden. Dus als je uitwijkt, kun je daar ook nog onder terechtkomen. Maar duidelijk, dankjewel.
3: Ja, maar
0: dankjewel,
3: ik ook al weer al de Ruitenweg. En hebben ze die zijkanten, hebben ze nog schaal gemaakt. Dus... Als ik dan eventueel wel aan de rechterkant wil rijden...
0: Ja.
3: En dan moet ik uitkijken, want anders kom ik in dat gleufje terecht... Ja. En dan leg ik op mijn bek.
0: Nou, dat wil je niet. Maar Puk, ik noteer voor jou dus 20 kilometer...
3: Wat en nog minder.
0: Ja, 20 of minder.
3: Maar zondag, als ik in de Jan van Galenstraat, ik loop op de stoep... Dan komt er een Mongool aan rijden, die rijdt me bijna aan, op de stoep...
0: Jeetje.
3: Dus ik zeg tegen hem, ik zeg hallo, ik zeg je moet daar fietsen. Ik zeg je niet hier.
0: Ja.
3: Doet hij zijn oortje uit. Weet je wat hij tegen me zegt?
0: Nee. Dank u voor de tip.
3: Mevrouw, weet u dat het hier een fietsstad is?
1: Oh, dat is wel lef, zeg.
0: Niet normaal, Puk.
3: Ja.
0: Nou.
3: Ik zeg bij jou, maar goed bij je klappen.
0: Wat een goede uitdrukking. Puk, die nemen we van je over.
3: Ja, maar ik zeg, denk je dat ik weet dat het een fietsstad is?
0: Ja.
3: Ik zeg, zo de mieter toch op. Ik zie je moet er al fietsen. Ik zeg, dat neem niet weg dat het een fietsstad is. Ik zeg, maar je moet niet op de stoep fietsen, want die staat van ons.
0: Zo is het. Zo is het, Puk. Goed gezegd.
3: Ja, nee,
0: goed,
3: maar,
0: met je klapper.
1: Zo is het.
0: Dankjewel, Puk. Hey, fijne middag. Hoi, hoi. Ik noteer 20 kilometer of minder voor Puk. We gaan tot slot nog even heel gauw naar John. Maar John, de spreektijd is al bijna over. Want ja, Puk die moest echt even de verhaal kwijt. Dat snapte ik ook heel goed. Goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Vertel even in het kort hoe jij er tegenaan kijkt.
4: Kut. Wil je het nog korter hebben of niet?
0: Nee, het was kort zat. Maar oké, een kleine toelichting mag.
4: Dit is weer zo'n GroenLinks plannetje van mevrouw Halsema en consorten.
0: Ja.
4: Wat gewoon niet te handhaven is.
0: Dat
4: ik
0: is het.
4: Niet eens een auto met 30 km per uur handhaven, terwijl dat ding een kenteken heeft.
0: Ja, ja, ja. Wij hebben geen kenteken op de fiets zitten natuurlijk, dus
4: nee,
0: dat wordt een probleempje.
4: Waar is hier de Amsterdamse wethouders en tering zou je nou in godsnaam mee bezig met die flauwekul?
0: Ja, ja, duidelijk verhaal, John. Dank je wel.
4: Oké, goed kon
0: ik vind het knap, John. Ik vind het knap. Goed
1: heerlijk.
0: Samengevat. Dank je wel, hè. En fijne middag voor jou, John.
4: Jij ook.
0: Oké, okay, dank je wel. Ja, heel uiteenlopende meningen dus.
1: Ik heb ook een idee.
0: Vertel, heel
1: graag
0: kort.
1: Gewoon vanaf nu allemaal met de benenwagen.
0: De benenwagen lopen?
1: Dus de fiets gewoon af.

0: Peter Frampton live met Show Me The Way. Het is bijna 5 uur. We krijgen nog 1 goede opmerking van Els binnen. Die zegt fietspaden in 1 richting. Dat is misschien een deel van de oplossing voor die overvolle fietspaden. Heel goed, dankjewel Els. En straks na het nieuws van 5 uur. Dan hoor je waarom de omwonenden van een hele lange sloot in Lambertsgaag dolblij zijn nu die sloot helemaal wordt leeggehaald.
1: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Woon jij in Beverwijk? Maak dan nu jouw recyclekeuze. Dan krijg je korting op je afvalkosten als je minder vaak restafval weggooit. Jij bepaalt zelf of je meedoet en welke keuze het beste bij jou past. Geef het uiterlijk voor 26 december door via recycle-keuze.nl of in de HVC-app. HVC, energie en hergebruik.
6: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
7: Tijboud letselschade, goedemiddag.
8: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
7: Vertel. We helpen je verder.
6: Tijboud letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
11: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
13: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
14: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
15: Ik ben Sverre uit Medemblik.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. In de Amsterdamse Beethovenstraat is vanmiddag een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelbusje. Door die botsing rijdt een aantal trams op dat traject niet. Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar straks ondergebracht. Haarlem behoudt dus een 24-uur ziekenhuis en daar zijn ze heel blij mee. En nog eens 4 Noord-Hollandse gemeenten staan sinds deze week onder toezicht van de overheid, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
19: Nou, het is redelijk rustig. Drie uitzonderingen. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn 8 minuten vertraging. Ook 8 minuten op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Rotterpolderplein. En ook 8 minuten op de N208. Sassenheim.
20: Laat de plakfolie zo de deurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
21: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
22: Voordeeluitjes.nl.
20: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
24: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
25: Cute.
24: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: die het een tikje anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Vandaag de dag.
8: Met Patricia Navel.

0: De Bee Gees hoorde je hier bij NH met Stayin' Alive. Het is 5:12. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Wij zitten nog wel even hier op onze post in de studio van NH Jelmer. En wat gaan we dan het komende uur allemaal meemaken?
2: Nou, natuurlijk krijgen we het laatste sportnieuws. En later, ja, let goed op, we gaan iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk kaartjes weggeven voor niets minder dan een musical Titanic.
0: Heel leuk schijnt dat te zijn.
2: Dat dan weer een soort, ja, een grappige versie, ja, is van de Titanic.
0: Een soort parodie.
2: Nou, en echt, je wilt erheen.
0: Ja, dat denk ik
2: kan
0: ook.
2: Ik alvast zeggen.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Wij mogen vrijkaarten verloten. Hoe je die kan winnen, dat hoor je straks. We gaan eerst naar Lambertsgraag. Want daar is begonnen met de schoonmaak van een lange, lange sloot. Meer dan 1 kilometer lang is die. En die sloot die raakte vervuild met chemicaliën na een grote brand in het dorp. Misschien heb je de beelden nog wel op je netvlies. In de nacht van 16 op 17 september gingen daar een paar loodsen en ook een chalet in vlammen op. Volgens de politie zat er meer dan vermoedelijk een drugslab in die loodsen. Nou, een 24-jarige man zit nog altijd vast in verband daarmee, een voorarrest. Maar bewoner Pieter Volkers die heeft heel direct te maken met die vervuilde sloot. Want ja, die eindigt zo'n beetje op zijn erf. Goedemiddag, Pieter.
3: Goedemiddag.
0: Ja, konden jullie de afgelopen weken merken, zien of ruiken dat die sloot vervuild was?
3: Ja. Vrijdag na de brand, dus van ja, donderochtend vroeg was de brand in de nacht. Dus donder overdag ben ik niet bij het slootje geweest. Maar vrijdag dacht ik, ik ga eens kijken bij het slootje. En toen viel mij op dat er een enorme chemische lucht uit de sloot omhoog kwam. En dat was eigenlijk nog niet gesignaleerd door alle overheidsinstanties die daar rondliepen.
0: Ja.
3: Dus toen heb ik de omgevingsdienst, die stond bij ons op het erf geparkeerd toevallig. Dus ik was er snel, ik had er snel bereikt. Ik heb de omgevingsdienst erbij gehaald. Ik zeg, volgens mij liggen de chemicaliën in de sloot. En daar schrokken ze van. En toen zijn ze meteen met hoogheemraadschap begonnen om de sloot verder af te dammen. En het gif op zijn plek te houden eigenlijk.
0: Ja, wat goed. Dus jij was eigenlijk degene die dat allemaal in gang heeft gezet. De waarschuwing gaf van, hey jongens, dit is niet oké. En waar rook het dan naar? Kun je dat eens omschrijven? Want je zegt, ja, het is een soort chemische lucht. Maar waar moet ik aan denken?
3: Ik vind het zelf moeilijk te omschrijven lucht. Een soort verbrande rubber met chemicaliën. Maar de meeste mensen ervaren het, associëren het met een kattenpislucht.
0: Oh, echt getver. Ja.
3: Ja, zelf heb ik dat dan niet. Maar wat de geur ook is, het is een hele onbeduidende, rare geur. En je eigen oerinstinct zegt ook van, nou, dit klopt niet. Niet meer in de buurt blijven.
0: Nee, inderdaad. En hadden jullie daar ook fysiek last van? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dan daar bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgt als je dat de hele tijd ruikt.
3: Ja, ik heb eigenlijk 2 weken zere keel gehad. En de stem is nog steeds niet helemaal hersteld. En mijn vrouw had bijvoorbeeld nu al zeker een dag of 10 zware hoofdpijn. En misselijkheid, die 3. Keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid, dat wordt door heel veel buren zo ervaren.
0: Ja, wat heftig zeg. En wat heb jij zelf eigenlijk meegekregen van die brand die nacht?
3: Nou, best veel. Ik lag laat in bed, ik werk voor mezelf. Onze dochter was niet helemaal fit, dus ik verloor overdag wat werkuren. Dus ik was het s'avonds aan het inhalen. Ik stap mijn bed in en niet heel veel later hoor ik sirenes aankomen. En die stopte eigenlijk heel dicht bij huis.
0: Oeh.
3: En toen hoor ik ook een vreemd rommelend geluid. Ik weet niet wat het is, maar dit is niet goed. Dus ik ben meteen mijn bed uitgesprongen en ik zag achter de huis een enorme oranje gloed. Dus ik ben snel naar het uiteinde van ons eigen erf gelopen. En dat is eigenlijk helemaal breed, misschien 50 meter bij de brand vandaan. En toen stonden die loodsen al van voor tot achter volledig in de brand en het dak was al ingestort.
0: Nou ja, en had jij toen enig idee eigenlijk dat daar misschien een drugslab zat? En wat nee. Het, geen kleintje ook, begrijp ik?
3: Nee. Het zijn getallen die dan rondzingen waarvan ik ook niet weet of ze waar zijn. Maar het zou best eens een van de grootste labs van het land kunnen zijn geweest.
0: Zo.
3: Met dat verschil dat die labs heel uitgevonden worden en deze in vlammen op is gegaan.
0: Ja, ja.
3: En dat maakt het ook een unieke situatie. Maar niemand had er weet van dat er een drugslab zat. In de afgelopen, ik denk 20 jaar, is er wel 2 keer een wietplantage in die schuren geweest. Maar dat waren andere eigenaren. Maar een drugslab, nee, daar had niemand zijn signalen van, voor zover ik weet.
0: Nee, gek eigenlijk, hè? Als je er zo dichtbij ook woont en werkt en daar altijd bent, dat je dat dan gewoon toch niet doorhebt.
3: Nee, achteraf zijn er wel wat signalen geweest. De ene buur heeft misschien dat gezien en de andere hoorde een ventilator draaien. En als je dan die kleine puzzelstukjes bij elkaar legt, dan ineens denk je, ach,
0: Ja.
3: Hé, hey, daar was toch al wat meer aan de hand. Maar ja, van wat ik zo van horen zeggen heb, is het waarschijnlijk pas een aantal weken daar bezig geweest.
0: Ah, dus oké. Okay. Ja,
3: nog vrij recent eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel wat dat betreft meteen helemaal misgegaan daar.
0: Ja, verschrikkelijk inderdaad. Ja, want jullie hebben er echt heel veel last van gehad. Nu wordt die sloot schoongemaakt. En dat is ook geen kattenpis, om dat woord dan maar weer even te gebruiken. Want het is een sloot van meer dan een kilometer lang. En er moeten miljoenen liters water uit, begrijp ik.
3: Ja, dat, volgens mij is het ongeveer 200 meter is vervuild. En niet ieder stuk in dezelfde concentratie vervuild. Althans, als ik afga op de snelheid waarmee het leven om zeep ging, is niet de concentratievervuiling overal hetzelfde. Maar die chemie, dat ligt er nu al 19 dagen te pruttelen daar in de sloot. Het blijft ook uitdampen. Er komen allemaal vluchtige stoffen uit die sloot vandaan.
0: Ach, getver.
3: Dus die stank die blijft onverminderd aanwezig. En als de wind gunstig is, dan waait het weg. Maar als je wind stil, dan bouwen die dampen op. En dat is iets van 1200 meter. En ze zijn nu van maandag zijn ze begonnen met echt de grote voorbereidingen. En vandaag reden de eerste tankwagens af en aan en wordt het water verwijderd. En ik begreep dat daarna de bovenste laag van het slip ook verwijderd wordt. En dat is op transport naar een chemisch verwerker.
0: Zo.
3: En de laatste stap is het dieper uitbaggeren met een kraan van de diepere lage slip. En ik vermoed, dat is mijn eigen invulling hoor, ik vermoed dat het daarna weer gemonsterd gaat worden, analyses gemaakt worden om te zien of het nog dieper in de grond ingetrokken is.
0: Jeetje zeg.
3: Maar,
0: ja.
3: Ik verwacht dat het afvoeren van het water in het slip, als er een grote verlichting zou zorgen, wat betreft de klachten voor de omwonenden.
0: Ja, dat hoop ik zeer voor jullie, want dit is echt, lijkt me vreselijk. Het gaat wel even een paar weken duren, maar fijn dat er een begin is gemaakt in elk geval. Dankjewel voor je verhaal, Pieter.
3: Graag gedaan.
0: Oké, fijne avond.
1: En dankjewel. Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: ik even zeggen dat ik het echt een prachtig nummer vind. De nieuwe muziek van Raccoon hoorde je, Dicht bij het vuur. En zanger Bart van der Weijden, die toch al zo'n mooie stem heeft, die heeft eigenlijk alle emoties die hij het afgelopen jaar heeft gehad na het overlijden van zijn zusje in die muziek gestopt. En op de een of andere manier hoor je dat er dwars doorheen. Prachtig. Ze gaan ook weer optreden, want ze hebben dus een nieuw album. En ze gaan naar de Ziggo Dome over een jaar. En ja, dus dat is, als je erbij wil zijn, moet je eigenlijk wel een beetje snel zijn. Want anders zijn de kaartjes natuurlijk weer weg. Zo is het ook. Goed, wij gaan verder met
1: vandaag de dag.
0: Met de sport. En dat doen we vandaag met een jarige. Ja, zo is het wel.
2: Hey. Happy birthday to you.
0: Hartelijk gefeliciteerd, Frank.
3: Dank je wel.
0: Ja, wij weten dat je jarig bent, want je hebt getrakteerd.
3: Ja, dat klopt.
0: Was helemaal top. Dus
2: heb je nog over?
3: Ik heb nog wel wat boven liggen. Dus als je nog wat extra wil, dan
0: pakken. Goed, nou, maar leuk dat je op je verjaardag toch gewoon komt werken. Dat stellen we zeer op prijs, in alle opzichten trouwens. Want we hebben een heerlijke traktatie gehad. Maar het is ook leuk om jou dan te zien op je verjaardag. Je valt alleen een beetje buiten beeld. Dus daar moeten we even wat aan gaan doen.
2: Ga ik doen, ja.
0: Wij gaan het dan intussen over de sport hebben. Want jij wilde het vandaag hebben over korfbal. Dat komt niet zo heel vaak voor. En dan met name het Europees kampioenschap dat er aan zit te komen.
3: Ja,
0: vertel.
3: Ja, want hoe je het ook wint of keert, korfbal is best wel een populaire sport in de provincie Noord-Holland. Onlangs hadden we nog 3 clubs op het allerhoogste niveau. We hebben Koogstaandijk, Blauw-Wit uit Amsterdam en Groen-Geel uit Wormen. Maar die laatste twee die zijn helaas gedegradeerd. Er zit ook heel veel korfbaltalent in onze provincie. Waaronder Nicky Boerhout, een van Nederlands beste korfbalsters. 23 jaar, uit Zaandam. Speelde haar hele leven voor KZ, Koogstaandijk dus. Maar afgelopen zomer koos zij eieren voor haar geld. En maakte de overstap naar titelfavoriet Fortuna uit Delft.
4: Ja, korfballend gezien bij KZ natuurlijk heel mijn leven gespeeld. En ja, hartstikke leuk gehad. Maar ja, weer de play-offs niet gehaald. En ik wilde eigenlijk toch kijken of er iets meer in zat. Voor mezelf en ook om voor de prijs te spelen. Dus ik denk een mooie overstap.
3: Dat klinkt een beetje alsof je het vertrouwen in KZ een beetje had verloren.
4: Nou, niet het vertrouwen verloren. Maar als je een paar jaar achter elkaar het toch niet haalt. En met dezelfde groep ja, het eigenlijk weer niet weet te halen. Dan ja, op een gegeven moment wordt het vertrouwen wel iets minder. Ja. En ik denk dat bij Fortuna dat daar heel veel klasse, heel veel talent zit. En ja, dat ze al jaren echt meedoen om de bovenste plek. Dus ik denk dat dat voor mij ja, een hele mooie stap was.
0: Ja, dat zei korfbalster Nicky Boerhout over haar overstap naar Fortuna. En ze is dus geselecteerd voor het Nederlands team, hè?
3: Ja. Als Noord-Hollandse is zij geselecteerd. Hetzelfde geldt overigens ook voor Alwin Oud van Koogstaandijk. Maar verder houdt het op. Is er geen andere Noord-Hollanders meer in de 14-koppige selectie. Het EK dat is aanstaande. Dat is van 16 tot en met 24 oktober. Het is in Tsjechië. En ja, daar gaat Nicky Boerhout dus wel haar steentje aan bijdragen.
0: Ja, en Nederland doet het altijd goed, toch? Met korfbal.
3: Ja, meer dan goed. Het begint eigenlijk een beetje eentonig te worden. Want ze winnen eigenlijk altijd alle eindtoernooien. Om een voorbeeld te geven. Het EK werd 10 keer gehouden. Het EK gaat nu voor de 10e keer worden gehouden. En de voorgaande 9 edities worden Nederland allemaal.
0: Echt?
3: Ja, het is heel eentonig.
0: Het is alsof Oranje gewoon elk jaar het EK voetbal wint.
3: Ja, maar als je zelf een sport verzint, dan is de kans natuurlijk ook groot dat je de beste in bent.
0: Dat is waar.
3: En bij de WK's zijn 12 WK's gehouden. 11 keer werd Nederland kampioen.
0: Wauw!
3: En die andere keer verloren ze in de finale van België. Dus,
0: als je houdt van winnen, moet je gaan korfballen.
3: Precies.
0: Dat is duidelijk. Dan weet je dus eigenlijk al wat de finale is.
3: Ja, dat is eigenlijk elk jaar zowel op het EK als WK bijna hetzelfde. En ja, Nicky Boerhout die kan dat ook al wel invullen.
4: De finale natuurlijk, dat is België-Nederland natuurlijk vaak. En dat is altijd wel ja, een wedstrijd op zich. Maar ja, de poolwedstrijden, ja, dat is minder zwaar dan een Korfbal League wedstrijd. En daarom stellen we ook eigenlijk andere doelen om die wedstrijden zo goed mogelijk in te vliegen. Maar de nationale competitie is natuurlijk eigenlijk de sterkste competitie die we hebben. Dus ja, dat zijn wel de zwaarste potjes.
0: Ja, wel saai eigenlijk als je het al van tevoren weet. Toch? Dat is ook wel weer zo. Maar goed, we gaan wel kijken naar het EK. Dat begint dus op 16 oktober. Dankjewel, Frank.

0: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
9: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
11: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6:05 in Hippolytushoef, is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In de Amsterdamse Beethovenstraat in Amsterdam is vanmiddag een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelbusje. Door de botsing rijdt een aantal trams niet of geen volledige route. Een woordvoerder van het GVB spreekt van een harde klap tussen de tram en de bestelbus. De bestuurder van de bus moest voor controle naar het ziekenhuis. In de tram raakte voor zover bekend niemand gewond. Op de website van het GVB staat dat de reisbeperkingen nog tot na 6 duren. Het Spaarne Gasthuis behoudt de huidige 3 locaties in Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid en Hoofddorp. Het ziekenhuis in Zuid wordt vervangen door nieuwbouw en daar wordt de 24-uurszorg geconcentreerd. Ja, Haarlemmers zijn blij dat de 24-uurszorg in de stad blijft. Het was al jarenlang duidelijk dat het Spaarne Gasthuis nadacht over het concentreren van die 24-uurszorg. Nu is het nog verdeeld tussen Hoofddorp en Haarlem-Zuid. Hoofddorp wordt in de nabije toekomst een ziekenhuis voor dagbehandelingen. De dalende LHBTIQ-acceptatie in Nederland vraagt om actie van scholen, overheid en sociale mediaplatforms. Dat zegt het COC. De organisatie noemt de dalende acceptatie zorgelijk. Zeker in combinatie met het feit dat er onder jongeren veel minder acceptatie is. Het transgendernetwerk noemt de nieuwe cijfers schokkend, maar tegelijkertijd ook geen verrassing. De organisaties roepen mensen op om zich uit te spreken tegen discriminatie en uit solidariteit bijvoorbeeld een regenboogvlag te hijsen. Laatste berichtje. Het leek er even op dat deze jaarwisseling in heel Noord-Holland niet geknald ging worden.
15: Ja, toch
14: maken 2 gemeenten nu bekend om vergunningen te verlenen aan verenigingen om siervuurwerk, zoals fonteinen bijvoorbeeld, af te steken. Nou ja, dat is geen knalvuurwerk. Dan gaat het om Aalsmeer en Edam-Volendam. Voor het eerst geldt deze jaarwisseling een landelijk totaalverbod op het afsteken van vuurwerk. Maar goed, gemeenten kunnen er wel voor kiezen om een ontheffing te verlenen aan lokale verenigingen, zodat die een vuurwerkshow organiseren.
15: Oh ja, maar dit zijn dus tot nu toe de enige 2 gemeenten die daar iets aan doen.
14: Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat de enige zijn uiteindelijk. Want
15: nee,
14: die anderen moeten misschien
15: kunnen nog aanvragen. Ja, precies. Ja. De zomer is net voorbij, hè?
14: Zo is dat, hè?
15: Oké.
14: We gaan dat zien. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder knallen met Jan Visser, onze eigen weerman. Jan, goedemiddag.
8: Patricia, goedemiddag.
15: Ja, want vandaag was wel echt weer een lekkere dag, hè? Het begon vanmorgen met een beetje mist, althans in Amsterdam. Of een beetje heijig was het.
8: Heijig, ja. Ja,
15: ja. Maar daarna werd het toch best, ja, best wel aardig.
8: Ja, de zon kwam er weer aan te pas. Niet overal, ja, heel veel. Want als we kijken naar het totale aantal uren zon tot nu toe, aan de kust dan 1 uur of 5 zon. Maar bijvoorbeeld in en rond Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi, slechts 2 uren zon. Dus dat verschilde. En er was even een medewerker, Edwin Frens, die was in Amsterdam-Noord vanmiddag. En om 15:40, dus 15:45, had hij nog even een klein, of echt een buitje, weet je, een paar spatjes. Maar de meeste plaatsen hielden het droog. En het was eerst zelfs wat benauwd ook. Toch weer behoorlijk warm, hoor. Temperatuur in Purmerend van bijna 23, Berkhout bijna 22 graden. En het gekke was dat de provincie Utrecht de temperatuur lager bleef, 18 tot 20 graden. En dat had te maken met vele lage bewolking vanochtend. En de mist ook, en dat loste vanmiddag maar langzaam, moeizaam op. Maar goed, voor de rest, ja, prachtige dag eigenlijk weer. Rustig weer ook, nauwelijks wind. Nou, vanavond zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het geldt ook voor de komende nacht. En daar waar het de komende nacht lang helder blijft, gaat weer mist ontstaan. Kan plaatselijk ook dichte mist zijn. Ook morgenochtend trouwens nog. In de loop van de ochtend zal dat geleidelijk aan wat gaan oplossen. Houden we misschien nog wat bewolking over, maar ook zon. Tot in de middag en daarna neemt de bewolking opnieuw toe. Want er komt een lage drukgebied dat zich inmiddels aan het ontwikkelen is boven de Golf van Biscayen. Komt onze kant op. Ook een front dat nu stationair is boven de Noordzee komt dichterbij. Maar goed, het blijft eigenlijk tot de avond waarschijnlijk vrijwel overal droog. Maar morgenavond gaat het wel regenen van het zuidwesten uit. En aan de kust komt dan een krachtige tot harde noordwestenwind te staan. Morgen nog wel overigens een graad of 20. Maar donderdag gaan we er 5 graden van afhalen. Dan is het 15. Er vallen enkele buien, dus ook geregeld zon. Noordwestenwind aan de kust krachtig. Bovenland matig. En dan vrijdag, zaterdag, zondag en waarschijnlijk ook al maandag is het toch wel wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien. En veelal geen hogere temperaturen dan rond 15 graden.
15: Oh, brrr. Ik moet even wennen aan het idee, Jan.
8: Ja, en het gekke is, ja, dat inderdaad wat je zegt, wennen. Want 15 graden voor oktober, ja, dan is eigenlijk wel redelijk. Dan loop je in de pas, hè?
15: Ja, dat is ook zo. Ja, maar we zijn natuurlijk een beetje verwend geraakt, absoluut, met de hoge temperaturen van de afgelopen tijd. Dat is het gewoon. En ik moet inderdaad die tussenjas dus even gaan opsporen. Want waar die nou weer gebleven is, I don't know. Maar goed.
8: Misschien had ik al stok.
15: Ja, oh, dat. Onder mijn 30 zomerjassen, bedoel je? Ja, Jan, dat zou kunnen. Ik ga eens even op zoektocht uit. Dankjewel, Jan. En een fijne avond voor jou.
8: Hetzelfde.
15: Jo. Dan de situatie op de weg, Jelmer. Hoe is die?
16: Het is niet uitzonderlijk druk. 3 uitzonderingen. De eerste, de N200. Zandvoort richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de N208 en knooppunt Rotterpolderplein. Bijna 10 minuten vertraging. Ook bijna 10 minuten vertraging op de N247. Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 in Broek in Waterland-Noord. En de laatste en de langste die vind je op de N520. Nieuw-Vennep richting Bad Hoeverdorp. Tussen Hoofddorp en Bad Hoeverdorp 35 minuten vertraging.

0: Taylor Dane wist er ook wel raad mee. Maar wat is deze toch mooi van Barry White. Can't get enough of your love.
1: NH.
2: Vandaag de dag.
1: Vandaag de dag.
2: Het theater met Ruben van Haften.
0: Ja, wat heerlijk, de zomer is voorbij. We gaan weer lekker het theater in met onze eigen theaterrecensent Ruben van Haften. Die is hier in de studio. Goedemiddag, ja, welkom.
3: Goedemiddag,
0: en goed je weer te zien.
3: Wat fijn dat de theaters weer open zijn.
0: Hè? Ja, toch?
3: Heerlijk. Ja, ik wist het altijd wel.
0: Snap ik.
3: Ja.
0: Je kan natuurlijk naar Edinburgh gaan en dan naar het Fringe Festival. Dan kun je gewoon op straat allemaal leuke theater.
3: Had ook gekund. Heb ik niet gedaan. Maar
0: het was gemiste kans. Ja, maar goed, dit keer ben jij bij ons omdat je bij de voorstelling Titanic geweest bent,
3: ja,
0: zeg ik het zo goed?
3: Titanic.
0: Ja. Het is een over-the-top musical waarin de film Titanic op komische wijze wordt geremixed. En ik wil even een stukje laten horen uit die voorstelling. Dan weet je een beetje waar wij het over hebben.
4: Oh. Bonjour, ik ben Céline Dion.
5: En jij dacht dat dit het verhaal was van de Titanic?
4: I'm the queen of the show! Céline Dion, jij zong toch alleen de theme song? Jij zat toch niet zelf op de Titanic?
5: Oh, wel.
0: Ja, ik hoor het al een beetje, Ruben. Céline Dion die speelt hierin mee. Althans, ja, niet de echte Céline Dion, laten we het wel
3: niet,
0: even zeggen. Maar zij staat aan het roer in deze musical. Vertel, wat is het verhaal dat ze vertellen?
3: Nou, het verhaal is dus eigenlijk het verhaal van de film, de Titanic. Maar dan komt Céline Dion het podium op en die zegt, ja, maar dit is niet hoe het gegaan is. Ik was daarbij en ik weet hoe het gegaan is. En dan zegt iedereen, ja, maar hoe is dat nou mogelijk? Je zong alleen de teamsong. En als je erbij was, moet je 150 jaar oud zijn.
0: Ja.
3: En zegt, ja, je punt. ik was er gewoon bij. En dan gaat ze helemaal uitleggen hoe het eigenlijk gegaan is. En het is dus echt een parodie op de film. Niet op de ramp, het is een parodie op de film.
0: Nee, tuurlijk. Ja. Want bij die ramp zijn heel veel mensen om het leven gekomen. Dat is helemaal niet grappig.
3: Ja.
0: Maar de film, daar is natuurlijk wel wat van te maken natuurlijk. Ja, we kennen allemaal die ene scène dat ze daar op het voordek staan.
3: En met die auto, weet je wat, die hand zo tegen die auto gaat.
0: Ja.
3: Nou, dat is hier een soort mini-brum die dan het podium op wordt gereden. Ja, die film is ook een beetje kitscherig, toch? Dus
0: ja,
3: je kan er ook
0: zeker
3: best wel veel mee.
0: Zeker, absoluut. En dat doen ze dus in deze voorstelling. En actrice René van Wegberg, dat is wel leuk, denk ik. Die speelt dus Céline Dion.
3: Zij is Céline Dion.
0: Maar ze is het denk ik ook een beetje.
3: Zij is het echt.
0: Ze lijkt er ook echt op.
3: Ze lijkt er heel erg op. En het is ook, kijk, de hele show is heel erg grappig. En dat is heel erg goed. Maar Céline Dion is natuurlijk ook gewoon een fantastische zangeres.
0: Ja,
3: dus
0: ja,
3: dat moet je dan ook wel neerzetten. En dat wist ook René van Wegberg, weet dat zo goed te doen. Dus je gaat echt van heel hard lachen naar, nou, 3 seconden later heb je gewoon kippenvel.
0: Toch wel echt ontroering ook.
3: Ja,
0: dus
3: zeker.
0: Vanwege de mooie muziek die erin zit.
3: Vanwege de mooie muziek. Maar het is wel echt wel gericht op de humor. Maar de zang is echt, iedereen pakt echt zijn moment. En dat is gewoon heel erg tof.
0: Ah, leuk. En die René van Wegberg, die heeft toch ook ooit aan Idols of zo meegedaan als Céline Dion?
3: Ja, volgens mij wel,
0: Zij is volgens mij ook echt een soort superfan en heeft een beetje...
3: Zij is een enorme fan en daardoor heeft ze ook al die hele kleine dingen die Céline Dion doet, die doet zij ook.
0: Zoals?
3: Dus, ja, wat je net hoort, dat thank you so much, dat gooit ze elke keer tussendoor. Dus dan is er een eindapplaus en dan loopt zij op en dan zegt ze, oh, thank you so much.
0: Ja.
3: Dat, maar ook dat op de borst slaan en zo, de handen in de lucht gooien, dat Céline Dion doet. En die willekeurige geluidjes die ze altijd maakt. Dus ze heeft haar echt goed weten neer te zetten.
0: Wat heerlijk. Nou, het lijkt mij echt een fijne avond als je daar naar gaat kijken, toch?
3: Ja.
0: Is hij eigenlijk in heel Noord-Holland te zien? Of,
3: zeker.
0: Wat moet ik me daarmee
3: voorstellen? Hij gaat gewoon door heel Nederland toeren. Dus ook in Noord-Holland. En hij staat uit mijn hoofd tot februari of maart.
0: Zo.
3: Dus
0: echt nog even
3: nog
0: tijdje.
3: Wel eventjes. Ja,
0: ja, ik zit even te kijken intussen. 14, 15 oktober in Horen te zien, in het park. Dus dat is al heel erg snel bij ons in de buurt. En dan komt hij ook nog op 11 en 12 november in Zaandam, in het Zaantheater.
3: Kijk.
0: Ook een hele leuke plek om te gaan kijken natuurlijk. Dus nou, dat zijn sowieso al wat mogelijkheden. En dan komt hij uiteindelijk volgens mij ook nog, ja, hij komt nog naar Den Helder, naar Alkmaar. Genoeg plekken waar je hem kan zien. Kijk maar even op de website Titanic.nl.
3: Ja.
0: En jij mag vrijkaarten gaan verloten.
3: Ja, we mogen vrijkaart
0: gaan
3: verloten.
0: Ja, maar jij hebt het geregeld. Dus
3: ik heb het geregeld. Dat
0: credits voor jou.
3: Dankjewel, dat wou ik toch even benoemd hebben.
0: Ja, en dan gaan we nu dus... Want er zijn al mensen aan het reageren die daarheen willen. Dus dan is even de vraag. Als jij naar deze heerlijke musical wil, dan heb je kaart voor één bepaalde voorstelling?
3: Nee. Oh. Dat wordt in overleg met de productie gedaan. Dus je mag gewoon reageren. En dan geef ik je mailadres door aan de productie. En die nemen we dan contact op.
0: Dus als jij naar de voorstelling wil, ga dan nu even appen of bellen. 088-850-51-52. Alleen willen we dan wel horen met wie je gaat en wat jouw lievelingsliedje is van degene om wie het allemaal draait in deze musical. En dat is natuurlijk Céline Dion. En dat kan het nummer zijn van de Titanic.
3: Het is wel een van de mijne, hoor, dit.
0: Maar deze is ook wel heel mooi, toch?
3: Ja zeker. Yeah.
0: Genieten we intussen van Céline Dion terwijl jullie gaan appen en bellen voor de vrijkaartjes voor de musical Titanic.

0: De enige echte Celine Dion, that's the way it is. Ja, wij zijn het theater even ingedoken met Ruben van Haften. Die zit hier nog steeds in de studio. We mogen vrijkaartjes weggeven voor de musical Titanic of Titanic, die de komende maanden in onze provincie te zien is. En ja, ik vroeg vooral met wie wil je gaan en wat is je lievelingsliedje van Celine Dion. En ik heb contact nu met... Even kijken, wie is daar? Hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Hallo? Hoi. Ja? Je bent in de uitzending. Met wie spreek ik?
1: Met Karen.
0: Hallo, Karen. Hoi. Hé, hey, we hebben leuk nieuws voor jou, denk ik.
1: Ja. Want...
0: ja. Jij wil wel naar die musical, toch?
1: Zeker weten. Iemand hier in de woonkamer, die worden helemaal gek.
0: Oh ja, wie is dat?
1: Mijn dochter Megan.
0: Oh, laat eens van je horen, Megan.
1: Megan, laat eens van je horen.
2: Oh. Zo hoog alleen 100 groot, kunnen horen, denk ik.
0: Grote stilte.
2: Ja.
1: Maar, leuk.
0: Ja, jullie gaan daarheen hoor. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: Heel veel plezier, Karen, met je dochter Megan... die even helemaal stil is van de schrik. Hè?
1: Dat hoorden jullie denk ik misschien niet.
0: Nee, we hebben helemaal niks van gillen gehoord. Laat nog maar een keer gillen.
1: En Megan, je moet nog een keer gillen.
0: Ja. Dat is beter, Megan. Heel goed gedaan. En heel veel plezier jullie. Blijf even aan de lijn, Karen. Dan gaan we het met jullie regelen.
1: Nou, super. Dankjewel.
0: Yo, fijne middag. Hoi, hoi.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel, Ruben. Tot de volgende. Hoi, hoi.

0: Talk Talk hier bij NH. Je luistert naar Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 6 uur, dan gaan we weer op zoek naar een leuk dagplaatje. Jelmer, jij geeft ons alvast een tip.
1: Ja,
0: in welke richting mogen ze gaan zoeken?
1: Ah, dat is zoeken, ja, in die Deutsche taal.
0: Aha.
2: Dit is een uittip.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug. In samenwerking met Rijksmuseum vormen katten en kunst een meesterwerk. Met adembenemende dans en sprankelende stemmen. Van 15 tot en met 25 oktober in Koninklijk Theater Carré. Bestel nu kaarten op carré.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
9: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
11: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
12: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
13: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
14: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
15: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:02 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland dat krijgen wij van Barbara Mulder. Goedenavond.
17: Goedenavond. De politie heeft afgelopen weekend 2 mannen aangehouden na een verkeersongeval in Amstelveen. Het tweetal had een vuurwapen bij zich en bedreigde daarmee een buurtbewoner die juist wilde helpen. De beroemde bloemenkiosk Mandy's Bloemenshop aan de Amstelveense weg in Amsterdam is verwoest door brand. Die brand brak gisteravond uit na kortsluiting. De eigenaren en de zussen Kim en Mandy zijn er kapot van. Ze zitten daar al 47 jaar. En in de provincie moet de komende jaren veel meer ruimte komen voor inwoners om te kunnen recreëren. Volgens de provincie Noord-Holland is er nu al een tekort van 30.000 hectare recreatieruimte. Nou, straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
19: 7 files in totaal. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Over Amstel en Amsterdam Slotervaart. 8 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de N201. Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Wilnis en de aansluiting met de N196. En de laatste, de N247. Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 in Broekenwaterland-Noord. 8 minuten vertraging.
20: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
21: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
22: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
23: Chantal Jansen keert terug in het theater in een nieuwe, spectaculaire versie van de musical Cabaret. Met een topcast onder regie van de prijswinnende Daria Boekwitsch. Beleef deze iconische musical vanaf oktober exclusief in Delamar. Boek nu de mooiste plaatsen.
22: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
24: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
25: En als je huur verandert?
24: Pas het zelf aan.
26: En als je gaat samenwonen?
24: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
27: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
28: Vergeet je niet in te smeren.
27: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
27: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
30: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
31: Meer voor minder. Simpel.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
32: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Vandaag de dag
2: met Patricia Navelkerken.

0: En the beat goes on. Je hoorde de Whispers hier bij NH. Het is 6:11 geworden. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, in deze rubriek kijken we ook vandaag weer even mee over de schouders van onze eigen verslaggevers. Ze zijn onze ogen en oren in de provincie en maken elke dag de meest uiteenlopende verhalen. Zoals verslaggever Julia Koorn vandaag in Huizen, waar begin juli iemand op het leven kwam bij een explosie in een woning. Het was heel heftig. Een andere persoon raakte gewond. Omwonenden moesten hun huizen uit. En Julia, jij bent vandaag op pad geweest met een van die omwonenden die even ging kijken naar haar oude huis. Waar woonde zij?
3: Ja, zij woonde eigenlijk in het blok dat helemaal ontruimd is. En daar woonde zij gewoon direct boven de bewoning waar de explosie is geweest.
0: Ja, en is zij in de tussentijd nog wel eens terug geweest om te kijken?
3: Nee, dat maakte vandaag ook heel heftig. Zij fietst er best wel vaak langs, want ze woont inmiddels nu ook al in de buurt. Maar ze durfde nooit echt daarheen, omdat het te confronterend voor haar was. Dus vanmorgen zijn we eigenlijk voor het eerst naar dat huis geweest en ook echt naar de achterkant van waar de oude tuin was. En ze vertelde me ook dat het wel heftig was om te zien, want ze ziet ook dat het gebouw eigenlijk in steeds slechtere staat wordt.
0: Nou ja.
3: Ja, laten we naar haar luisteren.
4: Het ziet er gewoon slechter uit.
3: En wat doet dat met je?
4: Vind ik ook wel heel confronterend. En het boort ook een beetje mijn hoop in de grond dat er nog één klein dingetje misschien gered kan worden. Maar dat kan niet. En daar moet ik gewoon mezelf op instellen. Als ik dit zie, dan denk ik, als al een wonder dat ik eruit gekomen ben. Veilig en wel.
0: Ja, dat is inderdaad een wonder, kun je wel zeggen, Julia. Zeker als je bedenkt dat zij dus recht boven dat huis woonde waar die explosie heeft plaatsgevonden. Zij kende misschien ook wel die persoon die daar woonde, die om het leven is gekomen.
3: Ja, klopt. Het was natuurlijk haar buurvrouw. Maar eigenlijk wilde ze daar vandaag ook niks verder over vertellen.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het wel heel emotioneel was om daar weer te zijn. Want zij was thuis toen het gebeurde. Wat vertelt ze daarover?
3: Ja, ze zegt ook dat het zo'n bizar moment is geweest. Want ze zat en ze viel een klein beetje in slaap. En op dat moment hoorde ze gewoon een keiharde knal. Maar ze dacht eigenlijk van, nou ja, zo hard was dat niet. Maar wel iets raars. Dus ging ze even buiten kijken. Toen zag ze wel wat dingen vliegen. En toen keek ze naar de vloer. En toen zag ze gewoon dat er een grijze vlek zat. Dus van de explosie. En zij zat daar 20 centimeter naast.
0: Jeetje.
3: Ja, dat was heel erg schrikken voor haar. En haar eerste instantie was dat ze zegt van, ik denk dat mijn huis uit elkaar valt. Ik moet hier weg. Dus toen wilde ze naar de trap, maar de trap was eigenlijk al helemaal zat onder muur, dus daar kon ze niet naar beneden. Is uiteindelijk via het balkon van de buurman overgeklommen. En zo is ze naar beneden gerend.
0: Ongelooflijk, wat beangstigend. Ik kan me voorstellen dat ze dat nog steeds heel vaak herleeft, dat moment.
3: Zeker, en ze vond het ook best wel pittig om daar te zijn vanochtend.
0: Ja.
3: En ze heeft het ook best wel even uitgesteld om daar langs te gaan. En ze zei ook eigenlijk van, nou, ik hoef ook niet weer hier te zijn totdat het gebouw eigenlijk wordt afgetakeld.
0: Ja, ja. Hoe was dat eigenlijk toen ze uiteindelijk buiten kwam en beneden was? Werd zij toen opgevangen of hoe is dat toen eigenlijk gegaan? Want iedereen moest dus dat huis uit, die flat uit.
3: Dat is natuurlijk secondenwerk. Wat neem je mee? Nou ja, eigenlijk kon ze niet zoveel meenemen. Dus is gelijk naar beneden gegaan. Dus ze stond er echt op haar slippers. Geen telefoon, geen leesbril. Stond ze in het gras te kijken naar hun gebouw. En er waren wel een paar andere bewoners. Maar eigenlijk dacht ze vrij snel van, nou, we worden hier weggezet, weet je. Ja. Dus de brandweer zei inderdaad, we gaan maar daar staan. En toen heeft ze geprobeerd haar zus via andere mensen ook te bellen om opvang te regelen. En diezelfde avond, ze was ook wel blij, de gemeente had gelijk een gesprek gestart van, hoe gaat dat nu? En toen hoorden ze dat ze niet meer terug kon voor die dag. Maar eigenlijk dacht ze zelf al van, ik denk dat ik nooit meer terug kon.
0: Nooit meer, nee. En ze is dus ook alles kwijt wat er in haar huis stond.
3: Ze heeft er 33 jaar gewoond en ze is alles kwijt. Dus wat we ook vanochtend zagen, dat vond ik ook heel heftig, is, je kan namelijk door haar huis heen kijken naar de andere kant. Het is gewoon een volledig gat. En daardoor kon ze ook vanochtend zien wat er allemaal nog stond. Dus dan vertelde ze van, oh, daar is een vitrinekastje en er is een lijstje nog op dat tafeltje. Maar ze mag er niet bij.
0: Oh, wat intens verdrietig en heftig om mee te maken. Ja, als je dan ergens meer dan 30 jaar hebt gewoond, dat is ongelooflijk. Heeft ze nu wel een goede, definitieve andere woning gekregen? Want ze kan hier dus nooit meer terug.
3: Ja, en dat is dan wel ook echt goed nieuws voor haar. De woningcorporatie heeft gezorgd dat ze eigenlijk binnen 2 maanden had ze wel een nieuwe woning. Dus daar woont ze nu iets langer dan 3 weken. En dat is absoluut een plek waar ze zich heel fijn voelt. Maar ze zegt natuurlijk wel, het voelt nog niet als thuis.
0: Nee, alle spullen zijn weg.
3: Alle spullen zijn weg, dus alles is nieuw. Ze heeft echt in een paar dagen nieuwe banken, nieuwe stoelen, alles opnieuw moeten kopen. En ze is heel hard bezig om het echt haar thuis te laten voelen. Maar dat is natuurlijk, dat gebeurt niet in een maandje.
0: Nee, nee.
3: 33 jaar heb gewoond.
0: Zeker, zeker als je dus al die persoonlijke spulletjes niet meer hebt. Nou, toch een beetje een positieve noot aan het einde van dit verhaal. Dat ze wel zich heel erg op haar plek voelt in dat nieuwe huis. Dus dat is fijn om te horen. Dankjewel Julia dat je even over deze dag wilde vertellen. En het artikel dat je aan het maken bent, dat is misschien al online of morgen?
3: Nee, dat zal nog even duren.
0: Ja. Oké, okay, genoeg gehoord.
3: En,
0: zeker. Nou, succes daarmee. En je vindt dat dan weer terug op nhnieuws.nl.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag. Vandaag de dag.

0: Ass in Pocket, je hoorde de Pretenders. En wij gaan eens even lekker op zoek naar...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: De dagplaat voor deze dag. Die gaan wij straks na het nieuws van 6:30 draaien. Jelmer zit al met een heel guitig koppie met zijn telefoon in de hand klaar om mij te verrassen met iets. En het dagplaatje gaat vandaag over de dag van de Duitse taal. Dat is het vandaag.
3: Ja, dat is het vandaag.
0: Das ist heute.
3: Ja, toen dacht das ist heute. Ik hoop dat je er goed klaar voor bent.
0: Ja?
3: Want ik heb namelijk een heel... Ik heb wat de Duitse woorden opgesnord.
0: Oh my god.
3: Mag jij eventjes kijken of je ze weet te vertalen. De eerste. Kummerspek.
0: Kummerspek?
3: Kummerspek. Kummerspek.
0: Ik denk dat dat gewoon katerspek is.
3: Nee, dat zijn letterlijk is dat verdrietspek. En dat zijn dus verdrietkilo.
0: Oh,
3: ja, leuk hè?
0: Als je dan ga je emotie eten en krijg je kummerspek. Oh, wat een prachtig woord.
3: Dan gaan we naar de volgende.
0: Leuk.
3: Bakpfeivengezicht. Bakpfeivengezicht.
0: Een pannenkoekenkop.
3: Nou.
0: Poffertjesporum.
3: Nou, bijna wel. Een gezicht dat om een klap vraagt.
0: Oh. Ja, echt wat goede woorden.
3: Ja, wil je er nog eentje?
0: Ja, zeker. Leuk.
3: Torsloespaniek.
0: Dat de deur dicht gaat, paniek.
3: Nee, de torsloespaniek.
0: Angst om iets te missen misschien?
3: Wat?
0: Fear of missing out?
3: Angst dat je kansen opraken.
0: Oh, nou.
3: Dat vind ik hartstikke goed. Oké, nog eentje om het af te maken.
0: Ja.
3: Fremdschämen.
0: 4-0, 3-0.
3: Ja, 3-0. Ja, vind ik echt zo. Fremdschämen.
0: Fremdschämen?
3: Fremdschämen.
0: Ik heb geen idee. Iets vreemd vinden. Vreemd gaan.
3: Nee, plaatsvervangende schaamte.
0: Oh, ja. Ik
3: fremdschämen.
0: Snap hem. Maar ik vond die eerst het leukste. Wat was het nou?
3: Oh, nou, sorry.
0: Bekspek?
3: Nee, kummerspek.
0: Kummerspek. Oh, kummerspek. Vind ik echt heel mooi.
3: Dat is enig.
0: Goed, de Duitse taal is zo ontzettend rijk. Dat is wel echt...
3: Een heerlijke taal, ja. Ik ben een fan.
0: Goed, ken jij het woord, het Duits woord voor lolly? Nee. Kinderzeugbonbon met hand aankriegen.
3: Wat een achterlijk woord. Nu doe ik nog even. Als je het nog een keer zegt.
0: Kinderzeug... Oh, daar ben ik me even kwijt. Zeug... bonbon. Kinderzeugbonbon met hand aankriegen. Want je kan hem vastpakken.
3: Jeetje.
0: Ja, leuk toch?
3: Oh, raar volk. Ja, die Duitsers zijn allemaal wel helemaal compleet gek. Maar
0: ja, zo is het. Laten we snel gaan met de Duitse liedjes.
3: Ja.
0: Want daar gaan we naar op zoek. En jullie mogen alvast na gaan denken. Terwijl wij onze leuke opties alvast op tafel smijten. Jij kwam met...
3: Ja. Oh.

0: weet je wat je moet zeggen? Ja, wil ze achter een gaas brengen?
1: Huh? Heeft het met meer als. Ananaskanterij, een geweldige.
0: Klinkt goed, zeg. Maar deze dan? Die Duitsers kunnen zo goed muziek maken. Dat is echt zo, hè?
1: Duitse popmuziek is de beste ter wereld.
0: Ja, zeker. Dus wij vragen vandaag aan jullie, kom maar door met die Duitse plaatjes. Dat vinden we leuk.
1: Via 88, 58, 51, 52. Een bisschen snel.
0: Ja, een bisschen vrede. Een bisschen muziek, bitte.
1: Ja.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Ik ben Bakke Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
9: Ik ben Noor en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 1 over half 7. In Halfweg is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel tegen Janawiet S. voor een poging om zijn ex-vriendin om het leven te brengen in Volendam. De verdachte kwam destijds volledig in het zwart gekleed en gewapend de woning van zijn ex-vriendin binnen. Het slachtoffer werd wakker van glasgerinkel en barricadeerde zichzelf samen met haar moeder en broer in een slaapkamer. Nou, de politie was snel ter plaatse en kon de verdachte overmeesteren. Volgens de officier van justitie is er sprake van een duidelijke poging tot femicide. De verdachte kon het verbreken van de relatie niet verkroppen. In de Amsterdamse Beethovenstraat, in Amsterdam dus, is vanmiddag een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelbusje. Door die botsing rijdt een aantal trams niet of geen volledige route. Hou de berichtgeving goed in de gaten. Een woordvoerder van het GVB spreekt van een harde klap tussen de tram en de bestelbus. Bestuurder van die bus moest voor controle naar het ziekenhuis. In de tram raakte voor zover bekend niemand gewond. Het Spaarne Gasthuis gaat een volledig nieuw ziekenhuis bouwen in Haarlem-Zuid. Alle klinische en spoedeisende zorg wordt daar dan ondergebracht. Het heeft wel gevolgen voor de locatie in Hoofddorp. Die locatie verandert in een ziekenhuis voor dagbehandelingen. Het nieuwe ziekenhuis in Haarlem komt op de parkeerplaats naast het huidige ziekenhuis in Schalkwijk. Haarlemmers zijn blij dat er 24 uur zorg blijft in de stad. In het centrum van Diemen komt toch geen geldautomaat. Er was wel een vergunning voor afgegeven, maar het gemeentebestuur vindt het risico op een plofkraak te groot bij nader inzien. De zorgen werden geuit over zo'n plofkraak door bewoners en de winkeliersvereniging. En daarom is het gemeentebestuur opnieuw naar die vergunning gaan kijken. Laatste berichtje, de beroemde bloemenkiosk, Mandy's Bloemenshop, aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, is verwoest door brand. Ja, die brand brak gisteravond uit na een kortsluiting in de koeling. De zussen Kim en Mandy die zijn er kapot van. Die bloemenzaak, dat is wel een bijzonder verhaal, zit ook echt vlakbij onze vorige redactie. Die werd 47 jaar geleden opgericht door de ouders van Mandy en Kim. Ja, inmiddels runnen zij dus die zaak al heel erg lang. Het is echt een familiebedrijf. En de brand komt ook hard aan in de buurt. Buurtbewoners spreken hun steun uit. En ze moeten kijken hoe het verder gaat.
13: Ja, vreselijk.
12: Daar op dat hoekje, weet je wel?
13: Ja, ik weet het precies. Ja, absoluut. Ja, nee, dat is echt heel traag. En zeker wat je zegt, ze zitten daar al zo lang.
12: Ja, je levenswerk. En, echt ja, ziel en zaligheid.
13: Heb je echt iets opgebouwd? Ja. En hoe moet het dan verder?
12: Ja, hopelijk kunnen ze een soort herstart maken.
13: Ja.
12: En dat is ze wel gegund in ieder geval.
13: Zeker.
12: Nou, meer nieuws. Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Barbara. Dan krijgen wij nog het weer van Jan Visser. Want die kan ons vertellen hoe het vanavond wordt.
14: Vanavond zijn er naast opklaringen ook wolkenvelden.
0: De komende nacht kan plaatselijk mist, hier en daar lokaal ook dichte mist ontstaan. En dan morgen in de ochtend lost de mist geleidelijk op. Wat we overhouden is misschien nog wat lage bewolking, maar ook zonneschijn. En het blijft verder droog. Ook in de middag is nog zon. Laat op de middag neemt de bewolking toe. En woensdagavond gaat het van het zuidwesten uit regenen. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. 'S Avonds een noordwestenwind die langs de kust krachtig tot hard wordt, windkracht 6 tot 7. De temperatuur komt overigens nog uit op circa 20 graden. Donderdag is het slechts een graad of 15.

0: in Love. Je hoorde de Orchestral Maneuvers in the Dark. We zoeken een Tagesplatte.
1: Ah, dat
0: Tagesplatte.
1: Is het. Ja.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Ja, we gingen op zoek naar een Duits dagplaatje, omdat het vandaag de dag is van de Duitse taal. En we zijn er net achtergekomen dat het Duits toch wel echt een hele leuke taal is.
1: Ja, daar zijn we nu net pas achtergekomen.
0: Ja, en dat er ook wel hele mooie muziek vandaan komt. Dat wisten we al.
1: Dat wisten we al. Och, het is zo'n leuke taal. En zulke waanzinnige platen. En er zijn ook allemaal waanzinnige platen binnengekomen. Carmen, die trapt af met een klassieketje van Marianne Rosenberg.

0: Ik zou je zeggen, als dit gedraaid wordt op een feestje, dan sta ik op de dansvloer. Als eerste.
1: Ik
0: vind het zo heerlijk.
2: Wel heerlijk, ja.
0: Goed, maar er zijn nog meer heerlijke liedjes van Marja bijvoorbeeld. Die wil Lucy Electric horen. Wel ik een mädchen ben.
2: Deze ooit,
0: toch?
2: Als ik heb vergeten, deze is heel vrolijk. Ingrid, ja, die komt met een prachtige. Ook een van mijn favorieten. Ik weet niet hoe ze het raadt. Nena.

0: verbrechtlich hässlich. Ich bin der Hass.
1: Heel grappig liedje ook.
0: Hassen.
1: Kannst niet heel vrolijk, lassen. Niet heel gezellig. Hassen, hassen. Maar oké. Okay. Kan het me niet lassen. Oké, Sanne die wilde nog Namika horen.

0: Heerlijk.
1: Je hebt toch bijna gewoon zin om een uur lang Duitse platen te draaien?
0: Ja,
1: op de Duitse idee. Of zo.
0: Ja, doen. Over de top. Oh, ja. Ik geef even een tipje mee.
1: Ja, dat is leuk. Maar we gaan voor een andere.
0: Oh. Wel,
1: deze allemaal ook prachtig waren.
0: Nou.
1: Gaan we Gerrit, Frank, Joke, nog een andere Frank en Wilco heel erg blij maken. Het is Peter Maffay met Du.
2: Dagplaat.
0: Doe.

0: The Flowers van Miley Cyrus hoorde je. En het is 7:10 geworden. En ik vind dat het wel tijd is om even terug te kijken op deze dag.
1: Ik ben het helemaal met je
2: eens.
1: Dit
2: was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel weer verder ging met zijn sjalenproject. Sjoerd baalde daarvan, want die zat in een enorm stinkende auto vol met schapenwol.
3: Wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
4: Echt waar,
3: om iets moois te doen.
4: Wat ja, leuk.
3: Met ja, de wol die dus niet gebruikt wordt. En dat het gewoon nodig is dat we zo'n mooi product in Noord-Holland gewoon eens een keer weer op de kaart zetten. Ja. En ik snap dus dat het echt verschrikkelijk voor je is in die auto nu. Maar Het is wel echt ergens voor.
4: Ja. Nou, dit is me niks. Ik zit hier in die lucht.
0: Arme Sjoerd.
1: Oh, arme Sjoerd.
0: Ja, het was ook de dag dat het bij June tot 2 ging over series. Een luisteraar ging terug in de tijd met de serie East of Eden met James Dean.
5: Maar dat is lang geleden.
6: Dat is erg lang geleden.
5: Daar was mijn moeder een beetje gek op James Dean.
6: Ja, dat is een sekssymbool, hè?
5: Ja, ja, ja. Zij dacht, als ik James Dean kan krijgen, dan gaat je vader de deur uit.
6: Ja.
5: Dat is niet gelukt.
6: Oh.
1: Och.
0: Een beetje wat wij met George Clooney hebben, denk ik.
1: Nou, ik had het ook met James Dean. Hallo, ja, zeg.
0: Knappert, hè?
1: Heerlijk type.
0: Zo is het. Hé, wij hadden het bij ons in de show over de proef die nu gehouden gaat worden in Amsterdam. Maximaal 20 km/u voor fietsers op de Amstelveense weg. En we vroegen de mening en ervaringen van onze luisteraars.
7: Er komt een Mongool aan rijden, die rijden bijna aan. Op de stoep. Ik zeg, je moet daar fietsen. Doet hij zijn oortje uit. Weet je wat hij tegen me zegt? Weet u dat het hier een fietsstad is?
0: Niet normaal, Puk. Ja. Nou.
7: Ik zeg bij jou, maar goed, ben je klapper?
0: We gaan tot slot nog even heel gauw naar John. Maar John, de spreektijd is al bijna over. Vertel even in het kort hoe jij er tegenaan kijkt.
8: Kut.
0: Ja, zo zijn onze luisteraars, hoor. Die kunnen dat.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, heerlijk. Hey, morgen is er weer een dag en dan gaan we alles horen van Sjoerd die naar een kunstinstallatie gaat.
1: Oh.
0: Deep Seeing Currents in het Artis Museum. En dat is een kunstwerk waarbij je kan laten onderdompelen in lichttrillingen en geluiden uit de oceanen. Dat is iets voor jou. Morgen vroeg hoor je daar meer over.
1: Oh, ik ga luisteren.

0: ontbijttafel.
1: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
2: Ja, nou, dit is even niks. Ik zit hier in die lucht.
3: Elke werkdag van 6 tot 10.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, af €148,50.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
11: Jou.
10: En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland of pvonh.nl. Ook goed.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitje Horen.
15: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
16: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
17: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
18: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 7 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
21: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
20: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Kobi en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
7: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandelingen van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
6: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: de ontbijttafel.
1: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
2: Ja, nou, dit is even niks. Ik zit hier in die lucht.

0: Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savac.
2: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
1: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziekmix.

0: 1965.
1: 1987.
0: 1976.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Mijn naam is Greet en onlangs verhuisd naar het mooie Nibbikswoud.
1: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
2: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
5: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: De ontbijttafel.
1: Ik wil je vertellen dat we vanuit Duitsland tot aan Ierland, vanuit mensen vanuit Kazachstan, mails hebben gekregen van mensen die heel graag mee willen helpen breien.
2: Ja, nou, dit is even niks. Ik zit hier in die lucht.

0: Het is 11 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek Mix.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Maar ik vind het mooi dat Peter Bos het zo voor me opgenomen heeft. Geef hem even de tijd. Peter Bos is ook wel eens ontslagen. En heeft ook wel eens moeilijkheden gehad. En elke Guus heeft ook wel eens moeilijkheden. Elke trainer
2: nooit, komt nooit.
3: Laat mij weer rust, joh.
0: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10:00 bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: 1965.
1: 1987.
0: 1976.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Noord-Holland. Het is 1 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 777.
2: Nummer 889.
1: 1000 van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen.

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Ruud en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met heel gezellig in Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:00.
6: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us.